0: leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Die demonstratie was een reactie op een uit de hand gelopen anti-immigratiedemonstratie eerder deze week. Die volgde op een steekincident waarbij een Soedanese man iemand neerstak. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrantjournalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS Met het Oog op Morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Producten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een eind aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het is een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huizen moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. Bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donyell Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het is een graad of 11. De dag begint straks ook droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de veiligheidsregio nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C, Schotland en Haiti, is nu bezig. Het is op dit moment 0-1 voor de Schotten. Een Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donyell Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een buitje voorkomen. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Soulnight Dossier.
2: Let's do it.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand wordt gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken voor gebruik. Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

is maar één.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. En Nederland zelf kan vanavond bij onze WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Annette Topper, dankjewel.
3: Ster.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: 4
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Rachmaninoffs wereldberoemde tweede pianoconcert wordt vertolkt door de Franse sterpianist Natalia Milstein. Ook klinkt Berlioz' betoverende symfonie fantastique. Op 30 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: lekker panna's op deze mooie zondagochtend. Deze keer een spreuk in het Engels. I never lose. Either I win or I learn. Dit is een spreuk van Nelson Mandela en ik vind hem prachtig. Fijne dag!
1: Mooi om te horen. Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Topper!
2: Begin je zondag.
3: De thee van Panna's.
1: En je kan die zondag beginnen onder andere door iets in te sturen zoals Minu dat heeft gedaan. Dat doet zij eigenlijk altijd. Wijsheden sturen om een ander te prikkelen, te stimuleren, om er wat moois van te maken. Maar ook andere dingen zijn welkom via de NPO Luister app. Natuurlijk ook muziek, waaronder ook mijn eigen deeltrek. Ja, deze vrouw, zij collecteert de iconen om zich heen alsof het allemaal niks is. Ik ben er ineens bij gaan stilstaan. Van nou ja, ineens, dat is een leugen. Ik hou echt van deze vrouw, hoe ze beweegt, zich kleedt, haar energie, haar doorzettingsvermogen en gewoon haar honger voor meer succes. Het fascineert en inspireert mij. En dat kan natuurlijk maar één iemand zijn en dat is voor mij Sabrina Carpenter. We kregen de afgelopen tijd van haar een duet met Dolly Parton, Christina Aguilera, Taylor Swift, Madonna en zelfs

0: I don't know. We don't know.
1: Geef ons gewoon een album vol covers, want wat past haar stem goed bij die classics, joh. Het is echt ongekend. En ja, het is leuk hoor, al die pophits. Maar dit, ja, ik weet niet hoor, dat raakt mij wel op een heel andere manier. Maar goed, hè. Voor nu mogen we vooral dromen. En wordt mijn deeltrek van vandaag geen Sabrina Carpenter, maar wel het waanzinnige origineel Landslide van Fleetwood Mac. Welke deeltrek wil jij heel graag horen? Of wat is jouw mededeling over je dag of het leven? Je weet je weg te vinden via de NPO Luister-app.

0: Simply Red, Something Got Me Started. En You Got Me Started as well, als ik zo de NPO luister en mag geloven. Mooie dingen kunnen daar binnenkomen, mededelingen, quotes. Ja, die vliegen ook wel echt rond vandaag, hè?
1: Goedemorgen, Tanas. Goedemorgen, Youssef. Te goed vertrouwen leert je vallen. Op je bek gaan leert je weer leven. Elke keer dat je weer opstaat, word je minder breekbaar en meer jezelf.
0: Mooi. Diep. Het is echt diep. Dit soort dingen moeten altijd bij mij even landen als ik het heb gehoord. Eigenlijk moeten we het gewoon nog een keer luisteren, zodat je hem echt nog een keer goed hoort. Ga het gewoon nog een keer doen.
1: Goedemorgen, Tanas. Goedemorgen, Youssef. Te goed vertrouwen leert je vallen. Op je bek gaan leert je weer leven. Elke keer dat je weer opstaat, word je minder breekbaar en meer jezelf.
0: Verder komt er nu net een foto binnen van Rosanne. Die zegt, goeiemorgen, topteam met een Hup Holland Hup kaart. Ze is niet de enige, de Turken die zijn ook wakker. We zijn live op TikTok, Tanas Hayebi, en ik kreeg al een laan. Je moet wel zeggen dat Turkije aan het spelen is, laan. Ja, is goed, Abi. Ik zet tv aan. TV is aan, ik zie Australische mannen, ik zie Turkse mannen. Ze zijn allebei boos en ze rennen allebei achter een bal aan. Ja, happy pride.
2: De deeltrek.
0: Dan gaan we over op de muziek. Ja, ook dat kan via de NPO Luister-app. Een bericht komt binnen van Pim. Die zegt, ik ga dit jaar naar de streamers, de script, Paul en vrienden, Jan Dino en muziekfeest van het jaar. En in maart naar Hanna mee. Zo, dat is echt een flink lijstje waar jij naartoe gaat, Pim. Heb je een plus één? Mogen we mee? Nou ja, in ieder geval zijn we blij dat je ons meeneemt in je muzikale voorkeuren. De script 27 en 28 november in de Ziggo Dome tijdens een Man in the Arena Tour. The Man Who Can Be Moved, speciaal voor jou.

Ik ben niet echt opgegroeid met bordspellen. Sterker nog, Monopoly ontdekte ik pas rond mijn 24ste. En dat kwam door een vriendin die zei, ja, dit kan echt niet anders. Hoezo kun jij alleen maar dammen? En laatst had ik het er met mijn ouders over. Na een trouwens best wel gek moment. We keken naar huizen van mensen. Ja, we keken naar binnen. Want ja, sorry, als jij geen gordijnen hebt, dan kijk ik in jouw huis. Ik ben nieuwsgierig, ik doe dat gewoon. En daar lag echt overal in huis een stapel bordspellen. Op de tafel, in de kast. Echt overal was wel iets van pionnen of kaarten te zien. En dat zette ons toen aan het denken. Want onderzoek laat al jaren zien dat mensen die hun brein actief houden met spelletjes, puzzels of strategie vaak langzamer cognitief achteruit gaan op latere leeftijd. En nee, ja, natuurlijk, dat betekent niet direct dat bordspellen dementie voorkomen, maar dat er wel een verband is. En waarschijnlijk helpt het omdat je je brein actief houdt en zo een soort cognitieve reserve opbouwt. Dus ja, misschien is zo'n huis vol spelletjes niet alleen gezellig, maar ook gewoon een excuus om volwassen ruzies te hebben over wie vals speelt en dat dan als hersentraining te beschouwen of zo. Ja, is in ieder geval beter dan alleen ruzie te maken en daarna er niks mee op te schieten. Dat laatste, dat doe ik best wel vaak. En vaak ligt het aan een man. Gek genoeg.

I still haven't found what I'm looking for. Ja, ik zoek zelf niet, maar ik ben blij dat mannen eens een keertje zoeken in het leven. Dat vind ik heel erg goed. You two hoorde je net hier op 2. Ik merk dat ik een heleboel mannen met één zin boos heb gemaakt. Tanas, ben je weer steek onder water aan het geven aan mannen? Moeten wij weer de schuld op ons nemen? Haal die zonnebril van je kop, open je ogen. Nee. Door dit soort opmerkingen ga ik mannen nog meer de schuld geven. Want het zijn weer allemaal mannen die zulke berichten sturen. Ik draag niet eens de zon. Hier is geen zon, hier is geen zon. Dus dan kan ik het ook niet doen. Als je de meme kent, dan ken je hem. Maar dan met zand. Ach, ik vind mezelf soms echt heel grappig.

soms dan kan het me echt wel beangstigen hoe sommige mensen denken. Dat ze met hun hoofd bij dingen komen waarvan ik denk, nee, geen mens zal dat toch doen. Geen mens zal toch zo zijn. En dan zijn ze toch zo. Er schijnt in de markt van de haarextensions nu een enorme toename te zijn van Iraans haar. En ik had het al eerder gehoord in de wandelgangen. En toen dacht ik, nee, ik hoop echt dat het niet waar is. Ik hoop echt dat het niet waar is. Zoals je weet is het regime van Iran echt wreed. Ze hebben hun eigen mensen afgeslacht. Ze hebben voor alles en nog wat gedaan. En alles wat tegen humaniteit en mensenrechten ingaat, dat kan je verwachten van Iran. En soms dan, weet je, wij als normale mensen, die gaan er niet van uit dat ze zo kunnen zijn. Maar het zit zo, als jij geëxecuteerd wordt door het regime, dan nemen ze je lijk mee en dan mag je een lijk als familielid kopen. Terugkopen. Dus als je iemands lichaam terug wil, dan moet je terugkopen. Maar er is daar een zwaar economische crisis. Ze kunnen de lijken niet terugkopen. Het lukt ze niet. Wat hebben ze dus gedaan? Blijkt uit wel internationaal nieuws. Ze hebben de haren van de vrouwen die ze hebben geëxecuteerd, waarvan de lijken dus niet zijn teruggegeven, dat hebben ze doorverkocht. Het is in Armenië aangekomen. En Armeense nieuwsgeving heeft gezegd, het is niet te identificeren waar dit haar vandaan komt. We kunnen wel zien, het is Iraans haar. Het gaat om 140 plus haar. Wat ze dus hebben binnengekregen, ze weten niet van wie het is. Ik heb ooit begrepen dat haar ook ziel draagt. Dat haar ook emotie draagt. Dus ik wil aan mensen vragen, mocht je in de haar extension zitten, of wil je het kopen voor iemand, of wil je een pruik kopen, kijk eerst waar het vandaan komt. Laten we dan op zijn minst nog respect hebben en niet de economie vanuit het Iraanse regime supporten door zulke haren in te kopen, door zulke haren te supporten. Laten we dat niet doen. Dus kijk op de verpakking. Staat er afkomstig uit Iran, koop het niet. Want dan mag je weten dat het waarschijnlijk om haar gaat van onschuldige vrouwen die daar afgeslacht zijn. En die waarschijnlijk eerder, voordat ze afgeslacht zijn, waarschijnlijk ook nog eens verkracht zijn, gemarteld zijn. En waarvan hun familie ook is gemarteld. Zo erg is het Iraanse regime. Koop het niet.

Sugar Babes te horen hier op de radio. Ik krijg wat verschillende reacties binnen over wat ik vertelde over haar en Iran en dergelijke. Een heleboel mensen zeggen, ja, Tan, de politiek is ook niet altijd even lekker bezig in Nederland. Ja, dat is zo. Weet je, een heleboel dingen zijn niet mooi in het leven, maar om het toch op een positieve noot te eindigen. Vandaag, toen ik onderweg was naar de studio, zag ik dat er allemaal auto's geremd stonden op de weg. En toen dacht ik, hé, wat gebeurt er? En toen zag ik dat er een eend met haar kinderen zo over de straat aan het oversteken was. En dat iedereen hun waarschuwingslampjes hadden aanstaan van, hé, pas op, hier zijn eenden aan het wandelen. En mensen hielden zoveel rekening met die eenden midden in de nacht. En dat vond ik zo ontzettend mooi om te zien dat er ook mensen zijn die juist wel geven om mens en dier. En ja, daar wil ik toch nog even op een positieve noot bij stilstaan. Niet iedereen is slecht.

0: 10 waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Source Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
2: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Mensen uit de buurt die hun huis uit moesten zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. En het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: Jelle Topper, dankjewel.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
13: Oh, wat een goal! Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
22: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
23: Wie, ik?
22: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
23: Echt waar?
22: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
23: Dat is stoer van mij.
22: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
23: Woehoe!
22: Op sunweb.nl.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

Goedemorgen Tanas. Deze ochtend is weer fijn begonnen met de mooiste zonnestralen vanuit Hilversum. NPO Radio 2. Ik wens iedereen een hele fijne dag.

0: Ieder weekend bespreken we een spraakmakend of inspirerend onderwerp in...
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: En vandaag gaan we het bij NPO Radio 2 hebben over wijsheden van ouderen. Ja, je kent ze vast van die video's van ouderen die op social media even terugblikken op hun leven. Geen grote drama's, maar gewoon simpele dingen als maak je niet zo druk of... ga vaker naar buiten of doe gewoon wat je leuk vindt. En ja, dat zette me dus aan het denken. Iedereen heeft wel zo'n moment gehad met een opa, oma of een ander ouder iemand die ineens iets zei wat bleef hangen. En soms is het heel praktisch, soms onverwacht grappig. En soms pas jaren later denk je, oh, dat bedoelden ze dus. En daardoor ben ik vandaag benieuwd... welk advies van een ouder iemand is jou altijd bijgebleven? Laat je horen via de NPO Luister-app. En ouder kan je ook met een korreltje zout nemen. Het kan ook iemand zijn die 3 jaar ouder is dan jij. Ook dat is welkom. Welke wijsheden zijn jou altijd bijgebleven?

0: Gisteren is het verleden. Morgen is niet gegeven. En vandaag is je dag, maar doe niks wat je niet mag. Welk advies van een ouder iemand is jou altijd bijgebleven? Dat is waar we het over hebben vandaag. En die je net hoorde kwam van Timo binnen via de NPO Luister-app.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Peggy die komt er ook mee. Die zegt, tot ik zelf een kind kreeg, snapte ik de uitspraak, ik kan het niet en ik wil het niet. Maar dat ligt ernaast. Heel mooi. Die dingen liggen echt heel nauw naast elkaar. Margaret die zegt, wat mij altijd is bijgebleven, dat een mevrouw tegen me zei, is dat ik geen geld moest sparen voor mijn kleinkinderen, maar ze herinneringen moest meegeven. Dat was naar aanleiding dat ik vertelde hoe duur een pretpark was nadat we met onze kleinkinderen waren geweest. En zo is het ook hoor. Mijn moeder die heeft nu ook een aantal jaar besloten om geen cadeaus meer te kopen. Ze zegt, vanaf nu gaan we op vakantie. Vanaf nu zijn het de herinneringen die er tot toe doen. Maar niet alleen diepgaande dingen komen binnen. Er komt ook een bericht binnen van Danny. Die zegt, mijn collega en ik die hadden nachtdienst. En een Antilliaanse dame die was altijd wakker in de nacht. Een hele ondeugende dame. Ze ging in de nacht altijd bellen met haar papi, dat zegt Danny, op de Antillen. En die maakte altijd een praatje met ons. Inclusief het ondeugende advies dat ze ons wel eens gaf. Ze zei namelijk tegen mijn collega, meisje, je bent geboren met 10 vingers. Gebruik ze goed. Met andere woorden, you do not need a man. Hij is ons altijd bijgebleven en we lachen er ook nog altijd om. Ja, maar alle 10 vingers, joh, zo. Heftig hoor. 10 vingers.

0: the first time.
1: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen ook voor alle Turken die nu heel erg verdrietig zijn, want ze lopen 1-0 achter met voetbal. Ik hou de stand eigenlijk helemaal niet bij, maar omdat Turkije speelt, dan hoor je ook dat Turkije speelt. Krijg je van mij het weer, zon en wolken, en het is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Gaan we over naar de NOS headlines van 7:30, verzorgd door Sydney Dijkers.
2: Ach, dat ja, alles.
1: Goed, hè?
2: Goedemorgen. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Dat bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen uiteindelijk zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evidis. Vrijdag bleek dat uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk daar in het water zat. Afgelopen dag zijn er daarom extra controles uitgevoerd en de bacterie is uiteindelijk niet aangetroffen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. In Marokko is het WK-voetbal begonnen met een gelijkspel. De eerste goal kwam ook van Marokko, van de voet van Saibari, die voor PSV speelt.
3: Dat is een goede bal. Daar is Saibari! Saibari! 1-0 Marokko! Voor de snelheid, voor de precisie. En we blijven die cool. Saibari brengt Marokko in hogere sfeer.
2: Een later schoot de Braziliaan Vinicius Junior er ook een en eindigde de wedstrijd dus in 1-1. Er waren ook nog andere wedstrijden vannacht. Zwitserland tegen Qatar eindigde ook in 1-1. En Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar weer terug is op het WK.
1: Ja. Het is niet heel spannend, hè, allemaal, tot nu toe.
4: Je wil wat meer doelpunten,
1: ja,
4: hoor ik.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik volg het allemaal niet echt. Maar we hebben hem vandaag toch maar aangezet omdat Turkije speelt.
4: Ja, en, ook nog bezig.
1: Ja, niet dat
4: ook
1: ik ben
4: nog niet,
1: ben niet Turks of zo, hoor. Ja. Maar ik werd een soort van half bedreigd door alle Turken hier die wel wakker zijn. En die zeggen, je moet het over Turkije hebben. Ja, dan moeten we het, ja. Ja, dan moeten we het over Turkije hebben. Ja. Plus, ik wilde misbruik maken van deze knop. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. Ja. Nou, Sydney Topper, dankjewel.
4: Jo.
1: Zometeen. Kun je meespelen met het spel? Even Google vertalen. We hebben een aantal fragmenten klaarstaan. En het is aan jou de taak om minimaal 2 van de 3 fragmenten die vanuit Google naar het Nederlands zijn vertaald correct te raden. Als je alvast wil weten waar je aan toe bent, is dit een beetje wat je kan verwachten.
5: Het hele cellenblok danste op de gevangenishuisrok.
1: Het hele cellenhok danste in de gevangenishuisrok. Durf je mee te spelen? Stuur dan het woord up via de NPO Luister-app. NPO Radio 2. Dacht je nou, welk woordje moet ik sturen? Up. Maar je mag ook gewoon een kusje sturen of zo.

0: Chasing Pavements.
1: Het is nog altijd beter dan Chasing Ball.
2: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
3: Even Google vertalen.
1: Ik vind het altijd leuk om voetbalgrappen te maken. Ja, ja, ja. Oh, het is kennelijk 2-0 nu. Ach, ach. What a sad life to... Ja, wat sad voor de Turken. Ja, ik ben wel voor Turkije, denk ik. Johan, en jij?
4: Het maakt mij helemaal niks uit.
1: Nee, nee. We gaan hoe dan ook, denk ik, vanavond gewoon... Denk je niet?
4: Ja, wie weet.
1: Het is wel leuk. Ik hoop wel dat ze winnen. Ik weet niet of ze het nog kunnen inhalen, maar als ze winnen... dan hebben we tenminste nog een beetje getoeter en een beetje...
4: Ja, ach, ja, mij maakt het helemaal niks uit. Ik heb helemaal niks met voetbal. Ik ben blij als het weer voorbij is.
1: Nou, en Nederland dan? Ben je niet blij als ze vanavond om 10 uur gaan spelen?
4: Nee, ik hoop dat ze er zo gauw mogelijk uit liggen.
1: Oh, zo.
5: Okay, let's go.
1: En waarom als ik vragen mag?
4: Oh, dan ben ik van al dat gedoe af. Van al dat oranje gedoe. Ik vind het helemaal dik.
1: Je vindt de oranje kleur niet zo leuk?
4: Nee, maar ik vind het hele gedoe eromheen. Ik vind het spelletje niet leuk.
1: Oh.
4: En dan inderdaad, want ook constant iedereen van... Oh, voetballen, denk ik van, ja, laat maar.
1: Oh, ik ben zo blij dat een keer een man het zegt. Want als ik het zeg, is het... heb je haar weer? En nu zeg jij het. Maar ik moet zeggen, ik vind juist wel de sfeer van die vlaggen... de oranje tompoes, oranje gebak. Mensen die heel blij zijn, dat vind ik heel erg leuk. Dat het dan weer mannen moeten zijn die blij zijn, dat vind ik dan weer jammer. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer heel gezellig. Jij niet?
4: Het is mijn feestje niet.
1: Nee, net als prima. Dat is oké. Ik hoop dat we op de radio er in ieder geval wel een feestje van kunnen maken. En dat je zo meteen wint. Ik heb 3 fragmenten voor je klaarstaan. Aan jou de taak om minimaal 2 van de 3 fragmenten correct te raden... die Google op een monotone wijze vanuit het Engels naar het Nederlands heeft vertaald. Als het jou lukt, dan win je een thee van Tannas autogeurhanger. Er zitten wel oranje elementen in, want we zitten bij Omroep Max. Het spijt me alvast. En lukt het je niet, dan gaan we wel een van de 3 liedjes... voor je draaien, maar het zou leuk zijn als je allebei wint. Ben je er klaar voor?
4: Ja, laat me komen.
3: Even Google vertalen.
1: Komt de allereerste.
6: En als ik het heb, ja, ik weet dat ik het ga zijn. Ik ga de man zijn die het voor je heeft, maar ik zou 804 kilometer lopen... en ik zou nog eens 804 kilometer lopen.
4: Ah, dat is de Proclaimers met 500 miles.
1: Correct. Komt de volgende.
6: Laten we rocken iedereen. Laten we rocken iedereen in het hele cellenblok danste op de gevangenishuisrock.
4: Jailhouse Rock van Elvis Presley natuurlijk.
1: Correct. Oké, komt de laatste. Als deze jou lukt, dan ben je een van de weinige kandidaten die alle 3 de fragmenten goed heeft. Komt-ie. Nee, nu begint het bijna op intro rally te lijken. Weet je het antwoord?
4: Dan moet ik even doorgaan. Dat is Don't Be So Quick To Walk Away.
1: Dance with me. I wanna.
4: Ja, nou ga ik blanco.
1: Oh nee, je weet het gewoon niet. Ga stuk. We toch
4: nog... ik ken het liedje wel, maar
1: je weet niet van wie het is.
4: Nou, ook niet direct.
1: Ah, oké. Okay. Helaas, nee, dan ga ik hem niet goedkeuren. Maar dat maakt helemaal niet uit. Rock Your Body van Justin Timberlake, daar waren we naar op zoek. En jij had er minimaal 2 van de 3 goed. Dus jij gaat er vandoor met een thee van Tannas autogeurhanger. En vandaag is het spelthema up. Want deze 3 tracks die gaan allemaal dezelfde kant op. Energie erin, vooral niet blijven stilzitten. Van meezingen en goed humeur tot rock'n'roll en dansvloer vibes. Op een zondagochtend kan gewoon. Want we gaan gewoon voor een goede vibe. En ook voor dat Nederland gaat winnen vanavond. Of je het nou kijkt of niet, dat hopen we gewoon. Ja, topper. En dan ook nog eens 1 van de 3 nummers. Zeg het maar, welke mag ik voor je draaien?
4: Doe dan de Proclaimers maar.
1: Proclaimers, die ga ik voor je draaien, topper. Dankjewel voor het meespelen, hè.
4: Yo.
1: Ik heb nog 1 ding voor je.
4: Gosh, dank je.

Paul Young. Te horen hier op 2. Ik denk dat, ik weet niet hoeveel minuten ze gaan verlengen hoor. Australië en Turkije met het WK. Als ze verliezen, zullen we... Dat is niet de bedoeling, maar zullen we dan toch Tarkan draaien met Simarik? Omdat we zoveel kusjes hebben uitgedeeld hier tijdens het programma. Nou, ik laat het even bij jou. Via de NPO Luister-app, laat me weten wel of geen kusje. Je kunt sturen kusje als je het er mee eens bent en geen kusje als je het er niet mee eens bent. En geen kusje betekent dus dat we geen Tarkan moeten draaien. Het is Dua Lipa of Tarkan. Dat is waar je uit mag. Tarkan of Dua Lipa? Ik ben zo blij dat die twee elkaar niet kennen, want dat zou echt zomaar een ruzie veroorzaken. Eigenlijk hadden we Douwe Bob ernaast moeten zetten. Douwe Bob of Tarkan? Nee, geintje.

Ik kan het niet geloven. Via de NPO Radio 2 app, tenminste de NPO Luister app, sorry. De NPO Luister app kon je laten weten. Ik ben helemaal geflabbergast. Kon je kiezen? Het is een flabbergast, het geflabbergast. Is een grapje. Niet super grappig, maar het is wel grappig. Goed, kon je laten weten of je Dua Lipa wilde horen of Tarkan met Simarik? Want Australië, Turkije, die spelen nu. Ze hebben nu plus 6 minuten, maar het staat 2-0 voor Australië. Maar als zeg maar een soort troostprijs dat we vanavond, denk ik, waarschijnlijk dit niet gaan horen. Of tenminste vanavond, deze ochtend. Ja, tenzij je buurvrouw of buurman gaat trouwen, dan kan je hem ook nog horen, denk ik. Maar dit gaan we dan. Ik hoop dat de Nederlanders deze traditie van de Turken overnemen als we winnen. Dat we dit dan ook gewoon horen. In plaats van boem, boem, bam, bam, klam, klam. Maar goed, het ziet er niet naar uit dat ze gaan winnen. Dus willen we Tarkan horen. En echt 99% heeft niet gekozen voor Dua Lipa. Maar dus ja, voor Tarkan. Dus ja, deze is voor alle Turken als troostprijs dat Turkije niet heeft gewonnen vandaag. Maar wat nog niet is, kan nog komen. Of niet? Ik weet het niet. Maar ik vond wel.

0: Arsan!
1: Dikke labber. Jammer dat Turkije van Australië heeft verloren. En we hebben de buren van NPO Radio 5 boos gemaakt. Ze zijn volgens mij bezig met de kerkdiensten nooien. De tussendoor. Sorry. Wij zijn ook gelovig, by the way.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: kaas super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
2: Zometeen hoor je Zoutelanden van Bluff en ook Hathaway staat voor je klaar. Na het NOS-journaal van 8 uur verzorgd door Sidney Dijkers. Goedemorgen.
3: Hey Thanos, goedemorgen. Een referendum vandaag in Zwitserland. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen inwoners. Nu wonen er ruim 9 miljoen. Maar dat groeit vooral door arbeidsmigranten, vertelt correspondent Charlotte Weijers.
4: Het voorstel ziet voor dat je dan minder migranten het land inlaat om te voorkomen dat je die 10 miljoen gaat bereiken. En in eerste instantie minder asielzoekers. Maar ja, het zijn er niet zo heel veel. Dus tegenstanders zeggen ook, het is heel erg gericht tegen migratie, de schuld krijgen van alles. Terwijl eigenlijk we aangewezen zijn juist, zeker ook op die arbeidsmigranten. Die zorgen voor die welvaart waar Zwitserland groot mee is geworden. Dat is een gevaar voor de economie als je het niet meer laat komen.
3: De rechtspopulistische regeringspartij in Zwitserland kwam met het referendum. De partij vindt dat het land te vol dreigt te worden. Een grote brand in Scheveningen vannacht. Die brak uit in een visrokerij midden in een woonwijk. Meerdere mensen moesten daarom ook hun huis verlaten. Er kwam veel rook bij vrij en daarom werd ook een NL-alert verstuurd. De bewoners werden opgevangen in een wijkcentrum in Scheveningen. Niemand raakte gewond. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam er een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. En vandaag is het zover. Nederland speelt de eerste wedstrijd op het WK. Het was nog even de vraag met welke keeper we dat zouden doen, aangezien eerste keuze Bart Verbrugge een heupblessure had. Maar bondscoach Koeman heeft goed nieuws.
5: Hij heeft zowel vrijdag als vandaag volledig kunnen trainen. Dus hij is fit om te spelen.
3: En dat doen we vanavond tegen Japan.
5: Dat is pittig. Dat is een goed team. Maar dat zijn wij ook. Dus bang zijn we niet. We zijn respectvol naar de tegenstander. We weten waar de kracht ligt van Japan. Maar we weten ook waar we in Japan pijn kunnen doen.
3: Die wedstrijd begint vanavond om 10 uur. En de wedstrijd van Turkije tegen Australië is natuurlijk net afgelopen. De Turken verloren met 2-0. Het weer, zon en wolken met in het noordoosten plaatselijk een bui. Vanmiddag af en toe zon en op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18.
2: Sidney Topper, dankjewel.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Ik heb heel veel buikpijn.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia, movement that inspires.
13: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
14: Nu ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
15: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Omdat je mijn favoriete papa bent.
17: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
15: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Peter zegt via de NPO-luisteren... Oh, topnummer gaat terug naar mijn jeugd inmiddels. Ja, net te horen hier op 2. Mocht je naast het WK-gevoel ook zin hebben in iets anders... dan hebben we tijdens de T3 een leuke tips voor je... om tussendoor van te genieten in...
1: Tijd voor tips nummer 1.
0: Als je bij geschiedenis, net als ik, vroeger even afhaakte... dan is Marie Antoinette op Prime Video een goede herkansing. Ze wordt op haar 14e uitgehuwelijkd aan de Franse kroonsprins Lodewijk de 16e. En je ziet in de serie hoe groot die druk was om snel ook een nakomeling te krijgen... terwijl dat alles behalve vanzelf ging. En naast de bekende geschiedenis zit de serie ook vol verraad, onderlinge spanningen. En hij is echt heel goed. Ik zit nu dus echt midden in seizoen 2. Ik heb gehoord dat er dus ook een derde seizoen in de maak is. Het is geen nieuwe serie. Het is wel mijn recente ontdekking. En ik ben er erg van onder de indruk. Dus misschien jij ook.
1: Nummer 2.
0: En als je die hebt gekeken, ga dan direct door naar Another Self. Dat is een Turkse serie die op Netflix staat. Je volgt daar 3 vrouwen die naar een badplaats gaan... waar ze geconfronteerd worden met hun verleden... en langzaam oude patronen doorbreken. En in korte tijd maken ze een flinke persoonlijke en mentale groei door. En je kan dus nu gewoon al 2 seizoenen bingen. En ik ben zo jaloers als jij dat mag doen. Want ik heb het al gedaan en ik ben zelf aan het aftellen voor 24 juni. Want dan komt seizoen 3.
1: Nummer 3.
0: En als laatste tip dan direct eentje die je gegarandeerd laat lachen. Office Romance. Op hetzelfde platform als tip nummer 2. Jennifer Lopez die speelt de baas van een vluchtvaartmaatschappij... die een nieuwe advocaat aanneemt. En vanaf het begin is er ook chemie. En die film die zit vol verrassende en grappige momenten. Met zelfs een close-up van een bevalling. En geloof me, je gaat gewoon terugspoelen omdat je denkt... hè, zie ik dat nou goed? Ja, ook het verschil tussen Brits en Amerikaans-Engels zorgt voor extra humor. Ik vind het echt ontzettend gaaf dat het op zo'n platform te zien is. Ik vind het zelf bioscoop waardig. Zo goed vond ik hem. En als de plot je niet pakt, als je denkt, ja, dit verhaal klinkt niet echt goed. Zij is de plot. Je ziet Jennifer Lopez in alle verschillende vormen. En ik ben hetero, hè? Kun je nagaan? Ik hou van Jennifer Lopez. Ze is prachtig. Ik wil haar zijn.

Nick Kershaw. Wouldn't it be good? Het volgende nummer dat voor je klaarstaat gaat over mensen die achter dingen aangaan die spannend lijken. Zoals geld, drank of een snelle relatie. Maar ja, je weet wat ze zeggen. Haastige spoed is zelden goed. Ja, het is eigenlijk een muzikale waarschuwing. Niet alles wat aantrekkelijk lijkt is ook goed voor je. Dus denk er twee keer over na voordat je het gaat doen. Maar dankzij dat het verpakt is in een catchy melodie komt die boodschap niet al te belerend over. Maar ja, als je goed luistert naar de tekst, dan weet je wel waar het over gaat. Ik heb het over de tekst van natuurlijk Waterfalls van TLC te horen op NPO Radio 2.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Tranen in de Gift Shop van Roxanne Hazes. NPO. Radio 2.

0: van deze week, Roxanne Hazes, tranen in de giftshop. En Dirk die zegt in de NPO-luister app, wat is dit een heerlijk nummer. Nou, je weet wat ik altijd zeg, als jij blij bent, ben ik ook blij. Je kunt zo direct een shout-out winnen als je kunt vertellen of de zin die onze nieuwslezer opleest een zin is die zo voorkomt in diens bulletin van 8:30... of een zin is die voorkomt in een lied dat zo meteen voor je klaarstaat. Onze nieuwslezer van vandaag is Sydney Dijkers. Goedemorgen.
1: Hey Dannes. Ja, even lekker dansen op een zaterdagavond.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Denk jij het te weten? Laat je dan nu horen via de NPO Luister-app. En terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer, zon en wolken. Het is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dan de beloofde NOS-headlines van 8:30, dus verzorgd door Sydney Dijkers.
1: Yes, goedemorgen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een anti-racisme-demonstratie. De demonstratie was een reactie op de uit de hand gelopen anti-immigratiedemonstraties eerder deze week daar. Die volgde op een steekpartij waarbij een Soedanese man een andere man neerstak. Dat slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Op Antarctica is de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd daar 15,5 graden. Dat is 20 graden warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers noemen het een hittegolf. Rond de Zuidpool zou het nu winter moeten zijn, maar daar merken onderzoekers weinig van. In plaats van dat het er sneeuwt, regent het dit jaar veel. Volgens wetenschappers speelt klimaatverandering een rol bij die hoge temperaturen.
0: En dit mogen ze dan ook in het kabinet neerleggen. 20 graden, hè? Dat is niet 1 graad, dat is niet 2 graden. 20 graden. Ik zag beelden dat die arme pinguïns zeg maar op zoek waren naar ijs, maar dat het allemaal water was en dat dit ook gewoon een dreigement is voor de dieren daar.
1: Ja, het is zeker voor die dieren, die kunnen daar echt niet
0: tegen. Vreselijk beeld om te zien.
1: Inderdaad, ja. 20 graden is behoorlijk veel, inderdaad. In Tilburg is vannacht een man zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij dronken achter het stuur zat. Agenten zagen hem slingerend over de weg rijden daar en toen ze een stopteken gaven, reed hij over het fietspad bijna een huis in. En er werden geen kusjes uitgedeeld bij Turkije. Ja, het land keerde vanochtend na 24 jaar weer terug op het WK, maar verloor van Australië. De eerste goal viel al in de eerste helft.
3: Dan de dreiging aan de andere kant. Iran Kunda, ja zeg! Waar de Turken het niet doen, doet hij het dus wel. Nestori Iran Kunda. 1-0 voor Australië, de Socceroos aan de leiding.
1: En dat bleven ze ook, want in de tweede helft schoot Australië er nog eentje in het doel en eindigde de wedstrijd in 2-0.
0: Sydney Topper, dankjewel. En de zin die je voor je bulletin oplas, wat was dat?
1: Ja, het was gisteren wel zaterdagavond. Het was even lekker dansen op een zaterdagavond, maar het was geen nieuws, dus het is een lyric.
0: Het is inderdaad een lyric. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Erik, Valentijn, Wilhelm en een heleboel andere mensen. Als je toestemming hebt gegeven via onze app, dan kan je naam zien op het grote scherm en haal je het op de Hollywood Wall of Fame. Ja, welk nummer het is, dat ontdek je zo meteen. Eerst even wat anders. Je kan namelijk een Thee van Tan als theepakket winnen. En dat kan alleen als je meespeelt met het geheel. Het geheel werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als het je lukt, kun je met de antwoorden het geheel vormen. Oftewel het woord waar we naar op zoek zijn. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt: Japan die komt vanavond om 10 uur in actie op het WK voetbal.

0: Het allerleukste vind ik aan dat heel Nederland de radio zo vroeg aanzet, dat er dan verschillende mensen met verschillende beweegredenen luisteren, omdat ze wakker zijn om verschillende redenen. En vaak denk ik, oh, mensen aan het werk, of vrachtwagenchauffeurs, of dan denk je taxichauffeurs, of mensen die aan het breien zijn, heb ik wel eens gehoord, of die aan het kleien zijn, dat hoor je ook vaker. Maar dit verhaal heb ik nog niet gehoord, maar ik vind het wel echt een applaus waard. En voordat hij gaat vertellen wat hij doet, ga ik hem eerst het applaus geven. En dat heeft hij echt verdiend, geloof mij maar. En die persoon is Hans. Goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen, Tanas.
0: Hans, vertel, wat ga jij doen?
1: Ik ben nu onderweg naar Rotterdam, of all places. En ik ga daar mijn laatste opleidingsdag volgen voor instructeur Parkinson boksen.
0: Ik zou eigenlijk mijn applaus weer terug moeten trekken, aangezien Rotterdam erin ging betrekken en ik een Amsterdammer ben. Maar ik vind jou zo'n waanzinnig persoon. En laatste dag dus ook voordat je dit kan gaan doen. Dit is wel echt heel specifiek. Kan je me vertellen hoe het komt dat je deze richting hebt gekozen?
1: Ik heb zelf ook een achtergrond als verpleegkundige. Ik heb ook mensen in mijn omgeving gehad met Parkinson. En bewegen is gewoon super belangrijk voor deze mensen. Ik ben al boksinstructeur. En boksen is gewoon een heel mooi instrument om deze mensen te helpen om ziekte af te remmen.
0: Wauw. En hoe komt het dat je specifiek deze mensen zo belangrijk vindt? Of tenminste, dit onderwerp zo belangrijk vindt? Komt het heel dichtbij? Of wat heb je meegemaakt?
1: Ik heb iemand in de familie gehad die Parkinson had. En natuurlijk in mijn professionele omgeving ook meegemaakt. En het is gewoon heel belangrijk dat deze mensen wel gewoon blijven bewegen. Zodat ze ook betrokken blijven bij de maatschappij, de samenleving, het sociale aspect van het leven. Dus je voegt echt wat toe aan de kwaliteit van leven.
0: Ik weet niet of je docent dit moet horen om zo meteen te bevestigen dat jij je diploma verdient. Maar iemand met zo'n groot hart, die verdient het gewoon. Dus ik weet niet naar wie we dit audio-file moeten gaan sturen. Maar dat doen we met alle liefde, hoor. Want je bent een mooi mens en je verdient het echt om in dit veld te werken en mensen te helpen. Dus dat siert je.
1: Nou, dankjewel.
0: Je speelt mee met het Geeltopper. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor jou klaarstaan. En jouw de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als dat jou lukt, dan kun je met de antwoorden het geheel vormen. Lukt het jou niet, dan ben ik genoodzaakt om de lijnen open te gooien. En dan kan een andere kandidaat verder spelen. Mocht die het verprutsen, dan kan jij ook weer terugbellen. Zo zijn de spelregels. Op een schaal van 1. Ja. En op een schaal van 1 tot 5. Hoe goed denk je dat je het gaat doen?
1: 5.
2: Het geheel.
0: Ik hou van zelfverzekerde mensen. Japan, die komt vanavond om 22:00 s'avonds in actie op het WK voetbal. Maar tegen wie?
1: Tegen Nederland.
0: Tekenfilmfiguur Dora de Explorer, die gaat op avontuur met een aap, een kaart en een voorwerp op haar rug. Welk voorwerp is dat?
1: Een rugzak.
0: Wat steek je ergens voor, volgens het gezegde, als je iets wilt tegenhouden?
1: Een stokje.
0: Wat doe je als je klaar bent met een telefoongesprek? En wat kun je ook met een jas op een kapstok doen?
1: Ophangen.
0: Oké, je zit dicht bij de 5. Wat wappert er vaak bij officiële momenten en staat symbool voor een land?
1: Een volkslied. Kun je de vraag nog een keer herhalen?
0: Nou, vooruit. Omdat het een goed mens is, hè? Mensen, omdat het een goed mens is. Wat wappert er vaak bij officiële momenten en staat symbool voor een land?
1: Ja, een vlag.
0: Hij heeft de vraag gewoon niet goed gehoord. Daarom. Ja, goed. Nu nog het geheel raden. Vlag, ophangen, stok, rugzak, Nederland. Wat zou het geheel kunnen zijn?
1: Ik denk het belangrijkste moment voor heel veel mensen afgelopen week. De exameinduitslag, dat mensen geslaagd zijn.
0: Ja.
1: Hey, het is gek.
3: Gefeliciteerd, je bent in 1 keer geslaagd.
0: Inderdaad, in de straten zie je niet alleen de Nederlandse vlag voor het WK, maar ook omdat leerlingen geslaagd zijn. 2 vliegen in 1 klap dus. Trots voor het land en voor de geslaagden. En ouders die hangen daarom de Nederlandse vlag met een rugzak op het vlaggenstok van hun woning. Ja, en als je iemand kent of zelf iemand bent die niet geslaagd is, het komt echt goed. Mocht je nog herkansen, succestopper. En for what it's worth, ik was de eerste keer ook gezakt en ik heb het overleefd. En ja, uiteraard mag je voor nu gewoon vloeken en erover inzitten. Laat je ook horen via de NPO Luister-app. Niet per se met het vloeken, maar dat je erover in zit. Dan krijg je van mij een thee van Tannas autogeurhanger om de pijn enigszins te verzachten. En jij, topper! Hans, jij krijgt van mij een thee van Tannas theepakket. Ben je er blij mee?
1: Ik ben er echt super blij mee.

0: moeten de uitzending even onderbreken. Door de ANWB belangrijk nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik heb melding van een spookrijder op de A9, Diemen Amstelveen. Daar kom je bij Amsterdam bij Bijlmermeer een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer traject, de A9, Diemen Amstelveen. Daar kom je bij Amsterdam bij Bijlmermeer een spookrijder tegen.
0: Dankjewel.

Valentijn stuurt via de NPO Luister-app. Wat blijft David Gray met Babylon toch een geweldig nummer. Bedankt voor het draaien. En er komt ook nog meer binnen van muziek wat heel graag gedraaid wil worden door diverse mensen. Maar aan ieder programma komt er eind. Tenminste, voor vandaag dan volgende weekend zijn we er gewoon weer. Tussen 6 en 9, zaterdag en zondag. En zometeen gaat Radio 2 gewoon door. Maar dan met Jeroen van Inkel, Rinkel de Kinkel. Dus mocht je iets leuks willen vertellen aan Jeroen, dan kan dat natuurlijk via dezelfde weg, via de NPO Luister app. En dan komt het goed terecht bij hem. Ik heb Dire Straits nog voor je, On Every Street. En wat ik zei, volgende week spreek ik je weer. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Ster. Oeh, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Het is op enkele seconden na 9 uur geworden in het prachtig mooie Nederland. En tijd voor het NOS-journaal met Sydney Dijkers.
10: Hey Jeroen, goedemorgen. Bewoners van de flat in Amsterdam, waar deze week een grote explosie was, hebben vannacht weer thuis kunnen slapen. Na de explosie moesten ze een tijd elders worden ondergebracht. En dat was wel schrikken, zeggen ze tegen AT5.
11: Ik wilde mijn huis in, maar dat kon niet, want onze deur was helaas ingebeukt.
12: Nou, mijn vader is dement, dus die had wel een beetje chaos en er was een beetje onrust. Ik ben gisteren bijna de hele dag bezig geweest om hun medicijnen te regelen, want ze konden toch niet meer erin, hun brillen hadden we niet.
11: Er wordt vaak gezegd over Osdorp betreft criminaliteit. En natuurlijk, ja, dat is zo. En je hebt tuigen rondlopen, maar het heeft zich nu ook zeer hard bewezen dat het dus zeer zeker ook goede mensen zijn. En want iedereen hielp elkaar, niemand keek naar afkomst of religie, iedereen hielp elkaar.
10: De explosie was in een bijgebouw van de flat in Amsterdam in de nacht van donderdag op vrijdag. Er vielen 7 gewonden. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat zijn boten die onder een andere vlag varen, waarmee Rusland de sancties tegen het land probeert omzeilen. Volgens premier Starmer probeerde de boot het kanaal tussen Frankrijk en het VK over te steken. In Breda is vannacht een explosie geweest bij een huis. De knal veroorzaakte daar veel schade. Buurbewoners zagen na de klap vlammen uit de voortuin komen. De brandweer heeft dat vuur snel geblust. Volgens Omroep Brabant was er 2 dagen eerder ook al een explosie bij het huis van de buren. En Curaçao heeft niets te verliezen tegen Duitsland, vindt bondscoach Dick Advocaat. Vanavond speelt het eiland de allereerste WK-wedstrijd. Advocaat zegt dat zijn ploeg voor geen enkele tegenstander zal buigen.
13: En wij willen iedere ploeg tegen wie we spelen het zo moeilijk mogelijk maken. En dat gaan we morgen ook doen. En het gebeurt zelfs nog wel eens dat een heel klein clubje, een amateurclub, wint van een topclub. Dat in Nederland gebeurt dat regelmatig. Dus wij zijn een heel klein landje vergeleken met Duitsland. Maar we gaan het ze heel moeilijk maken, omdat we echt een vervelende ploeg zijn om tegen te spelen.
10: Curaçao trapt om 6 uur vanavond af tegen Duitsland. Het weer, zon en wolken, met in het noordoosten plaatselijk nog een bui. Vanmiddag ook af en toe zon en op de meeste plaatsen dan droog bij een graad of 18.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
17: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
16: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
18: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
21: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
22: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.

0: voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen. En te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt, in tijd en dimensie, zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Haha, ha, ha, ha, ha, ha.
4: Para.
5: Zo blij.
6: Er is maar één.
7: Goed hoor, hè. Yes, yes, yes, yes. Op deze heerlijke zondag 14 juni gaan we straks weer openen. Het officiële geluidenarchief. Ja, ja. Allemaal gekke geluiden laten horen op de radio.

0: Ja, meteen de romantiek die hoog in het vaandel staat aan het begin van dit uur Radio 2. Over twee school kids, high school kids, die elkaar verliefd worden. En een mooi leven willen genieten, wat natuurlijk niet lukt. Want er moet wel een zekere spanning zijn daar tussen die Jack en die Diana. John Mellencamp daar. En met deze toeters gaan we weer een nieuwe editie beginnen van de grote Rinkel de Kinkel weekend ochtendshow. Die doeltreffend is, fascinerend, overal aanwezig en goed ontvangen in heel Nederland. En een van onze leden, namelijk Jesse Spikkerman, daar is hij. Goedemorgen.
1: Leden?
0: Ja, van onze teamleden.
1: Oh, ja. Ik ben ook wel lid van BNNVARA, dus het klopt wel.
0: Ben jij ook lid? Oh, ik niet trouwens.
1: Ben je toch automatisch als je er werkt?
0: Nee.
1: Oh, nou, nee. Dat ben ik denk ik ook niet. Oh. Krijg je wel de VARA-gids?
0: Nee, ook niet.
1: Nou, die krijg ik wel.
0: Oh. Ja.
1: Maar goed.
0: Note to self, die moet ik even aanpakken van de week. Maar jij bent hier naartoe komen rijden. Heb jij ook onderweg naar Radio 2 geluisterd? En hoe was de ontvangst?
1: Ik moet toegeven dat ik. Ik heb wel naar de NPO geluisterd.
0: Ja,
1: ja, Vroege Vogels. Ja,
0: oké. Okay.
1: Ik had het heel sfeer.
0: Oh ja. Nee, oké.
1: Maar het ontvangst van Radio 2 is over het algemeen. Ik woon natuurlijk diep in de Achterhoek. Overal heel goed.
0: Heel goed, hè? Ja, dat is fijn om te weten. En ja, dat vinden wij van onze unique selling points, de ontvangst. En niet alleen dat, natuurlijk ook op DAB+, online en via de app.
1: Ik was van de week eventjes naar Duitsland toe. En toen zat jij hier op deze plek, op de plek van Bart.
0: Ja.
1: Nou, ver in Duitsland kon ik je nog horen.
0: Oh, wat gaaf.
1: Ja, dat is wel leuk. Ja.
0: Er stonden ze ook met vlaggetjes langs de weg te juichen voor wat ik deed op de radio.
1: Uiteraard, en ik kwam in supermarkten en andere winkels. Stond
0: allemaal aan. Ik heb zo'n mooi leven. Vrienden, het is zondag 14 juni. Doe mee met de show via 0800-1122. Je kan ons bellen. En we nemen ook op. En straks een nieuwe editie van het Geluidenarchief. Je inzending daarvoor is ook alvast welkom via digitale doorgeefluik.
1: Oranje speelt vanavond hun eerste WK-wedstrijd. Je hoeft in principe niet te kijken, want het is al bekend wie er gaat winnen. Want RTV Oost ging langs bij
2: Martijn, en dit is mijn voorspelkonijn.
3: Gaat hij via links, via Japan? Nee, hij gaat toch via de lat voor Nederland. Nederland wint de eerste wedstrijd van het WK-voetbal.
2: Joehoe, we hebben gewonnen! Super blij!
1: Ja, het voorspelkonijn heeft het goed.
0: Oh, wat zijn we toch een leuk land, hè? Wat dat is echt heerlijk. En Donald Trump viert vandaag zijn 80ste verjaardag. Wat zeg je, 80ste verjaardag? Inclusief oranje huid met blauwe plekken. Het wordt groots uitgepakt, want hij heeft heel Washington verbouwd.
4: In parkjes die zijn opgeknapt staan nu ineens fonteinen aan. Die ik echt al jaren niet aan heb zien staan. Zeker nog allemaal plekken waarvan ik niet eens wist dat er fonteinen waren. Dus het is een hele ontdekkingstocht hier. Ja, er verschijnen hier ook standbeelden op pleinen.
0: Ja, dat vertelt een BNR-correspondent. Al met al kan je zeggen, hij doet wel iets goed als hij het overal oplapt en fonteinen gaat ineens weer doen en zo.
1: Nou ja, hopelijk blijft hij het nou ook onderhouden, hè? Dat het allemaal weer verzwakt.
0: Hij verdient on the side miljarden genoeg om dat te kunnen bekostigen.
1: Ja.
0: Tot in lengte vandaag. Overigens wil niet iedereen op Trumps feestje komen, want
4: de artiesten die zouden optreden daar op de Mall, die hebben op twee na allemaal afgezegd, waarop Trump heeft gezegd van ja, dan doe ik het zelf wel, ik ga wel een toespraak houden, ik trek toch meer publiek.
0: Ja, dat is altijd lichtgevoelig als hij artiesten uitnodigt.
1: Ja, dan gaat hij waarschijnlijk ook weer zo'n hele lange toespraak houden, denk je niet?
0: Oh, ik val nu al in slaap alleen. Gelukkig hoef jij er allemaal niet live naar te kijken. Hè? Dus, goedemorgen. Even netjes voorstellen. Mijn naam is Jeroen van Inkel.
5: I have come here to kick ass.

0: Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Dank u. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Nou, dit is NPO Radio 2. We horen Nirvana voorbij komen. En misschien als je de webcam gevolgd hebt. Maar als je dat niet gedaan hebt, kan ik je zo ook vertellen. Als je gewoon lekker naar de radio zit te luisteren zonder beeld. Heeft ook mijn voorkeur eerlijk gezegd dat je ons niet ziet. Je moet ons eigenlijk alleen horen. Dat is het beste.
1: Ja, dat is voor de mensen zelf ook wel lekker, hè? Dat ze ons niet zien, ja.
0: We hebben net even, of althans, ik heb net even een roodje koffie gehad voor ons. Ja. En tijdens Nirvana. Maar ik probeer een beetje in de gaten te houden hoeveel koffie ik drink. Dat ik, ja, voor je het weet, op het laatst weet je niet meer hoeveel je gedronken hebt.
1: Maar ben je dan bang dat je te veel drinkt, ja, of is het gewoon, ja, nieuwsgierigheid?
0: Nou, ik ben ook wel een beetje bang dat ik te veel drink.
1: Oh ja.
0: Dus, maar ik was gisteren mijn telefoon aan het opschonen. Toen kwam ik een oude app tegen. Coffee Shots heet die. En dan kun je dus door op een koffiebeker te drukken, komt er elke keer een koffieboontje boven in beeld. En er staat dan Shots Today. Er staan dus nu 3 koffieboontjes.
1: Oh, dat valt nog mee.
0: Ja, toch? Feeling pumped already. Het is een Amerikaanse app. Hier staat dan: Did you know the average American spends over $1,000 a year on coffee?
1: Zo.
0: Dat is best wel veel.
1: Ja, maar die hebben natuurlijk al die dure Starbucks-tentjes.
0: Starbucks, ja, dat kost allemaal $10.
1: En dan moet je volgende week even verslag uitbrengen wat van, het weekgemiddelde is.
0: Ja, weekgemiddelde? Oh, wacht even. Niet dat uitrekenen?
1: Weet
0: die
1: niet.
0: App. Oh, hier, diary. Maar diary is, dan kun je, statistics. Oh, je kan alles bijhouden hier. Wow. Zegt, dit wordt mijn beste vriend. Of juist niet, hè, dat ik denk, oh godverdomme, ik moet weer.
1: Ja, dingen, nou, het is goed, een beetje bewust zijn, want de cafeïne te veel is ook niet goed.
0: Nee,
1: hè?
0: Dat moeten we in de gaten houden. Eigenlijk alles in de gaten, alles te veel niet. Ach, het leven is zo moeilijk. Gelukkig is daar altijd nog het onderdeel.
2: Het geluiden.
0: Ja, neem de NPO Luister app, daarin kun je een geluid opnemen. Kun je gewoon heel simpel doen. En dan moet je heel graag er even achteraan beschrijven wat het is. En Anka heeft al een geluid doorgestuurd.
3: Onze honden die de brokken opeten.
0: Oeh, die zijn lekker aan het schelzen.
1: Nou, die lusten wel wat.
0: Wow, goede honden.
1: En dit is het geluid van NM.
4: Tomaatjes en ui in de pan.
0: Ook zo mooi beschreven. Lijkt wel een kokenrubriek, weet je wel, dat je zit te kijken en dan zie je een mevrouw in een schort en een koksmuts achter een desk staan, achter een keukengerei, achter het fornuis.
4: Tomaatjes en ui in de pan.
0: Ja, mooi omschreven.
1: Ik krijg er wel honger van.
0: Ik eigenlijk ook wel.
1: Ik denk een omelet, dat ze dat aan het maken is.
0: Vrienden, eet smakelijk als je aan het ontbijten bent. Sophie Alice Baxter is hier. En...

0: Dit kan niet zo. Dit gaat tegen alle democratie in.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.

0: try again. Officieel Nederlands fabrikaat. Danny Vera en Marlon Pichel. Je hoorde daar Try Again. Stilte. Kan geen kwaad. Als hij goed getimed is. Het is nu precies 9:30. Goed getimed. Sidney Dijkers, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: Ja, goedemorgen Jeroen. Nou, een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week zelfstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt omdat hij wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich en had die verstopt onder zijn kleding en in zijn koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. Die dieren zijn nu in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. En in de Amerikaanse sportbars zal er maar weinig aandacht zijn geweest voor het WK, want de grote wedstrijd was de finale van het NBA basketbal. De Knicks wonnen namelijk de finale tegen de San Antonio Spurs. Het is een historisch moment, want de laatste keer dat de Knicks kampioen werden was in 1973. Dus het stadion ging dan ook uit zijn dak.
2: Off the mark, Ananobi the rebound. It's over, it's over. Knicks fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
1: Ja, euforie alom dus. Kinderen mochten het ook allemaal zien, want burgemeester Mandani die had een zogenaamd decreet ondertekend dat de bedtijden waren afgeschaft om de wedstrijd te kunnen kijken.
0: Ja, mooi. Mooi. Nu nog even het vuilnis ophalen, hè? Dan is New York wel helemaal in business.
1: Compleet.
0: Alles compleet. Ja.
1: Het weer, zon en wolken, met in het noordoosten plaatselijk nog een bui. Vanmiddag af en toe zon en op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18.
3: De jaren 80. Hij was erbij.
4: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
5: De jaren 90. Hij was erbij.
6: Guys over Baghdad have been aluminum.
5: 2026.
7: The United States military began major combat operations in Iran.
8: 2026.
9: Hij is erbij.
10: Nog.

0: ook tegen Coldplay zeggen wij goedemorgen, beste Coldplay. Of, nou ja, de show is wel internationaal georiënteerd, dus we moeten even natuurlijk of ze Engels eventjes doen.
1: Good morning.
2: Yeah.
1: Welcome to this thing called life.
0: Via die metershoge, ouderwetse, volledig betrouwbare zendmasten zijn wij begonnen. Al ruim 3 kwartier geleden. Eigenlijk vanmorgen vroeg. Want het is misschien wel even leuk. Ja, bij mij gaat dan de wekker om 7:15. Maar ik woon dichterbij. Jij woont verder weg, hè? Je woont een heel klein dorpje bij Zutphen. Woon jij? Staat in je Wikipedia-pagina.
3: Oh, wat heb je mijn Wikipedia-pagina
0: ja,
3: zitten lezen?
0: Ik weet niet waarom ik die checkte, maar die heb ik even gecheckt.
3: Je weet toch al alles over me?
0: Oh, ik wilde zeker weten of je jarig was onlangs.
3: Oh.
0: Ik twijfelde even. Toen dacht ik, 6 juni? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt toch.
3: Maar toen heb je me even lekker zitten lezen.
0: Ja, maar hoe laat ging bij jou de wekker?
3: Nou, ik ben een ochtendmens. Ik hou lekker van mijn routines, kipjes voeren. Dus je gaat normaal om 5:30. Maar ik was om 5:00 klaar wakker. Dus ik heb eigenlijk de hele ochtend er al op zitten.
0: De plicht roept. Wat dat betreft, hè?
3: Lekker krantjes lezen, tv-programmetjes terugkijken. Heerlijk.
0: En hoeveel koffie heb je op? Heb je het bijgehouden?
3: Dit is dan mijn 6e. Dus dat begint toch wel in de cijfers te lopen.
0: Ja, ik zit in mijn app te kijken. Mijn 3e. Dus,
3: Ja, vind ik netjes.
0: En in dit radioprogramma de bijna award-winning...
4: Het Rinkel de Kinkel... Geluidenarchief.
0: En dit stuurt even kijken. H. Mens, die is net wakker, zegt hij. Oh, dat is Harry, denk ik.
3: Denk ik wel.
0: Ja, nou, zo klinkt het wel.
3: Nou.
0: En dit stuurt Valentijn.
5: Het eten van mijn krusli met melk.
0: Ah, dat is ook een goed geluidje. Ja.
3: Even luisteren wat Saskia stuurt.
6: Ik rij op de A50 en heb het raampje even open.
0: Ja, dat horen we. Zo, en ik denk dat je 110 rijdt.
3: Ik denk 160. Nee hoor, wordt ze zo staande gehouden door ons.
0: Oh ja.
3: En Marco heeft ook nog iets toe te voegen.
7: Het geluid van de douche.
0: Ah ja, dat is ook een echt ochtendgeluid. Hopelijk is je telefoon enigszins waterbestendig. En Pamela heeft ook weer een bijdrage geleverd.
8: Het opendoen en dichtgooien van de bestekla.
3: Oh.
0: Ze hebben een aparte... ik heb ook een bestekla. Iedereen heeft een bestekla.
3: Iedereen heeft een bestekla, ja.
0: Ze hebben een aparte bestekla. Ik vind het altijd fijn als mensen goed georganiseerd zijn in de keuken. Wij zijn dat semi bij ons thuis.
3: Oh ja, maar iedereen heeft ook een rommella in de keuken, toch?
0: Ja,
3: waar je alles
0: zeker
3: in mag flikken.
0: Ja. Die rommella, onze hond is al tijd dood, maar er liggen nog steeds van die druppels, vlooiendruppels in die la, weet je wel?
3: Oh ja.
0: Dat soort dingen.
3: Oh.
0: Dat blijft dan liggen.
9: Maar dat doe ik ook een beetje expres, dan denk ik nog af en toe.
0: Anders verdwijnen ze gewoon helemaal definitief uit je leven. En dat is treurig.

0: samenwerking Duitse Zend Vega. En Joe Jackson. Dit was Left of Center. Vrienden, goedemorgen. Doe mee met de show via 0800-1122 of via de NPO-luisterapp. En daar is het volgende binnengekomen. Saskia die stuurt ons: ik drink 28 koppen per week. Saskia heeft het bijgehouden.
1: Die is ook zo'n mooie app, denk ik.
0: Dat vermoed ik wel, ja.
1: Vraag ook nog wat mensen hoe die app van jou heette. Kun je dat nog een keer roepen?
0: Ja, dat, hij staat even op zoeken. Hij heet Coffee Shots. En dus, koffie op zijn Engels geschreven.
1: Is een gratis app, neem ik aan, hè?
0: Ja, volgens mij wel, ja.
1: Weten wel de Chinezen hoeveel koffie je drinkt, maar dat is niet zo heel erg.
0: Nee, dat mogen ze weten.
1: En Henry die stuurt ons nog lachende smileys met daarbij een foto van zijn Romola, waar we het net over hadden.
0: Ja, we zaten even te kijken net. Maar dit is gewoon één op één bijna de Romola die ik ook heb thuis. Er zit gewoon een Stanley mesje zit erin. Een telefoonhoesje. Ik zie een strip met paracetamol.
1: Ja, het ligt ook altijd in, ja.
0: Wat, zei je, wat is dit ook weer? Wat, dat is het hondenpaspoort.
1: Hondenpaspoort, ja, het Europese hondenpaspoort. Dat ligt bij ons ook in zo'n.
0: Ah, het is ook heel fijn om de zondagochtend met je hond door te brengen natuurlijk.

0: alleen maar grote sterren in de Rinkel Kikkel Show.
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber, hoor, echt geweldig. En ook Bono belt.
2: And we're here in some dank basement as we speak, where I'm calling from. There were mice spotted earlier.
0: Ja, hij wil graag dat we even wat vertellen over Bruce Springsteen die we net draaiden. Er is namelijk nieuws over Bruce te melden.
3: Heel soms op zondag.

0: Please.
1: Ja, Bruce heeft gisteren de Harry Belafonte Voices for Social Justice Award ontvangen. Onderscheiding die wordt uitgereikt aan personen die zich inzetten voor maatschappelijke verandering. Daar belde Bono ook over. De prijs werd hem overhandigd door Bono van U2.
2: Ja, Bruce is er wel echt flink inlopen zetten, natuurlijk.
1: Voor de laatste tijd, ja.
2: Die Minneapolis...
1: Ja, Anti-Ice song had hij gemaakt en zo. Zij is behoorlijk bezig geweest. En eigenlijk natuurlijk zijn hele carrière al heeft zich ingezet voor de gewone man.
3: De gewone man die door de straat loopt alsof er helemaal niets aan de hand is.
1: Straks kan je iets winnen. Lekkere zin die ik hier maak. De Wrinkle Kickle Eyecatcher met dubbele tong. Het staat in het teken van het WK en we brengen een ode aan de legendarische Bart de Graaf.

0: FH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Het zijn Rozen van Steen. Die ga ik zo draaien. Het is 10 uur precies. Tijd voor het NOS Journaal. Sydney Dijkers, goedemorgen.
12: Goedemorgen Jeroen. Het Britse leger heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Het zijn boten die onder een andere vlag varen, waarmee Rusland de sancties probeert te omzeilen. Volgens premier Starmer probeerde het schip door het kanaal tussen Frankrijk en het VK te varen. De olietanker wordt nu verplaatst naar een plek voor de zuidkust van Engeland en daar wordt het vervolgens verder onderzocht. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Het boek is een kritisch portret van ijsman Wim Hof, bekend van de ijsbaden. De uitreiking was in het radioprogramma Met het oog op morgen.
13: Ik zie dat, nou, ik kan er maar Frank, één de winnaar jij zijn. Hebt een trommeltje bij je. Ga maar even roffelen. Dan maakt het moment echt spannend.
14: De winnaar van de Brusseprijs 2026 is het boek dat uitstekende onderzoeksjournalistiek combineert met een overtuigende karakterstudie, zonder de hoofdpersoon te reduceren tot een karikatuur. De IJsprofeet van Robert van der Grient en Anneke Stoffelen.
12: In dat boek schreven de auteurs dat het succes van Wim Hof ook een andere kant heeft. Zo zou hij jarenlang geweld hebben gebruikt tegen zijn ex en kinderen. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. En op het WK zijn vannacht 4 wedstrijden gespeeld. Schotland won bijvoorbeeld van Haiti. De Haitianen staan het laatst op de wereldranglijst. Ze hielden aardig stand, maar toen kwam dat schot van de schot.
15: En Adams bij de eerste paal. Geen goal en McGinn dan wel. Van richting veranderd en de schotten op voorsprong. De goal van John McGinn. En alle reden tot juichen voor de Tartan Army.
12: Het bleef ook 1-0 voor Schotland. Verder verloor Turkije met 2-0 van Australië. Brazilië tegen Marokko. En Zwitserland tegen Qatar eindigde in een 1-1 gelijkspel. En vanavond zijn wij aan de beurt. En dan speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan ook nog wat regen vallen. Het wordt daarbij zo'n 18 graden.
16: Ster. Ben jij
7: toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
17: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
18: Mart, wat ga je doen?
19: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
20: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
22: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
23: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
22: Dus?
23: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
22: Ah, met superkorting.
23: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
22: Prijsvrij vakanties.
24: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
25: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
26: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: 18 plus, speelbewust.
29: Ja.
30: Echt serieus? Wat een geld.
31: 18.000, potverdikke me.
32: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
33: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
34: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
28: 18 plus, speelbewust.
35: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
11: Even kijken, geef ik eerst informatie.
36: Rinkel de Kinkel.
11: Nou, is goed om te weten.

0: Stone Roses stapte in. Toen ik voor het nieuws vertelde, de rozen van steen. Ja, dat was natuurlijk een kleine verwijzing naar deze band, vrienden. Zondag 14 juni kan meedoen met show via 0800-1122. En we hadden het net over de hoeveelheden koffie die we per dag drinken. Luisteraar William, die heeft...
1: wel eens dagen dat ik gewoon 3 liter wegtik.
0: 3 liter?
2: Oh.
0: En lig je dan niet 's avonds als je wil slapen stuiterend in je bed? Of hoe gaat dat?
1: Het begint ook wel eens op dagen dat ik net de hele nacht heb liggen stuiteren in mijn bed. En dan denk ik, oké, ik ga maar koffie drinken.
2: Ja, dat werkt dan averechts natuurlijk. Ja.
0: Oeh, ja.
2: Maar dan willen we nog even weten hoe William de koffie dan drinkt. Zwart, melk en suiker, dat is een belangrijke vraag.
1: Zwart.
2: Kijk,
0: ook nog eens.
2: Zoals het hoort.
0: Oh, stoere man. Stoere man.
1: Ja, ik ben uit een minder grote beker gaan drinken.
0: Oh, dat scheelt. Het zijn borrelglaasjes.
1: Ja. Nee, een gewone koffiebok in plaats van een halve liter beker.
0: Ook nog eens. Oh, maar god. Hey, dankjewel. Ik wens je een fijne dag.
1: Hey, dankjewel voor het belletje. Was gezellig.

0: Het is met de liefde, net als met het eten van paddenstoelen. Je weet pas of ze eetbaar zijn als het te laat is. Deze wijsheid komt van een bekende Griekse zangeres, Nana Mouskouri. Weet je wel, goedemorgen, goedemorgen. Dat heeft zij ooit een goede tekst.
1: En een fantastische imitatie van jou ook, ja. Van Nana Mouskouri.
0: Eventjes zo uit de mouw geschud.
1: Hoppa.
0: Ja, man. Dus Oranje speelt vanavond tegen Japan op het WK voetbal.
1: Een van de voordelen die ze hebben is dat ze spelen in het stadion van de Dallas Cowboys. En die is vrij luxe, waardoor ze niet in hoge temperaturen hoeven te voetballen.
2: Daar houden ze de temperaturen tussen de 21 en 22 graden. Dat zijn er gewoon heerlijke Nederlandse temperaturen. Zonder wind, want er zit ook een dak op. Het zijn allemaal geprepareerde temperaturen en geprepareerde luchtvochtigheid. Ja, wat het mogelijk moet maken om gewoon er een Europese, tussen aanhalingstekens, wedstrijd van te maken.
1: Al dus Valentijn Driessen van de Telegraaf.
0: Een positieve Valentijn Driessen. Zo waar.
1: Hij heeft gewoon hoop blijkbaar.
0: Oh,
1: ja.
0: Jongen, het kan wel. Het kan wel. Wat dat betreft. En Olivia Dean staat vanavond in de Ziggo Dome in Amsterdam. Mag ook even. Ja, dat zijn wel de dingen. Ze reist de wereld rond met haar tour The Art of Loving Life. Het idee hiervoor ontstond toen ze een kunstexpositie bezocht.
3: And I was looking at one of the paintings and in the description it said something about the art of loving and it was like, that's what I need to do. I need to explore my understanding of love and I want to talk about love.
0: Ah, lekker. Olivia, ze heeft een hele mooie zangstem, ook een mooie spreekstem.
1: Absoluut, ja, prachtig.
0: Wow, echt. Vrienden, het is zondag, vergeet het niet. Vrij de hele dag om te doen en laten waar je zin in hebt. Oeh, zo dadelijk staan we even stil bij onze founder Bart de Graaf.

0: Freddie Mercury en zijn vriend, of dat was zijn partner, die waren enorme kunstliefhebbers. En toen gingen ze lang geleden verhuizen. Toen moest al die kunst moest ook verhuisd worden. Überhaupt is verhuizen is... Bah. Ik bedoel, mocht ik ooit mijn huis verkopen, als dat ooit nog lukt...
1: Oh.
0: Oh. Dan moet er ook verhuisd worden. Nou, daar zie ik heel erg tegenop.
1: Want alle dingen die je dierbaar zijn, die moet je dan heel zorgvuldig verhuizen. Ja. En je moet ook al die troep verhuizen. Want ja, zolders, dat soort dingen, schuren liggen natuurlijk ramvol.
0: Want daar staat nog tekeningen van de kinderen. Kerstverlichting van 10 jaar geleden.
1: Ben je niet aan het weggooien al?
0: Ja, ik ben heel veel aan het weggooien. Ja, niet normaal. Maar die gasten, die Freddie Mercury en zijn partner... Die hebben zelf toen alle kunst ingepakt.
1: Ja, dat begrijp ik wel.
0: Dat zou je kunnen noemen... A Kind of Magic.
1: Ah.
0: A Kind of Magic.
2: TV history as it has never been written anywhere.
3: En dan gaan wij even die anime aan.
4: De volgende gast is gewoon keihard de kleinste.
5: Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel.
2: Wrinkle de Kinkle looks back on the legendary Bart de Graaf.
0: Ieder weekend doen we een ode aan de man die omroep BNN oprichtte, Bart de Graaf. En wij spitten zijn hele archief door, zenden legendarische fragmenten van hem uit.
1: En uit de kijkcijferonderzoek bleek dat voornamelijk mannen naar het programma van Bart keken. Vrouwen die leken het maar niks te vinden. En daarom ging Bart op veldonderzoek tijdens een grote beurs in de Amsterdam Arena.
6: Ze zeggen dat ik vrouwenvriendelijk ben. Nou, dacht ik wel, ja. Dat ben je ook wel. Ik zeg af en toe wel eens wijven, lekkere mokkels, tieten.
7: Er staat toch een woordenboek vol van? Hollandse woorden.
6: Maar als ik nou zeg dat hier 45.000 wijven bij elkaar zitten, is dat dan vrouwenvriendelijk?
7: Ja, dat vind ik wel.
6: Nou, ik vind je een lekker wijf.
7: Wat?
0: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Oh, wat een lef, hè?
0: Wat een lefje. Mocht je suggesties hebben voor een leuk Bart-fragment, deel het via digitale doorgeeflaak, de NPO Luister-app. Even gitaren. Ik moet even de gitaar erbij halen. Even inpluggen, want dan klinkt die beter. Zo, plug erin en dan kunnen we... Oh, hoor die gitaar eens even. Gently weepen.
1: Weep, weep, weep, weep.
0: Oh, dames en heren, dit is Brad.

0: een van mijn oude buurmeisjes in Amsterdam-West, waar ik opgegroeid ben. Een van mijn oude buurmeisjes, dat was zo'n meisje, die kon maar geen vriend krijgen. Ze was niet zo heel aantrekkelijk, maar ze was wel heel lief. En op een gegeven moment kwam ze terug van vakantie uit Spanje. En toen vertelde ze, ik heb een Spanjaard ontmoet. En daar heb ik verkering mee.
1: Oh.
0: En die heet Alejandro.
1: Oh, maar bestond hij ook echt? Of?
0: Ja, maar hij had natuurlijk meerdere vriendinnetjes gedurende die zomer.
1: Het is en blijft een Spanjaard.
0: Het blijft wat dat betreft toch een zeer wellustig volk. Maar dat is mooi, dat is juist lekker. Het is niet negatief bedoeld, hè, voor alle duidelijkheid. En het WK is begonnen. En Nederland speelt vanavond hun eerste wedstrijd. Maar toch is er nog niet echt sprake van oranje koorts. Het lijkt alsof er veel minder huizen en straten versierd zijn dan tijdens de vorige WK's en EK's.
2: Nou, ik heb geen oranje vlag.
3: Ik denk dat wij eerst een wedstrijd moeten winnen voordat ze hier vlaggetjes gaan ophangen.
4: Helaas, weinig oranje vlaggetjes, hè?
1: Dit WK gaat vooral voor politiek in plaats van voetbal. En dat lijkt dan toch de reden te zijn dat mensen geen zin hebben om hun huizen te versieren. Kan overigens ook meespelen dat de wedstrijden allemaal s'avonds laat zijn.
0: Dat zou een rolletje kunnen spelen.
1: Dan denk je, ja, dan gaan we ook toch niet met de hele buurt kijken.
0: Nee,
1: dus,
0: dat is toch een beetje raar. Het is ook wel een stomme idee om dat dan in Amerika te organiseren. Voor de rest van de wereld. Vooral voor ons, Nederland, voor
1: zeggen,
0: Europa.
1: Ja.
0: Zijn er gewoon meer aan ons moeten denken.
1: Ja, maar als het hier is, dan is het in Amerika midden in de nacht.
0: Die Infantilo, joh, die is zo corrupt, die heeft allemaal...
1: Dat is enig wat
0: zeker is.
5: Met dubbele tong. Met dubbele tong.
0: Oké, dat was al even grappig. We zijn ongeveer 1 minuut 50 aan het praten. En we hebben allerlei dingen gezegd. En je hoort uit dat wat we gezegd hebben twee woorden. Die hebben we eruit gevist. Die hoor je dwars door elkaar. Als je weet te ontcijferen, meteen bellen met 0800-1122. Komt direct in de show. Maak kans op de rinkelijke eyecatcher. Het gaat om deze twee woorden.
5: Wedstrijd.
0: Die mannelijke stem was lastig.
1: Ja, hij is moeilijk.
0: Zal ik hem even...
5: Wedstrijd.
0: Ja, dus, nu ik het weet. Hè? Ja. Welke woorden hoorde je daar? Komt direct bij ons in de show. Persoonlijk, we hebben gewoon tempo erin. Met wie? Goedemorgen.
6: Goedemorgen, met William.
0: William, hi. Wat was jij aan het doen, William?
6: Ik was koffie aan het drinken.
0: Heel verstandig.
1: Ach, en William van net natuurlijk.
0: Oh, dat is die, ja. William.
6: Ja, inderdaad.
0: Oh, en op hoeveel bakken zit je nu op dit moment, William?
6: Drie. Ik ben heel bescheiden vandaag.
0: Oh, dat is heel bescheiden. Hey, welke twee woorden hoorde je daar?
6: Voetbal en wedstrijd.
0: Ja hoor. Oh, wacht even. Nee.
1: Niet helemaal.
0: Ja.
1: Ja, of gaan we... Ja.
6: Ja.
1: Oké, nou, ja, okay. Hij zei het nu wel goed.
0: Ja, nee,
1: we gaan een beetje kritisch zijn.
0: Komt hij nog een keer? Ja. Ja, ik ben wat dat betreft misschien een beetje te makkelijk, maar ik vind het wel goed. Voetbal en wedstrijd. Eigenlijk was het voetballen.
1: Ja, voetballen.
0: Ja. Nou, je hebt goed gehoord,

0: Ja, zo doen we dat. Fijne dag, William. Mazzel.
1: Hey, dankjewel. Fijne dag.
0: Het is ongelooflijk, maar weer hebben wij een eye-catcher weggegeven. Weer ziet er iemand fantastisch uit.

0: en altijd je veiligheidsgordel omdoen. Vooral dat niet te vergeten. Niet te veel kloten met je telefoon achter het stuur.
1: Niet te hard rijden.
0: Niet te hard rijden. Je moet allemaal even in gedachten houden om safe te driven. Miles Smith, Niall Horan. Eén, goedemorgen. Even marken. Mark King, even zijn dingetje laten doen.
1: En die staat hier toch maar in de studio, hè? Dan moet je wel even hem de ruimte geven.
0: Zeker. Er wordt gewerkt aan een biografische film over John Fogerty. In een interview zegt hij dat hij daar echt enthousiast over is. Wie Fogerty zal vertolken in de film is nog niet bekend. Zelf hoopt hij dat Brad Pitt het wil gaan doen. Tuurlijk, nee, tuurlijk. Heb je John wel eens gezien? Ja. Nee. Wel grote kans dat Woodstock daar ook een rol gaat spelen in die film. Want daar gaf CCR een show midden in de nacht.
2: Well, we were promised a primetime. What they didn't tell me is, you're gonna follow the Grateful Dead. They had all taken LSD. About the middle of their set, it went dead silent. It was quiet for about an hour, and then they started playing again. And so.
0: Wat een verhaal, hè?
1: Wat een goed verhaal, ja. Dat was Woodstock.
0: Woodstock, jongen, was één zootje.
1: Eigenlijk. Lekker aan de LSD. Dat, wow.
0: Ja, van alles en nog wat. En modder, veel modder.
1: Heel veel modder. Er is Anor nu veel te doen over de Prime Video serie Off Campus.
3: So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention?
4: Deal.
3: Wow, easy.
5: We're gonna be fake dating. There needs to be real kissing.
3: I just met you.
1: Het is zo'n typische serie over studenten op een Amerikaanse school. En op TikTok raken jongeren en ook ouderen er niet over uitgepraat. Dat is ook terug te zien in de kijkcijfers. En de voornaamste reden, er is heel erg veel seks te zien in die serie.
0: Oh.
1: Je had natuurlijk al Heated Rivalry laatst, die serie met die ijshockeys. Daar werd ook enorm veel in de liefde bedreven.
0: Ja,
1: nou,
0: okay.
1: Nu is weer. Telegraaf schrijft er een stuk over. Die noemt het een serie waarbij je hoopt dat er niemand onaangekondigd binnenwandelt tijdens het kijken. En kritisch zijn ze wel, het is nogal voorspelbaar. Het is een nogal voorspelbaar scenario. Je weet eigenlijk al wat er gaat gebeuren.
0: Überhaupt seks in tv-series, over voorspelbaar gesproken. Ik heb tegenwoordig echt de neiging, nou, ik doe het ook wel eens, om gewoon fast forward. Dan, oké, ga maar even neuken. Verder met het verhaal.
1: Een knappe cast is.
0: Nou, dat is ook, nee.
1: Ik begrijp het wel, hoor. Ik snap dat wel.
0: Dan ben ik een beetje blasé geworden op dat gebied.
1: Ja, jij hebt natuurlijk al zoveel ervaring op dat. Dat is
0: nou,
1: het,
0: nee,
1: he,
0: dat
1: ja.
0: is het niet. Maar ik heb gewoon vaak van dat soort scènes gezien. En je weet gewoon, er staan een hele crew om me heen met licht en mensen. En
1: al die scènes lijken ook allemaal op elkaar.
0: Het wordt pas echt leuk. En als je zeg maar in de publiciteit gelezen hebt, dat bijvoorbeeld de hoofdrolspeler, dat hij een zekere blijdschap kreeg, die zijn tegenspeelster ook voelde.
1: Ja, dan is zo'n scène ineens heel anders.
0: Dat is echt, dan gaat het tenminste een beetje leven, weet je. Ja, voilà. Goedemorgen. 14 juni is 249 jaar geleden Stars and Stripes de vlag van de Verenigde Staten wordt. Ja, zo lang al. En er is

Ja hoor, een draak zonder spuurvurende vlammen. Maar wel een draak. The Imagine Dragons gaat over ambitie, deze track. Over het allerbeste uit jezelf halen om te bereiken wat je voor ogen hebt. Whatever it takes. Ja, zit veel meer in zo'n liedje dan je dacht, hè? Als je hem zo vaak hoort op de

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Even leuk om Living Colors zo te draaien. Ja, goed idee. Gaan we doen. 11:01 is het geworden in het prachtig mooie Nederland. NOS Journaal met Sydney Dijkers.
12: Goedemorgen Jeroen. In Zwitserland mogen mensen vandaag naar de stembus voor een referendum. Die gaat over de vraag of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen inwoners. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen mensen. Maar dat groeit volgens correspondent Charlotte Waaiers vooral door arbeidsmigranten uit andere Europese landen.
13: En er is in Zwitserland nou eenmaal beperkt plek. Je hebt veel bergen, je hebt beschermde bossen, natuurgebieden, landbouw. Dus heel veel plek om uit te breiden is er niet. En dat zie je dat dat druk op de steden oplevert, waar meer mensen komen. En deels verplaatst dat ook naar het land. Van mensen bijvoorbeeld die van de stad daar naartoe uitwijken. Dus daar zijn zorgen over.
12: De tegenstanders zeggen dat arbeidsmigranten juist hard nodig zijn, omdat de bevolking van Zwitserland vergrijst. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze wel naar een ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet er nog allemaal onderzoek naar. Duizenden fans zijn in New York de straat opgegaan na het behalen van de titel van de basketballers van de New York Knicks in de NBA... De viering verliep niet zonder incidenten. Een bus werd in brand gestoken en een tiener raakte gewond door een schot. Sommige fans staken ook vuurwerk en rookbommen af. En Marokko heeft een punt te pakken op het WK. Ze speelden vannacht gelijk tegen Brazilië. Dankzij een goal van PSV'er Saibari.
14: Maar dat je dat tegen Brazilië doet, is toch heel bijzonder?
15: Ja, zeker, omdat het ook mijn WK-debuut is. Het is mijn eerste wedstrijd in het WK en ik scoor gelijk. Dus op persoonlijk vlak ben ik wel heel blij. Alleen natuurlijk hadden we wel de winst nemen.
12: 1-1 bleef het uiteindelijk. Verder verloor Turkije met 2-0 van Australië. Wonnen de Schotten met 1-0 van Haiti. En bleef Zwitserland tegen Qatar ook gelijk met 1-1. En vanavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Japan. Het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan ook nog wel wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden.
11: En wat valt er te beleven op de Nederlandse wegen, Robert Friesen?
16: Nou, op een paar plaatsen moet je verplicht stilstaan. Dat is op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Want er staat een file van 8 kilometer tussen Hoevelaak en Barneveld, met een klein kwartiertje vertraging. 10 minuten oponthoud op de A2 als je vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. Kom je vanaf Geldermalsen in 9 kilometer file tot aan knooppunt Everdingen, kost je 10 minuten extra. En 10 minuten vertraging op de A10 vanuit knooppunt Koenplein naar knooppunt Amstel, bij knooppunt Watergaasmeer door werkzaamheden.
11: Cowboylaars aan.
16: Ja, zeker weer.
11: Ja. Hey, tot later eventueel.
16: Tot zo.
17: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
18: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
20: Omdat je mijn favoriete papa bent.
21: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
25: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
26: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Weekendochtendshow heet Rinkel de Kinkel. Sterblok is achter de rug. En we gaan even rekenen. Want aan de hand van de tarieventabel van de Ster hebben jij uitgerekend wat we verdiend hebben?
27: Zeker, want in totaal 5 minuten 50 aan Ster. En dat levert ons exact een mooi bedrag van €8.600 op. Tenminste, nou niet ons, maar...
11: Nou. Oh, nee, want ik wou net zeggen... Daarvan gaat naar dit radioprogramma €9,80.
27: Oh ja?
11: Nee, ik zeg maar wat.
27: Ik wou zeggen...
11: Klonk lekker lullig.
28: Rinkel de Kinkel.
11: Haha, daar zijn we dan. BNN Para. Goedemorgen. Er is maar één met straks de Irie Top 10 quiz. We gaan het spelen met een vraag over een RTL-programma. En dit is Living Colors.

0: Ja, yeah, baby. Ik word heel stoer. Ik voel me heel stoer als ik dit draai. The Living Colors. Altijd fijn om op deze manier wakker te worden. Ben je niet? Ja hoor. Zondagochtend en je luistert naar Radio 2. Ik vraag... Gaat het nou? En ook... Is er alles goed met jou? Dit is de radio. Dan gaan we weer. Jesse Spikkelman is er ook. Daar zit hij.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Goedemorgen. Zijn nou eens hier aan de overkant een seminar bezig? Of een,
1: volgens mij is de radioles bezig. Ze gaan allemaal jonge mensen aandachtig naar een presenterende vrouw kijken.
0: En je zou denken dat al die gasten zich hebben opgegeven voor de Keur en Vrinkel radio seminar.
1: Dat zou je haast wel denken, dus hier gaat iets goed mis.
0: Oké. Ik zag allemaal jonge mensen met smachtende blikken.
1: En allemaal van die bloknotes, alles op schoot. Dus dan weet je hoe laat het is.
0: En toen liep jij hier voor de ramen liep jij langs. En ging ze toen ook foto's maken? Of,
1: foto's maken, ja, handtekeningen vragen, allemaal dat soort dingen. Maar ja, dat gaat een beetje lastig.
0: Wordt een beetje lastig. Zo, vrienden. 14 juni. De Way met de Show via 0800-1122.
1: Ook Curaçao is aan de beurt op het WK vanavond. Zij spelen tegen Duitsland. In Nederlandse steden wordt het op groot scherm vertoond. Maar deze fan, ja, die legt de lat laag.
2: Als we daar eentje winnen, gewoon in de pool. Als we daar eentje winnen, dan super trots gewoon.
1: Ja, snel tevreden die mensen op Curaçao, hè?
0: Ja, wat dat betreft. Kijk, dat is wel de goede houding, want dan is alles meegenomen daarna.
1: En het feit dat ze daar al staan als kleinste land ooit voor het eerst dat ze meedoen, dat is natuurlijk al fantastisch.
0: Op het gazon van het Witte Huis wordt alles voorbereid voor het MMA-gevecht. Dat is een verjaardagscadeautje dat Trump zichzelf heeft gegeven, natuurlijk. Verrassend. Naast de enorme arena die op het terrein staat, is ook in het Witte Huis zelf, daar is ook van alles verbouwd.
3: They've set up changing rooms, locker rooms, so that fighters can get ready before they make their walk out into the octagon. And this arena that is sitting around it hosts about 4500 people.
0: Zo.
1: Ik zag de beelden van het. Het zag er wel heel vet uit.
0: En dan is het nog de bedoeling, als ik het goed begrepen heb, dat ze allemaal met elkaar gaan vechten.
1: Allemaal.
0: Dat is leuk, man.
1: De bel ringt dan allemaal dat veld op.
0: En dat is wel even een momentje. Want de wereldwijde roddelpers houdt zich druk bezig met David Hasselhoff.
1: Hij is namelijk niet meer de gespierde tv-god uit Baywatch. Op paparazzi-foto's is namelijk zien dat hij een kreupele oude man is geworden. Hij loopt in van die slobberende kleren gebogen achter zo'n looprek. Het is een sneu gezicht.
0: Het is een sneu gezicht. Hoe oud is hij? 72?
1: 73.
0: 73,
1: ja.
0: De Haf. Hij... Ik werkte samen met Eva Koreman. Daar heb ik een tijd het middag mee gedaan bij Q. En die had een vriendin. En die werd wel eens plotseling gebeld door David.
1: Nee.
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja.
1: Ineens,
0: hi babe, this is the Hof. En wat ze dan deden, dan gooiden ze hem op de speakerphone. En dan ging Eva ook meepraten. Dan gingen ze met hem kletsen. En dan gingen ze hem een beetje proberen wijs te maken dat hij wel met hun tweeën af kon spreken. Zo iets in die sfeer.
1: Maar hebben die elkaar ooit ontmoet dan of zo?
0: Die vriendin en hij die hebben elkaar ooit ontmoet. Ja.
1: Oh.
0: En er zijn toen nummers uitgewisseld. Oh. Ik vond het heel erg lachen.
1: Dan is het maar goed dat David niet in zijn glorietijd zat tijdens de Juice Channel.
0: Dat was helemaal de verkeerde kant uit gegaan, jongens. Echt wel. Ja. Vrienden, goedemorgen. Regel de Kinkel is er tot 12 uur.
4: Ik vind het vreselijk. Laten we de politie bellen.
5: NPO. NPO Radio 2.
6: Er is maar één. NPO Radio 2.

je van iets negatiefs iets positiefs maakt. Want daaien is natuurlijk niet echt positief. Maar In Your Arms Tonight, zeg maar. Ja, figuurlijk is dat natuurlijk bedoeld van de Cutting Crew. Bam, dadam. Lekker aan het genieten van de zondagochtend. Je bent lekker vrij, hè? Niet vergeten. Je hoeft in

0: Rinkel de Kinkel hanteert een open deurbeleid. En je bent welkom via 0800-1122 voor een leuk praatje. Ik heb nu iemand aan de lijn met...
1: Een vraag. Ik luister altijd naar je programma. Geweldig. Maar die horoscoop die heb ik gemist.
0: Oh, wat is jouw sterrenbeeld?
1: Ram en stier.
0: Ram en stier. Zal ik het even vertellen?
1: Ja, als dat kan.
0: Ja, Ram krijgt een 4.
1: Ja.
0: Er zullen wat problemen zijn met je auto deze week.
1: Oké.
0: Okay. Ook dat hoort bij het leven, beste Ram. Ben jij Ram?
1: Nee, mijn dochter.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik ben een stier.
0: Een 6 voor de stier. Het wordt een gemiddelde week en gebeurt niks bijzonders, maar wel geniet je van de kleine dingen.
1: Oh, nou, dankjewel Jeroen. Geweldig. Ja. Ik ben fan van u, hoor. Echt waar, meen ik.
0: Nou, dankjewel. Leuk om
1: te horen. Ik probeer, maar ik was net te laat. Ik was gisteren met voetballen bezig en was ik te laat naar bed gegaan.
0: Ja.
1: Ik wens u echt een hele fijn weekend.
0: Ja, dank je.
1: En heel veel geluk en gezondheid. Echt diep aan mijn hart.
0: Hey, fantastisch. Dankjewel, hè.
1: Oké, fijne dag.
0: Alle winkelscopen staan ook op mijn Instagram, trouwens. Ik heet daar Jeroen van Inkel. Je zou het niet verwachten, maar... Aardige vent, hè?
2: Oh, wat een lieve luisteraars hebben wij allemaal.
0: 0800-1122, nog even een telefoonlijn. Roept u maar.
3: Jeroen, ik heb een vraagje.
0: Ja. Ja.
3: Jullie draaien er om 9:50 zo'n jingle.
0: Ja.
3: En daar is onze vrienden van Radio 2.
0: Ja.
3: Van wie is die originele ding, CD of DVD?
0: Die heb ik zelf gemaakt, eigenlijk. Ja.
3: Oh.
0: Ja, en ik moet bekennen, dat heb ik gedaan in Artificial Intelligence in AI.
3: Oh, in AI heb je dat gedaan?
0: Ja, maar ik heb wel een oorspronkelijk stuk als begin gebruikt.
3: Ja?
0: Qatari. Qatari, Qatari heet het origineel.
3: Ik heb het genoteerd. Oké, hartstikke bedankt. En ik wens jullie een hele fijne dag en een hele mooie uitzending.
0: Dankjewel.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.

0: Rollover, Lay Dead.
1: Ja, honden zijn lief. Honden zijn leuk.
2: En die kun je dus schijnbaar tracken. Je hebt stappentellers, hoorden we net.
1: Wat vertelde Evelien nou net?
2: Ja, haar hond heeft een tracker, want de hond gaat wel eens op eigen initiatief weg.
1: Die gaat
2: tracken en dan kan ze precies zien hoeveel stappen die heeft gezet. En dat hij meer stappen zet dan Vicky 14.
1: Dat is even uit, Evelien. Bij die, als je wil, Evelien, dan ben je ook te horen.
3: Dus, mijn hond is een beetje zelfstandig op momenten dat je het niet wil.
1: Oké.
3: En wij wonen aan het bos. En wij hebben een hek neergezet voor die hond. Dat was echt best een duur hek. En ongeveer 1,5 meter hoog. En zij springt er uit stilstand gewoon overheen.
1: Oh,
3: en
1: wow, dat is knap. Is dat die tackle waar je het over hebt?
3: Gelukkig is het niet de tackle. Die gaat er onderdoor.
1: Oké, dat is de herder dus.
3: Ja, en die herder die gaat dan op eigen initiatief inderdaad aan de wandel.
1: Dan
3: kan je dus zien waar ze is en hoe hard ze rent.
1: Ja.
3: Ook dus soms dan denken we, wow, 40 kilometer per uur. Dat dagen dat ik het niet haal.
1: Maar daar ben je dan niet bij dus. En dan komt hij op een gegeven moment komt hij thuis en dan is hij er weer.
3: Zo. Ja, dan hallo, is hij weer. Ja, en dan een tong op de tenen en dan wil ze heel veel water drinken.
2: Nou, scheelt wel weer een uitlaatservice, toch?
3: Inderdaad. Maar het is vrij onrustig, want ze doet het meestal op het punt dat wij net weg willen. Weet je wel? Kom terug.
1: Dat is natuurlijk een beetje onhandig.
3: Ja.
1: Voor degenen die dit niet weten, Evelien draagt vandaag een tuinpak.
3: Ja, daar had ik zin in.
1: Ja, dat is.
3: Ik heb hier wat blauws aan.
1: Ja.
3: Dat is voor de wedstrijd van Curaçao.
1: Oh,
3: en dan gaat er daarna een oranje sjaaltje.
1: Helemaal nagedacht over jouw garderobe.
3: Ja.
1: Het is het Rinkel de Krinkel Fashion File, wat hier voorbij komt.
2: Komen wij aan. Dit zijn geen voetbalkleuren, rood en groen.
1: Nee,
2: ik
1: heb maar wat gedaan. Zo. Straks is ze weer te horen op NPO Radio 2. RTL staat deze week in de IRI Top 10. Natuurlijk, programma's zoals Het Perfecte Plaatje mogen namelijk niet meer naar het verre buitenland. En Tijl Bekkant, die vertelde daarover.
4: Vanuit RTL wordt er gewoon gekeken naar de duurzaamheid van het programma, de uitstoot. Dan hebben ze liever dat we zo'n reisprogramma in Europa maken in plaats van het verre Azië.
1: Ja, hij klinkt blij, maar hij is het vast niet.
2: Nee, hij zei het wel met een grimas op zijn gezicht. Ja, dat was niet best.
1: Dus we gaan er wat mee doen.
5: De IRI Top 10 Quiz.
1: We hebben een vraag op 0800-1122. Wie won in 2025 het perfecte plaatje in Italië? Deze dame is trouwens ook wekelijks te horen op NPO Radio 2... want wij zijn gewoon goed vertegenwoordigd in de dames hier op deze radiozender. En als je het weet, mag je meteen even bellen. Ik heb de telefoonlijn openstaan, 0800-1122. Wie won in 2025 het perfecte plaatje in Italië?
2: En ik weet dat het toen nog ophef was, omdat de dame in kwestie had gezegd dat ze de camera niet mocht houden. Weet je dat nog? Dat mochten alle voorgaande seizoenen wel. Dat waren de eerste bezuinigingen bij RTL.
1: Ja, daar begon het al.
2: Ja.
1: Ik zouden ze überhaupt nog filmpjes mogen kopen voor in die fototoestellen?
2: Ik denk het niet. Filmrolletjes.
1: Digitaal. Ja, maar ik vind filmrolletjes heeft een beetje dat oude elan. Lekker is dat. Belt niemand?
2: Jawel.
1: Oh, oké.
2: Okay. Zo lekker aan het kletsen.
1: Ja, je dacht ik wacht nog even.
2: Ja,
1: heel goed. Hi, hallo, met wie?
6: Hoi, Jeroen.
1: Hi.
6: Hi.
1: Goedemorgen. Met wie spreek ik?
6: Met Peter uit Geert Ruidenberg.
1: Hey, Geert Ruidenberg. Hallo.
6: Hi, Jeroen.
1: Weet je het antwoord op de vraag?
6: Volgens mij Irene Moors.
1: Ja. Hartstikke goed. Zo. Ja hoor, Irene Moors die won inderdaad toen het perfecte plaatje. Nou, dat was eigenlijk wel heel goed gedaan. En wat was je aan het doen? Petro was het?
6: Peter.
1: Oh, Peter, zonder O. Ik weet niet waar ik die over na
2: had. Petro.
1: Dus, maar wat was je aan het doen?
6: Beetje relaxed. Ik heb net even lekkere koffie gedronken.
1: Oh, lekker man. Hoeveelste bak voor vandaag?
6: Wat zeg je?
1: Hoeveelste bak voor vandaag?
6: Hoeveelste bak voor vandaag?
1: Eén
6: bak? Oh, ja, ik ben
1: een beetje slechthorend. Dat geeft niet. Wat zei je? Ja, nee. Oh, dat gaat niet. Nou, in ieder geval, we gaan

0: afronden. Ik dank jou hartelijk en je krijgt van ons de Rinkel de Kinkel.
1: I get you.
0: Oh, kijk. Je hebt een goede souffleur in de house. En ik wens je fijne zondag. I catch you komt zo snel mogelijk jouw kant. Yeah. Ja, ze is weer helemaal terug, dames en heren. En we draaien haar graag op Radio 2. Dit is Ilse de Lange.

Zoals ik al wat langer meedraait in deze business, dan herken je in bepaalde liedjes natuurlijk een ander liedje waar het op gebaseerd is. Deze komt bijvoorbeeld van een liedje van Patrice Rush in de jaren 80.

0: Ja, ik heb thuis nog gewoon de originele 12-inch disco single. Die ik gekocht heb bij, hoe heette dat winkeltje? Soul met Melk heette dat winkeltje.
1: Met Melk?
0: Ja.
1: Altijd een bijzondere naam.
0: Ja, die had het gekke import. Dat was zeg maar in de buurt bij het Centraal Station. Daar in even in het zijstraatje zat dat. Dat is een leuke tent en goede muziek. Daar heb ik die gekocht. Patrice Russian. Origineel dus van Will Smith, dames en heren. We hebben een open deurbeleid in deze radioshow. Nog wat 0800-1122. We nemen ook tijdens de platen de telefoontjes aan. Dat kun je op de webcam zien. Dat is wel geinig. Even kijken wat er in de showbusiness allemaal gebeurt.
1: Op de Franse televisie gaat het eigenlijk alleen maar over.
2: La chute de Patrick Buel, la chute qui s'accélère. Après avoir été placé en garde à vue, puis en mise en examen pour viol, agression sexuelle.
1: Ja, ze hebben het over de val, de neergang van Patrick Bruel, zo noemen ze het. Hij is opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. Twee vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. Hij zou beide verkracht en misbruikt hebben. Bruel werd eerder deze week al aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding, seksuele intimidatie. De hele waslijst. Ja. Hij zit sinds maandag al in voorarrest, omdat 13 andere slachtoffers hem ook beschuldigd.
0: Ja. Wat je wel een beetje ziet, hebt gezien de afgelopen keren dat mannen werden beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag, is dat er dan daarna allemaal andere slachtoffers zich ook melden.
1: Ja.
0: En dan weet je, hier is echt wel iets aan de hand. Was bij Cosby, was het ook zo?
1: Ja, waar rook is, is vuur.
0: Ja,
1: dus, dat is niet best.
0: Kasselefa.
1: Ja, dan kunnen we niet meer draaien.
0: Hij zingt zijn stem schor. In de bak straks. Tyra Banks heeft een rechtszaak aangespannen tegen Netflix. Vanwege de eerder verschenen documentaire serie Reality Check Inside America's Next Top Model. En die docu
3: showing the behind the scenes of what the fashion world was.
4: I wanted to fight against the fashion industry.
5: The only reason the door was open to me was because of Tyra.
0: Ja, Tyra was jurylid en beweert dat Netflix zich schuldig heeft gemaakt aan smaad en laster. Waar is ze nou vooral boos over? Omdat een interview van 3,5 uur is ingekort naar 16 minuten. Ja, sorry hoor, maar that's TV, babe.
1: Ze werkt zelf in de tv. Dan zou je toch wel weten dat niemand 3,5 uur gewoon zo uit gaat zenden.
0: Het is toch raar dat je dat gek vindt. Je weet, dat wordt pakken er alleen maar uit wat ze interessant vinden.
1: Ja, heel apart. Ja, dat is, bijzonder.
0: En Rod Stewart, daar hebben we ook nog nieuws over.
1: Hij heeft op het laatste moment een optreden in Californië moeten afzeggen. Kreeg van zijn artsen te dringend advies om niet op te treden vanwege een acute infectie van de bovenste luchtwegen. Dit leidde tot een keelontsteking. Maar we hebben goed nieuws hoor, geen paniek. Het gaat ondertussen weer goed met hem. Gisteravond plaatste hij een filmpje in zijn vliegtuig.
6: Flying off to Boston to see Scotland in the World Cup.
1: Hij ging voetbal kijken.
0: Ja, natuurlijk. Misschien heeft hij zich daar wel ziek gemeld, omdat hij de wedstrijd wilde gaan.
1: Valt hij even door de mand?
0: Oeh. Nou, dit blijft wel een geniale zanger. En dit is misschien wel een van zijn mooiste ooit.

0: maken. Deze. Oh, rustig. Hele outro verpest. Excuus. Ik dacht dat het niet leuk. Sailing Rod Stewart en dan zegelen. Oké, okay, dat mag weg. Alrighty. Ja, zo, aan het einde van de uitzending kijken we altijd even een beetje terug.
1: Spijt in het hart richt ik mij tot u.
2: I'm so sorry.
3: I'm sorry.
4: Rinkel de Kinkel is weer bijna voorbij.
2: I'm sorry. Can you forgive me?
4: Dus Jeroen en Jesse, moeten jullie nog ergens je excuses voor aanbieden?
0: Dat is een interessante vraag. En het antwoord daarop is ja. Wij moeten onze excuses aanbieden, want het gaat niet zo goed met David Hasselhoff. Want als hij, ja, hij wordt gewoon oud. Hij loopt achter een rollator. De spieren zijn verdwenen, want hij gaat dus ook niet meer naar de sportschool. En dan zou je eigenlijk iets moeten draaien uit zijn repertoire.
5: Met onder andere geappt door Jan, Max en Antoinette.
0: Ja. En, nou, ik heb het alweer gehoord. Wij willen graag onze excuses maken dat we hem niet gaan draaien.
5: Nee, we hebben grenzen, hè?
0: Ook wij hebben grenzen. Maar bedankt voor de suggestie. En onthoud altijd... Wij...

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Oké, doei.
4: Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Huh? Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Nog 10 uur tot de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Het is dus 12 uur en Sydney Dijkers is hier. Goedemiddag.
18: Ja, goedemiddag Evelien. Je bent al aan het aftellen, ja.
17: Ja, zeker. Ja.
18: Het Verenigd Koninkrijk heeft voor het eerst een olietanker ingenomen van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen die Rusland gebruikt om de sancties te omzeilen die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. Het schip wil door het kanaal varen toen het werd overgenomen door Britse militairen. Het wordt nu voor de kust van Engeland verder onderzocht. Vanaf morgen komt er een nieuwe functie op de app TikTok, de TikTok Shop. Daarmee kun je de spulletjes die je in video's ziet met één druk op de knop bestellen.
17: Oh god.
18: Online winkels zoals My Jewelry bereiden zich er al op voor.
19: Wij vinden het gewoon heel belangrijk dat wij zijn waar onze consument ook naartoe beweegt. En ja, wij denken dat TikTok Shop daar wel een groot onderdeel van gaat worden. Je merkt toch dat de consument steeds meer naar interactie toe gaat. Dus inderdaad meer video's en je kan er gewoon veel meer over uitleggen.
18: En er klinkt ook kritiek van verslavingsdeskundigen. Want als je met één druk op de knop kunt bestellen, kunnen sommige mensen misschien ook makkelijker in de schulden belanden.
17: Ja, impuls aankopen ook, hè?
18: Precies, inderdaad. Je kan dan sneller inderdaad overgaan tot een aankoop. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot weer terug naar de haven gebracht. Dat gebeurde pas gisteravond. Reddingsoperatie duurde lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. En je zei het al, Evelien, vanavond speelt Nederland voor het eerst op het WK in Amerika. Het belooft niet alleen een groot feest te worden voor alle fans die zijn meegereisd daarheen, maar ook voor de Nederlanders die al jaren zelf in de VS wonen. Zo heb je bakkerij Hanks in Dallas, in Texas. De familie Winups heeft de oranje vlaggetjes daar al uithangen.
1: It's basically just about having a party as much as watching the game and getting as much people together as possible dressed in orange.
3: Total excitement. It's going to be so much fun. We're going to be with so many people here. It's going to be nuts.
18: Er wonen ongeveer 150.000 geëmigreerde Nederlanders in Texas. En een deel van hen komt natuurlijk naar Hengs om samen de wedstrijd van vanavond te kijken.
17: Ja, een groot feest wordt dat natuurlijk.
18: Met gebak. Het weer, wolken en zon. In het noorden en oosten kan ook nog wel wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag.
17: Oranje tompoesten zullen dat misschien wel worden.
18: Ja, precies.
17: Dankjewel, Sydney. Hoe is het op de weg ondertussen, Robert Vriezen?
20: Nou, behoorlijk goed hoor, Evelien.
17: Fijn.
20: Maar wel een paar files door werkzaamheden. Onder andere op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook werkzaamheden op de A10 vandaag. Vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. 10 minuten oponthoud. En weer controles aan de grens. En dat is te merken op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Rijdt langzaam vanaf Zevenaar met een kwartiertje vertraging tot aan de grens.
17: Dankjewel.
21: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
22: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
23: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
22: Zonnebrandcreme?
23: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
21: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
27: Opgelost, Autotaalglas.
28: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
29: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
28: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
30: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

Een beetje kritisch zijn mag ook. Sterker nog, het leverde Anouk een nummer 1 hit op. Modern World, hoorde je. Was toch een beetje tegen de muziekindustrie. Hoe dat allemaal ging, dat allemaal over uiterlijk gaat en dat soort dingen. Evelien. Ja, en daarvoor hoorde je Men at Work met Down Under. Gigantische wereldhit. Zoals je weet, waarschijnlijk heb je hem wel meegezongen of meegeneuried. Maar die plaat die is dus in een rechtszaak terechtgekomen vanwege een kinderliedje. Dat zij, of tenminste de makers daarvan, van ja, maar jullie hebben dat gewoon ordinair gejat. Luister, dat klinkt dus zo.

Life must be. Ik hoor het niet. Maar goed, Men at Work heeft deze rechtszaak wel verloren. Ze hebben het dus tussen aanhalingstekens gejat. Hoeveel geld ze hebben moeten betalen, dat is niet helemaal duidelijk. Maar waarschijnlijk zijn er ook nog wel wat centjes overgebleven, omdat het zo'n grote hit is geweest. Een bijzonder hartelijk goede zondagmiddag. Voor mij gaat deze dag de geschiedenis in als de dag waarop ik de eerste fruitvliegjes heb gesignaleerd in mijn keuken. Was ik niet helemaal blij mee. Helemaal omdat de temperatuur nog best wel laag is. Maar ja, dat stukje rottende fruit heeft kennelijk zijn werk goed gedaan. En dat is natuurlijk helemaal niet zo belangrijk. Verderop, terug in de tijd, op 14 juni in 1777... werd Stars and Stripes aangenomen als officiële Amerikaanse vlag. En die kennen we natuurlijk allemaal. In 1985 werd het verdrag van Schengen getekend, waardoor we nu vrij kunnen reizen in Europa. Ene Donald Trump werd in 1946 geboren en in 1969 werd een meisje genaamd Steffi Graf geboren. Groot verdiener op de tennisbaan is zij natuurlijk geworden. En als ze haar aartsrivale Martina Navratilova overwon, dan klonk dat zo. Nou, dat zijn altijd mooie herinneringen. Vandaag in 1974 kwam er een klein jochie met een groot radiohart ter wereld. Jeroen Kijkenvechten, van harte gefeliciteerd, lieve collega. Hoera, hoera. En hoe is het met jou? Hoe kijk jij naar de dag van vandaag? Ben je bijvoorbeeld aan het voorbereiden op de wedstrijd van vandaag? Misschien vind je die van Curaçao ook wel heel erg leuk en interessant tegen Duitsland. En dan vanavond om 10 uur die wedstrijd van Nederland. Ga je kijken, hoe bereid je je voor? Laat het vooral weten in de NPO-luister-app. Ja, en we gaan het niet alleen over sport hebben, hoor, maar ook over muziek. Olivia Dean komt eraan. Zij staat vanavond in de Ziggo. Eerst hoor je Agda

So Easy, Olivia Dean was dat. Ik ben heel benieuwd of zij nou vanavond wat eerder klaar is, zodat mensen ook de wedstrijd kunnen kijken. Of is dat dan weer heel ander publiek? Nou, het een sluit het ander ook niet uit trouwens. Hè. Komen wat appjes binnen over de wedstrijd en de wedstrijden van vandaag. Geboren op Curaçao, ik woon nu in Breda, dus bij mij hangen 2 vlaggen aan de gevel, zegt Diana. Wij zijn onze kroeg aan het klaarmaken voor de wedstrijden, zegt Björn in de NPO Luisterapp. Nieuwe beamer is aangeschaft, maar die moet natuurlijk wel even getest worden. En ik heb mijn baas al laten weten dat ik morgen een uurtje later ben. Dat zegt Jasper. Ja, het is 10 uur. Is wel echt net even zo'n tijdstip dat je wat later dan normaal op zondagavond in bed ligt om de week te beginnen. Maar goed, bij het koffieapparaat kunnen we morgenochtend weer lekker gaan napraten. Dit is NPO Radio 2 met nu de editors. Dit is Papillon.

Een van de lievelings van Don Henley en Glenn Frey zelf. Ze hebben dit tot een van hun favorieten bestempeld. En One of These Nights is ook de basis geweest uiteindelijk voor Hotel California. Dat ene legendarische nummer dat je wel eens in de top 2000 vindt. Vind ik altijd wel geinig. Van One of These Nights naar You Can Check Out Anytime You Like, But You Can Never Leave. Zometeen hoor je hier op NPO Radio 2 een raccoon met Love You More. Eerst Alison Moyet en Is This Love. Ja, ik vind het echt zo'n geweldig liedje uit de jaren 80. Want ik weet nog wel dat ik eigenlijk een beetje bang was voor Alison Moyet toen ze nog in Yazoo zat. En toen kwam ze ineens met dit uber vrolijke liedje over de liefde. En toen ging ik ook een beetje van haar houden.

echt onze harten ingekropen. En heel langzaam ook, Love You More van Raccoon. Heeft er 13 weken over gedaan om de top 10 destijds te bereiken in 2005. Dit is NPO Radio 2. Ik krijg een appje binnen van Luc in de luisterapp. Nou, die is heel duidelijk over het voetbal. Vanavond om 10 uur gaan wij lekker met onze hond wandelen. Veel leuker om naar te kijken. Worden we blij van. En het is dan ook stil op straat. Ja, dat begrijp ik ook wel een beetje. Het is zondagmiddag. Terwijl jij je brunch of lunch aan het wegwerken bent, duik ik in het verleden. En dan ga ik je meenemen naar het heden. En wat ik daar eigenlijk mee bedoel is dat ik een heel goede nieuwe plaat heb gehoord. En waar die over gaat, ja, over dat onderwerp is al eerder gezongen. En dat is helemaal niet erg. Dat is juist heel erg leuk om die overeenkomsten te laten horen.

Nou, deze liedjes horende. Weet je wel wat het thema is, het overkoepelende thema? Want je hoorde Bruno Mars en Lady Gaga. Die with a smile. Bon Jovi. Dead or Alive. Lady Gaga, hoorde je ook. The Dead Dance. En een plaat die je ook bij Ron van Inkel nog hebt gehoord vanmorgen. The Cutting Crew met I Just Died in Your Arms Tonight. Nou, een waanzinnig mooie nieuwe plaat. Die ook over de dood gaat. Die is van Nona. En Nona is een Nederlandse artieste. En ik vind haar al een tijdje behoorlijk fantastisch. En de plaat die ze nu gemaakt heeft, die lijkt wel een open sollicitatie naar het maken van een James Bond thema. Het is echt fantastisch. En ik ga hem nu voor je draaien hier op NPO Radio 2. Hij heet What a Way to Die.

One Republic was dat, I Ain't Worried. Ja, eigenlijk moet je dus gewoon zorgen dat als je een grote hit wil scoren, dat je dan een film titelsong mag maken. Want dat is 9 van de 10 keer gewoon echt een gigantische klapper. We hebben namelijk even de statistieken erbij gehaald. Want dit liedje was namelijk de soundtrack van Top Gun, de Maverick, in 2022. En het aantal bezoekers van die film ligt op 145 miljoen. Dat is natuurlijk echt al knetterveel. Het aantal streams op Spotify van dit liedje is ruim 2 miljard. Dat wil je toch? Dat wil je toch? Nou ja, en soms dan doe je het ook gewoon heel goed, omdat je een bijzonder goede plaat maakt. Ja, 2 miljard streams is wel uitzonderlijk. Maar een hele eer is het ook om op Radio 2 gedraaid te worden, hoor. Voor Primal Scream bijvoorbeeld, met Rocks.

0: Crowded House was dat met Don't Dream It's Over. Ik wil graag een lekker liedje van jou horen, maar wel eentje die ergens over gaat. Misschien heb je het wel meegekregen in de afgelopen dagen, want in New York was iets bijzonders aan de hand. De New York Knicks die maakte kans om eindelijk weer eens een keer NBA-kampioen te worden. Basketbal is dat, hè? In 53 jaar waren ze dat niet geweest, de New York Knicks. En nu is het ze voor ons vannacht dan eindelijk weer gelukt. De Knicks in 5, zo noemen ze dat, want ze moeten dan ook nog, als je eenmaal in de finale staat, moet je best out of 7 doen. En de hoop was er dat het in 4 zou lukken en zo. Dat is allemaal niet gelukt. Maar goed, New York en eigenlijk ook een deel van Amerika was volledig in de ban van die wedstrijden. Wat ik wel heel erg geinig vond, was dat ik, doordat ik dat zat te bekijken, ook in een fuik terecht kwam die mij terugleidde naar Sex and the City en een fantastisch gesprek over basketbal.
1: And when did we start caring about basketball?
2: Don is obsessed. I don't get laid unless the Knicks win.
0: Nou, Samantha die heeft in ieder geval weer een hele goede dag. En ik dacht bij mezelf, laten we eens over ballen hebben. Want ja, je kan dat op de New York Knicks gooien. Maar natuurlijk ook gewoon op het voetbal dat eraan komt en zo. Dus wij gaan zoeken een plaats met ballen. Brit?
3: Ja.
0: Duit in het zakje?
3: Ja, ik dacht aan Jerry Lee Lewis.
0: Oh ja.
3: Great Balls of Fire, ja. Oude plaat.
0: Ja.
3: En om een beetje out of the box te denken en een gericht WK. Waka Waka, Shakira,
0: oh ja,
3: gaat natuurlijk voetballen,
0: ja,
3: een beetje
0: precies.
3: Zo.
0: Ja. Ja, ik dacht nog aan Fireball van Pitbull of van Deep Purple misschien. Of aan Ballen in mijn buik van de Vieze Man. Ja, of je kan je meer op basketbal gaan richten. Nou, gooi het in de NPO Luister-app en laat mij weten wat jij wil horen. I wanna talk to you.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Wij zijn op zoek naar een leuke plaat met ballen. Heb jij een goede suggestie? Laat het weten in de NPO Luister-app. Dan draai ik hem zo meteen. Eerst het NOS-journaal met Sydney Dijkers.
12: Hoi Evelien, goedemiddag. In Rotterdam zitten bijna 20.000 huizen al de hele ochtend zonder stroom door een storing. Die begon vanochtend om 8:15 in het zuiden van de stad na een brand in een transformatorstation. De netbeheerder verwacht dat er ook de komende uren nog geen stroom zal zijn in Rotterdam-Zuid. Twee tramlijnen rijden daardoor niet en een deel van de verkeerslicht in Rotterdam-Zuid werkt ook niet. Het Verenigd Koninkrijk heeft voor het eerst een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Volgens de Britse premier Starmer wilde dat schip het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren, maar hebben Britse militairen het schip overgenomen. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Minister Nandy zegt dat dit een enorme klap is voor de Russen.
13: This morning we've been able to successfully do that. I want to pay tribute to all of the navy officers and others who've been involved in doing that. That is no small achievement, but it is also a significant blow to the Russians.
12: Het Russische schip wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust en daar wordt de tanker onderzocht. De meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners, blijkt uit een eerste exit poll van het referendum van vandaag daar. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen met het referendum dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Tegenstanders zeggen dat arbeidsmigranten nodig blijven vanwege de vergrijzing in het land. En de finale in het vrouwenenkelspel tennis bij de Libema Open in Rosmalen is afgelast. Barbora Krejcikova en Robin Mondogneumi zouden het tegen elkaar opnemen, maar dat gaat niet meer door, weet commentator Mark Brasser.
14: Nee, inderdaad, die finale gaat niet door, omdat een van de speelsters, de Tsjechische Barbora Krejcikova, ziek is. Die heeft zich vanmorgen afgemeld bij de toernooidirectie. En dus krijgen we geen vrouwenfinale hier.
12: De mannenfinale van de Libema Open gaat wel door. Die is tussen Alex de Minaur en Camille Majrak en begint om 2:30. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Alleen in het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. De komende uren wordt het overal droog en dan schijnt ook de zon nog af en toe. Morgen ook af en toe zon en dan 16 tot 21 graden.
11: Dankjewel, Sydney. En dan is er ook nog ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriesen, goedemiddag.
0: Ja, ook dat nog. Goedemiddag.
11: Ook dat nog, ja.
0: 50 kilometer staat er in het land. 10 minuten vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Dat is bij Barneveld. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht worden aan de weg gewerkt. Bij knooppunt Everdingen de kop van 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf afrit Gelder-Malsen duurde er een kwartier langer over. Kapotte auto op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij Alsmeer 8 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies. En 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer door werkzaamheden.
11: Hartelijk dank.
0: Alsjeblieft. Ster.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Jij bent mijn kampioen.
16: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
19: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
19: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Grammy Award winning plaat. Green Day hoorde je op NPO Radio 2 met Boulevard of Broken Dreams. En daarvoor Bryan Adams en Mel C. Die hebben een duet opgenomen met elkaar in 1999. En wie denk je dat het allerzenuwachtigst was? Was dat Bryan Adams? Of was dat Mel C? Het was Mel C. Twee wereldsterren die elkaar ontmoeten en dan allebei nerveus zijn voor elkaar. Dat vind ik toch altijd wel geinig. NPO Radio 2 geeft jou ook de ruimte om platen aan te vragen. Vera, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik had het in het vorige uur al even over de overwinning van de Knicks op de Spurs. De New York Knicks die eigenlijk weer een keer basketbalkampioen zijn in Amerika na 53 jaar. En toen vroeg ik naar een plaat met ballen.
1: Ja.
0: En jij maakte een hele andere, niet een hele andere link, maar wel eigenlijk een hele vanzelfsprekende link, terwijl je er niets van mee hebt gekregen, toch?
1: Ik heb het niet gevolgd, inderdaad. Dat klopt. Nee, ik zit in de auto en toen kwam er een beeld in me op van de Looney Tunes. En toen dacht ik, dat was een hele leuke film. En dat was met basketbal.
0: Ja, dus dat klopt, ja.
1: Dat stuur ik gewoon in.
0: Ja, ik heb het nog even opgezocht, want jij hebt het over de film Space Jam. Ja. En als je, als je het googelt. En je gaat kijken wat de synopsis is, dus wat het verhaal is daarvan. Dan denk je echt, degene die dit bedacht heeft, die heeft best wel te veel jointjes gerookt, denk ik. Of iets anders gebruikt.
1: Minimaal.
0: In ieder geval een hele rijke fantasie. Want het gaat over buitenaardse wezens die de wereld willen veroveren. En dan moeten ze het uiteindelijk gaan uitvechten in een basketbalwedstrijd. En daar komt Michael Jordan dan bij. Zoiets, toch?
1: Ja. En heel veel Looney Tunes.
0: Ja. Ja, want dat is dan weer de basis daarvan. Van waar dat jij die film keek rond die tijd? 1996?
1: Ja, ik ben geboren in 1984.
0: Oh, ja.
1: Dus ik zat er middenin in de 90's. En toen waren er heel veel van die films, dat weet ik nog.
0: Ja.
1: Met alle gekke combinaties en Bugs Bunny films. En dit was er ook een van.
0: Ja. Ja, klopt helemaal.
1: Goeie tijd.
0: Ja, leuke filmtijd. En dan de muziek ook nog, hè? Want Hit 'Em High is bijna een vergeten liedje.
1: Ja, daarom dacht ik, die moet ik nog eens een keer onder de aandacht brengen. Dat is een goed moment.
0: Nou, de spotlights gaan aan voor Monsters of Space Jam met Hit 'Em High. Dankjewel voor je aanvraag.
1: Ja, helemaal goed, dankjewel.
0: Doei.
1: Fijne uitzending. We have now taken over your radio.

En dan staat er op papier: het solowerk van de Maneskin frontman staat bekend als persoonlijker, kwetsbaarder en rustiger dan het rockgeluid van zijn band, waarbij de emoties van verliefdheid verkend worden. En daarbij wordt dan wel aangetekend dat de fans van Maneskin daar echt geen zak aan vinden. Damiano David hoorde je met The First Time. Ja, vanavond om 10:00 speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan op het WK voetbal. Zometeen draaien wij een plaat die toevallig gecoverd is door een Japanner. Moet je even luisteren. We look for love, no time for tears. Wasted water is all that is. And it don't make no flowers grow. Toshi Kubota heet hij. In 1991 heeft hij dit liedje geschreven. Herken jij het eigenlijk? Ben ik wel benieuwd naar. Laat maar even weten in de NPO-luisterapp welke plaat ik dan zo meteen ga draaien na John Mayer, zijn grote doorbraak hier in Nederland. No such thing is dit. In een weekie gemaakt dit.

0: Maar ik geloof toch dat Toshi Kubota een beetje moet gaan werken aan zijn covers. Want echt helemaal niemand heeft herkend dat het een cover was van Just the Two of Us. Bill Withers hoorde je op NPO Radio 2.
1: Evelien.
0: Ja, het WK is helemaal aan de andere kant van de oceaan. Voelt een beetje onbereikbaar, maar er is ook een mooi initiatief waardoor het misschien wel heel dicht bij jou thuis kan komen. Want twee broers, Tijmen en Bob Zonderwijk, die hebben iets moois bedacht. Dat heet Match Worn Shirt. De meeste landen die meedoen aan het WK doneren hun gedragen shirts voor het goede doel. En de opbrengst die gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Dus jij blij met een shirt waar je op geboden hebt, van bijvoorbeeld Virgil van Dijk. Zij blij dat ze weer onderzoek kunnen doen. En eerder sprak ik met Tijmen en ik vroeg hem hoe ze op het idee zijn gekomen om dit te doen.
2: We hebben ooit, 9 jaar geleden, kreeg onze vader een nieuwe baan. En toen wilden we hem een wedstrijd gedragen shirt geven van een bijzondere wedstrijd waar we samen waren geweest voor in zijn nieuwe kantoor. En toen zagen we dat het nog helemaal niet gebeurde. En toen dachten we, laten we na gaan denken over een concept, hoe we dit kunnen gaan regelen, ook voor andere mensen.
0: De opbrengst van de veiling gaat naar het Prinses Maxima Centrum. Is het eigenlijk moeilijk om de KNVB zover te krijgen dat ze die shirts gaan veilen?
2: Nou, we werken inmiddels al een jaartje of 4 samen met de KNVB. Maar het is altijd, iedere opstart is altijd wel weer even een uitdaging. Maar met de KNVB gaat het eigenlijk altijd heel erg gemakkelijk.
0: Ja, en zijn die shirts dan gewassen of niet?
2: Nou, wij wassen ze op basis van UVC-licht. Want we willen ze niet wassen met water, omdat we graag de grasvlekken en de emotie van de wedstrijd in het shirt houden.
0: Dus eigenlijk denk ik ook dat een viezer shirt meer op kan leveren.
2: Ja, hoe meer emotie er in een shirt zit, hoe beter het gaat.
0: Ja, van welke shirts heb je hoge verwachtingen?
2: Nou, bijvoorbeeld als je het Nederlands elftal van Virgil, van Frankie en van degene die de goals gaan maken.
0: Ja, uiteraard. En er zijn natuurlijk ook andere teams die gezegd hebben dat ze mee gaan werken.
2: Ja, we hebben 18 teams met wie we nu samenwerken, of 19 teams. Dus ook Frankrijk, Duitsland, Engeland, Kroatië, Noorwegen, Portugal. Dus ja, het wordt hartstikke leuk.
0: Nou is er ooit €380.000 opgehaald, hè? Dat is het recordbedrag. Gaan jullie daar overheen, ja, denk je, dit jaar?
2: Ik denk het wel. Ieder jaar zien we het verder groeien. Het hangt natuurlijk een beetje vanaf ook hoe ver Oranje gaat komen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we finale gaan. Dus dat moet helemaal goed komen.
0: Oké, helemaal goed. En dan nog één ding. Wat gaat het vanavond worden?
2: Ik denk 2-2.
0: Nee!
2: Ja.
0: Hè? Doe je ook mee aan een voetbalpool? Waarbij je gelijkstand...
2: Nee. Ik denk dat Japan onze eye-opener wordt en dat we vanaf daar een steady toernooi gaan voetballen.
0: Oké, hartstikke goed. Nou, twee doelpunten is ook weer 2 shirts. Waarschijnlijk die heel veel geld waard worden. En daar gaat het natuurlijk allemaal om, hè? Dankjewel, ja. Tijmen. Heb een fijne wedstrijd, een mooi WK. En zorg dat je heel veel geld binnenhaalt voor het Maxima Centrum.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. De shirts die worden geveild op www.mws.com. Wel wat geld bij je hebben, maar het is voor het goede doel.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Tranen in de Gift Shop van Roxanne Hazes. NPO Radio 2.

0: We hebben er zo lang over gesproken en uiteindelijk is het geworden de topsong van deze week. Tranen in de gift shop. Roxanne Hazis. Ja, en ik ben heel stoer dat ik kan zeggen dat ik al heel lang Roxanne Hazis zeg. Maar er zijn mensen die dat nog niet zo heel lang doen.
1: Ik vind één ding echt eigenlijk gewoon heel irritant. Dus dat mensen al 20 jaar mijn naam verkeerd uitspreken. Ja. Ik was toen bij een radiostation en die zei midden in de uitzending... Nou, goedemiddag Roxanne. Ja, wacht even, zeg ik dat goed? Is het Roxanne of Roxanne? En toen zei ik, nou ja, als je het dan toch goed wilt doen, dan is het eigenlijk Roxanne. En toen zei ze, ja, maar dat is je artiestennaam. Nee, dat is niet mijn artiest. Dat is de naam die ik heb gekregen van mijn vader.
0: Ja, dat heeft ze gezegd tegen de broer in de podcast AD Hazis. Of is het Ad Hazis? Begin nou overal aan te twijfelen. Hè. Wil graag goed doen. Maar ja, we zijn ook mensen. We doen het ook niet altijd even goed.

0: liedjes dit, hè? Titelsong van de nieuwe Devil Wears Prada. Shadow Spyro met Material Lover. Aangeschoven hier is Jasper de Vries.
1: Hallo.
0: Jij bent Daniel.
1: Ja.
0: Ja. En ik had eigenlijk wel verwacht dat jij je oranje shirt al aan had. Want ik ken jou als een...
1: Je zat al helemaal terug te kijken van, dat gaat niet goed.
0: Ik ken jou als een enorme voetbal
1: liefhebber. Ja, absoluut. Maar ik heb al één heilig ding dat ik ook wel een soort van raar bijgeloof heb. Dat ik denk, niet te vroeg pieken. Dus dat shirt gaat vanavond aan.
0: Oké. Okay. Ja, ja. En het is altijd hetzelfde shirt, begrijp ik? Hoe
1: sinds
0: lang
1: 2010. Deze al mee. Ja, wel gewassen hoor.
0: Ja, ik wilde net zeggen. Was je hem wel eens.
1: Ja, zeker.
0: Wel lekker dat jij even je kan voorbereiden op de wedstrijd.
1: Ja,
0: precies. Ja. Ik zie jou wel voor me als zo'n nagelbijter.
1: Ik ga vanavond echt nerveus worden, dat weet ik nu al.
0: Ja. Wow.
1: Ik ben ook niet gezellig op dat soort momenten. Ik ga ook nooit in een kroeg kijken.
0: Nee?
1: Nee, ik kan dat niet. Ik word gestoord van mensen die er om me heen alle rare dingen roepen. En dan, doet Johan Cruijff nog mee? Dan denk ik, ga alsjeblieft weg.
0: En hoe vinden ze dat thuis?
1: Ook niet heel gezellig. Dus die gaan vanavond waarschijnlijk denken, wij gaan naar bed. Doe je,
0: zoek het maar uit. Oké. Nou, jij zit lekker in je eentje.
1: Ja.
0: 5 seconden nog. Hoeveel wordt het?
1: 2-1.
0: Oké, genoteerd.

0: is NPO Radio 2.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja!
5: Echt serieus? Wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
13: Ja, 2 uur zondagmiddag, heerlijke middag staat ons te wachten qua muziek. Ook mede dankzij jou natuurlijk gaan we dat invullen. Maar eerst het laatste nieuws. Sydney Dijkers, goedemiddag.
14: Hey Jasper, goedemiddag. Het lijkt erop dat een meerderheid geen maximum aantal inwoners wil in Zwitserland. Vandaag was daar een referendum over de vraag of het land niet meer dan 10 miljoen inwoners mag hebben. Volgens de rechtspopulistische regeringspartij is het land te vol en wil de partij daarom een migratiestop. Volgens de eerste exit poll is 55% het daar niet mee eens. De tegenstanders zeggen dat arbeidsmigranten hard nodig zijn vanwege de vergrijzing in het land. Afvalbedrijven waarschuwen dat er nog steeds te veel batterijen bij het restafval worden gegooid. Dat is gevaarlijk, want ze veroorzaken steeds vaker branden in vuilnisbelten.
15: We zien een toename van afvalbranden de afgelopen 3-4 jaar. Van 80 tot 100 naar 120 tot 160 per jaar.
16: De vapes, de elektrische tandenborstels. Pas geleden kwam ik weer elektrische vliegenmeppers tegen. Als je dat vermaalt en klein slaat, dan heb je kans op batterijbranden. En dan gaat-ie.
14: De afvalbedrijven zeggen dat het voor veel onnodige schade en kosten zorgt. Ze doen in een nieuwe campagne daarom nogmaals de oproep: lever lege batterijen in bij een recyclepunt. Die vind je bijvoorbeeld in de supermarkt. De meeste spullen die gisteren in Amerika werden gestolen van het Engelse voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim €15.000 aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. Voor de diefstal zijn 2 mannen opgepakt. En vanavond is het zover. Nederland speelt zijn eerste wedstrijd op het WK. Doen we met keeper Bart Verbrugge, die hersteld is van zijn heupblessure. En bondscoach Koeman hoopt dat het team op een positieve manier wordt aangemoedigd door fans en de media.
17: We weten dat we in Nederland nog wel eens iets te ver gaan in onze kritiek.
18: Eigenlijk is dat tijdsverschil wel lekker.
17: Nou, je krijgt veel minder mee. En dat is energie die je voor andere dingen nodig hebt. En slechte energie, heb ik geleerd in een eindtoernooi, moet je zoveel mogelijk zien te voorkomen.
14: De wedstrijd is in Dallas, Texas. Daar is het 7 uur vroeger dan hier. De aftrap is onze tijd om 10 uur 's avonds.
13: Is dat 10 uur? Nee, jammer.
14: Het weer, vooral in het noorden en oosten, trekken nog wat buien over. Maar in de komende uren wordt het overal droog. Vanavond ook nog af en toe zon. Het is uiteindelijk een graad of 10. Morgen ook af en toe zon en dan 16 tot 21 graden.
13: Oké, Sydney, dankjewel. Robert Vriesen bij de ANWB. Hou ons niet in spanning. Waar staan de files?
4: Nou, verschillende plaatsen weer, Jasper. 77 kilometer in het land. Zo is de linkerrijstrook van de A1 dicht vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken na een ongeluk. 5 kilometer file daar, 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 11 kilometer file tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam. Auto met pech op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer. 9 kilometer file en een kwartier oponthoud. En 20 minuten vertraging daar in de buurt op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Watergaasmeer 5 kilometer file door de werkzaamheden zijn daar 3 rijstroken dicht.
13: Oké, dankjewel.
19: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
20: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
20: Dat gaan we vieren!
19: Aldi.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
24: Hakje dag!
25: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
26: Mart, wat ga je doen?
27: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
28: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Ah, nee hè.
29: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
26: Ja, weer eens.
29: Nou, pof jij even?
26: Oh ja?
29: Ik heb net koffie gezet.
26: Lekker.
29: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
30: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
28: streekt. Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
31: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
32: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
33: Hallo, met Daniel.

0: Ja, ze zijn nog steeds regelmatig te bewonderen, ook in ons land. En dat gaat binnenkort weer gebeuren. 2 juli tijdens Royal Park Live staan ze in de tuin van Paleis Soestdijk. Prachtige locatie en altijd fijn om Level 42 aan het werk te zien.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Zeker dat enthousiasme nog steeds van Mark King na al die jaren echt blijft fenomenaal. Echt, dus ga dat vooral checken. En nee, ik heb geen aandelen in concertkaarten van Level 42. Hey, goedemiddag, een nieuwe hallo met Daniel. Daniel zit nog lekker in Vive la France met een stokbrood onder zijn armen en heeft snor waarschijnlijk laten staan inmiddels. Ja, zit lekker in de vakantiemodus, maar wij gaan sowieso natuurlijk nog vanmiddag in de chansons duiken, want het is chansondag. Maar ook vanwege het WK voetbal hadden we zoiets van, normaal gesproken doen we alleen op vrijdagmiddag dat we bitterballen weggeven. Maar wat was zoiets van, ja, dit past, hè, het WK voetbal, dat is gewoon bitterballen bier. Ja? Dus we gaan vanmiddag een extra rondje bitterballen bingo doen, maar we doen het ietsjes anders dan normaal gesproken. Je kunt nu alvast je aanmelden als je bitterbal stuurt via de NPO Luisterapp. Bellen we je zo meteen, dat gaan we over een uurtje doen, bellen we je dan terug. Dan moet je opnemen met bingo! Dus goal, dus bingo! Dat willen we horen zo meteen, dus kom maar door. Als je zoiets hebt van, nou, een schaaltje bitterballen vanavond voor tijdens het kijken naar Oranje, dat kan ik wel gebruiken. Bitterbal appen, NPO Luisterapp.

0: unstoppable. Ja, kan dat vanmiddag bij heel veel artiesten wel eigenlijk roepen die we draaien. Van live sensationeel. Ik repeteer er al over Level 42. Zou ik ook bij Sam Milieu kunnen roepen. En ook bij de man die we nu gaan draaien, Bruce Springsteen. Want ja, daar komen mensen natuurlijk nog heel graag op af. Ja, en waarom komen mensen nou zo graag eigenlijk kijken naar artiesten die live aan het spelen zijn? Nou, Bruce Springsteen, die weet wel waarom.
1: So the audience is always most fascinated when they can tell something has gone dramatically.
0: Ja, ja, ja. We zijn eigenlijk een stel ramptoeristen, hè. We hopen stiekem dat die artiest dan een foutje maakt. Oh, hij was toch niet zo goed. Hij zat er toch niet zo lekker in. Terwijl, eigenlijk weet je, als je naar Bruce Springsteen gaat, je hebt altijd een waanzinnige avond. Zeker als hij deze dan ook nog eventjes zingt. The River.

0: Spears en She Doesn't Know. Hey, vooral in het noorden en het oosten trekken er nog wat buien momenteel over het land. Maar in de komende uren wordt het overal droog. En vanavond af en toe zon en uiteindelijk een graad of 10. En morgen ook af en toe zon en dan 16 tot 21 graden. De zomer komt er langzaam maar zeker aan weer. Dat is fijn. Robert Vriesen bij de ANWB, waar staat het allemaal vast?
1: Nou, voor files moet je in Noord-Holland zijn.
0: Ah,
1: op
0: lekker.
1: Op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Kapotte auto bij Zaanstad Koog. 4 kilometer en een kwartier vertraging daar, want de linkerrijstrook is dicht. Nog een kapotte auto op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Veroorzaakt 9 kilometer file tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer met een kwartier vertraging. En op de A10 wordt aan de weg gewerkt vanuit Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. 5 kilometer file, kwartier vertraging, want er zijn daar 3 rijstroken dicht.
0: Oké.
1: Alsjeblieft.
0: Het is 2:30, tijd voor het NOS Nieuws. Sydney Dijkers.
2: Hoi Jasper. Goedemiddag. Israël heeft het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen vanuit de lucht. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. In Rotterdam-Zuid zitten bijna 20.000 huizen nog altijd zonder stroom. Die storing begon vanochtend na een brand in een transformatorstation. Sommige verkeerslichten werken ook niet en ook zijn sommige winkels dicht. En werkt het mobiele netwerk minder goed. In Brazilië is het flink misgegaan bij een bungee jump sprong van een vrouw. Het elastiek dat haar val had moeten breken was namelijk niet aan haar vastgemaakt. Ze werd zonder door de instructeurs van een brug geduwd. In een video is kort daarna te horen dat iemand in paniek iets roept over het elastiek. De vrouw was niet meer te redden, er zijn nu 6 mensen opgepakt. En terwijl Nederland zich voorbereidt op de WK-wedstrijd, heeft onze premier een filmpje gedeeld waarin hij het Nederlands elftal aanmoedigt. Deed hij tijdens een wandeling door de oranje versierde Marktweg in de Haagse Schilderswijk.
3: Ik sprak net even met de bewoners die deze straat weer geweldig hebben versierd en die er de komende weken een heel mooi feest van gaan maken. En ik wil jullie allemaal de komende weken heel veel plezier wensen bij het kijken van die wedstrijden. Met familie, vrienden, buurtgenoten. Laten we er een heel mooi feestje van maken. En natuurlijk ook heel veel succes aan de selectie van Oranje. Vanavond de eerste wedstrijd. Zet hem op.
2: Ja, en ook uit de premier zijn support voor het andere land uit ons koninkrijk dat vanavond ook in actie komt, namelijk Curaçao.
3: Heel mooi feest van gaan maken. En ik wil jullie allemaal de komende weken heel veel plezier wensen bij het kijken van die wedstrijden. Met familie, vrienden, buurtgenoten. Laten we er een heel mooi feestje van maken. En natuurlijk ook heel veel succes aan de selectie van Oranje. Vanavond de eerste wedstrijd. Zet hem op.
2: Ja, en ook uit de premier zijn support voor het andere land uit ons koninkrijk dat vanavond ook in actie komt, namelijk Curaçao.
3: Curaçao, go Blue

0: Zipservice.
1: We gaan zo meteen lekker zappen, door 5 fragmenten heen scrollen. Die vuren we op je af. Heb je er zo meteen 3 goed, dan win je de Hallo met Daniel Powerbank. En heb je er 5 goed, doen we er ook nog eens een platenspeler bij cadeau. Kijk, hoe mooi is dat? Kan je zomaar op zondagmiddag allemaal winnen. Als je zegt van, oh, dat lijkt me eigenlijk wel leuk. En ik zit er wel lekker in, vaak met spelletjes. Eventjes zappen, even appen. Ik ben een zapper. Ik ben een zapper. Dus als je dat eventjes instuurt via de NPO Luisterapp, dan gaat het allemaal goed komen. En waar ik me enorm op kan verheugen, los op dat spel wat we zo meteen gaan spelen, is het feit dat er een nieuw werk van Muse aan zit te kopen. Sterker nog, er zijn al wat tracks los van het nieuwe album dat gaat verschijnen. Eind deze maand, 26 juni, dan komt het eraan. The Wow Signal. Ze gaan ook toeren eind van het jaar. Ook al mooi nieuws. Ja, en dan een single waarvan ik denk van, oh, dit is ook Muse. Wat fijn is. Weet je, als ze gewoon een lekker rock, bombastische rock maken, is het fantastisch. Maar ook als het een beetje elektronisch is en een beetje dansbaar is,

0: Ah, de zon begint te schijnen voor heel veel Beatle-fans, denk ik. Zeker met het nieuws dat Paul McCartney laatst aankondigde dat er een Beatle-museum gaat komen op de plek waar de groep ooit een laatste optreden gaf. Dat is een mooie plek in Londen. Het gebouw gaat 7 verdiepingen groot worden. Ja, en dat museum gaat volgend jaar open. Dus nog heel even wachten, maar je kunt nu al kaarten reserveren op de website van de Beatles. De Zipservice. Albert, hi, goedemiddag.
1: Goedemiddag Jasper.
0: Jij bent nog helemaal klaar voor de wedstrijd van vanavond. Jij bent een Japanse puzzel aan het maken, een sudoku.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is de beste manier om te ontspannen, hè.
0: Ja, en lukt het je om die al een beetje goed in elkaar te flansen?
1: Ja, nee, dat lukt wel. Met jouw muziek op de achtergrond gaat het zeker lukken.
0: Top.
1: Ja, lekker relaxed.
0: 5 fragmenten ga je krijgen en als je ze alle 5 weet te benoemen, dan hebben we voor jou mooie prijzen. Met 3 goed de powerbank, 5 goed hebben we de plaatsenspeler voor je. Dus zit je er klaar voor?
1: Ik zit er klaar voor.
0: Nou, daar gaan we.

0: Nou, wat heb je allemaal gehoord?
1: God, kereren.
0: die niet.
1: ja, maar je wilde titels, hè? Niet, niet de uitvoerende.
0: Ja, titels willen we sowieso horen, ja.
1: Ja, nou ja, Waiting for Me, dat was de laatste volgens mij.
0: Ja.
1: Evie Wonder met, Jesus. Ja. Ja, ik weet het, maar ik kan alleen niet op de titel komen. nee, dit wordt een moeilijke. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
0: Oh,
1: nee,
0: jongen, jongen. I Wish van Stevie Wonder.
1: Ja,
0: School.
1: I Wish.
0: Supertramp. Legendarische Britse die er voorbij kwam. Bittersweet Symphony van de Verve. Dank nog begonnen met Run DMC en Aerosmith. Walk This Way.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: ja, ja. Nu je het zegt, weet ik het, maar... Ja.
0: Nou, gelukkig ben je beter in Sudoku's. En dan even kort de uitslag voor vanavond Nederland tegen Japan. Wat gaat er voor, denk je?
1: 3-2.
0: 3-2, mooi. Dat is een stukje vertrouwen. Ja. Dan mag je blijven van Ronald Koeman, want we moeten positief zijn. Hé, hey, welke gaan we draaien van deze vijf?
1: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: die gaan laten we die maar meteen doen. Ja,
0: daar zit hij er weer goed in.
1: Lekker.
0: Gelijk, hè?
1: I Wish, hè, voor vanavond natuurlijk.
0: I Wish dat we vanavond gaan winnen, inderdaad.
1: Ja.

0: NPO Radio 2.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
9: 1-1, Memphis Depay schiet.
8: Vanavond, Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
10: Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Vanavond, Nederland-Japan.
10: Op NPO Radio 1.
11: Het is 3 uur. Het is nog geen 10 uur, hè?
12: Nee.
11: Ik zit echt af te wachten tot die wedstrijd van Nederland zelf begint. Daar zit hij, vertel dan maar nog even wat ander nieuws dan.
12: Ja, het komt wel steeds dichterbij, hè? Ja. Eerst hebben we wat ander nieuws. Er moet een einde komen aan de gewoonte dat er na de val van een kabinet nieuwe verkiezingen komen. Dat vindt Tom de Graaf, die afscheid neemt als hoofd van de Raad van State, de belangrijkste adviseur van de overheid.
13: Dit land heeft behoefte aan lange termijn oplossingen, lange termijn politiek. Dan help je dat niet als je elk jaar bij zo'n spreken weer bang moet zijn dat het kabinet valt, dat er weer nieuwe verkiezingen moeten komen. Dus geef elkaar een beetje de ruimte.
12: Net als in veel andere landen zou er volgens hem na een kabinetsval gekeken moeten worden of er een nieuwe ploeg gelijk gevormd kan worden, zodat er snel weer verder geregeerd kan worden. Vanaf morgen komt er een nieuwe functie op TikTok, de TikTok Shop. Daarmee kun je de spulletjes die je in video's ziet makkelijker bestellen. Want tot nu toe kon je natuurlijk ook een filmpje tegenkomen van een product dat je graag wil kopen, maar
14: daarvoor moet je wel eerst de TikTok-app verlaten. Als je de TikTok-app verlaten hebt, dan moet je naar een webshop-linkje gaan. Nou, en daar je gegevens achterlaten. Dan de kortingscode moet je weer goed overnemen. Nou, dat duurt heel veel stappen. En met TikTok Shop kun je eigenlijk met één druk op de knop zeggen, hey, dit product wil ik hebben. En je hebt het gekocht.
12: En daar maken verslavingsexperts zich juist zorgen over. Want als je met één druk op de knop kunt bestellen, verlaagt dat de drempel voor impulsaankopen en kunnen mensen makkelijker in de schulden belanden. Voor de tweede keer deze week is er een explosie geweest in Breda. Vanochtend vroeg ging er een explosief af bij een woning. En donderdagnacht was er ook al een explosie bij het huis ernaast. En we hebben het natuurlijk al vaak gehad over de wedstrijd. Hij komt steeds dichterbij, Nederland tegen Japan. Maar ja, wat gaat het nou worden? Daar heb je allerlei poeltjes voor, analisten. En weer, ja, voorspeldieren die naar een Nederlandse of Japanse vlag moeten lopen. En het ligt er maar net aan welk dier je wilt geloven. Bijvoorbeeld de voorspelschapen van NH Nieuws.
15: Naar rechts, dat is Japan. Meerdere gaan naar Japan. Ja, ze gaan naar Japan. Oh, nou beginnen ze allemaal een beetje sneller te. Ja, ze gaan allemaal naar Japan.
12: Nou, als je dat dan niet bevalt, heb je gelukkig nog voorspelkonijn Memphis van RTV Oost.
16: En daar gaat hij, via de rechterflank. Hij twijfelt nog een beetje. Gaat hij via links, via Japan? Nee, hij gaat toch via de lat voor Nederland. Nederland wint de eerste wedstrijd van het WK-voetbal.
12: Ja, maar wie nou ook gelijk krijgt, dat weten we natuurlijk.
11: Ja, dat kon hij van NH Nieuws, dat haalt de kerst niet hoor, op deze manier. Nee. Wegwezen met dat beest.
12: Ja, ik zei ook een half uurtje geleden, Curaçao begint om 6 uur, maar het begint om 7 uur.
11: Ja, nog goed, iets langer in de tuin zitten vandaag.
12: Precies, zit je in ieder geval goed vroeg bij in ieder geval. Het weer, de komende uren wordt het overal droog en af en toe zon. Het is uiteindelijk 1 graad of 10 vanavond. Morgen ook af en toe zon en dan wordt het 16 tot 21 graden.
11: Oké, het is nog steeds geen 10 uur toch?
12: Het is nog steeds geen 10 uur.
11: Ga ik naar Robert Vriezen bij de ANWB. Waar staan de files, Robert?
0: Het zou voor jou wel lekker zijn om even in de file te staan.
11: Ja, het schiet niet op, maar hou op.
0: Dan kan je geen kant op, dan kun je er niks aan doen.
11: Nee.
0: Nou, dat zijn de mensen die staan op de A1, onder andere vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. 7 kilometer file tussen Hoevelaak en Barneveld, een kwartiertje rust. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Alfred Everdingen. 8 kilometer file en 10 minuten vertraging. Komt door de werkzaamheden daar. Zijn 2 rijstroken dicht. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar lost de file maar niet op. Altijd nog 9 kilometer tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer met een kwartier vertraging. En door de werkzaamheden aan de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht.
11: Oh, ik mag zo de A1 op. Dankjewel, Robert.
0: Alsjeblieft.
11: Ja, heerlijk. Zin in.
17: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
18: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
22: Opgelost, Autotaalglas.
23: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
24: We love you, president.
23: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: is. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Hallo, met Daniel.

0: wordt door iedereen tegenwoordig wel bejubeld, hè? Somber. Zelfs door Taylor Swift tegenwoordig, hè? Ja, Taylor Swift werd afgelopen week natuurlijk gehuldigd in de Songwriters Hall of Fame. En toen had ze die hele lange speech. Is volgens mij nog steeds bezig?
1: Ja.
0: Ze is nog steeds bezig. Maar toen heeft ze het over somber in ieder geval gezegd. Ja, dit is toch wel de toekomst van de muziek. Dus ja, ook Taylor Swift ziet het echt zwaar in hem zitten. En terecht natuurlijk. Hé, waar we het sowieso natuurlijk al jaren in zien zitten, is natuurlijk Madonna. De dame die ooit Peter van der Vorst echt een halve hartaanval bezorgde tijdens een interview.
2: What's the worst thing about being famous then?
3: That you have to answer stupid questions. Not yours.
2: Oh my god, yeah. This is starting out okay.
0: Ja. Ze hoorden er snel denken, oh nee, laat ik hem nou een keer niet beledigen. Nee, niet deze interviewer. Maar je twijfelt dan toch altijd van, was dat nou echt? Bedoelde ze het nou ook over Peter van der Vorst? Nee, zo'n lieve man. Nee.

0: Even lekker wegdromen bij de War on Drugs. I Don't Live Here Anymore, samen met Lucien.
1: De Bitterballen Bingo.
0: Ja, doen we normaal gesproken alleen op vrijdagmiddag, maar vanwege het WK voetbal dachten we. En Oranje speelt vanavond, we doen een extra rondje bitterballen eruit. Tenminste, als iemand nu de telefoon met het juiste woord opneemt. Zet die frituur alvast maar aan trouwens.
2: Met Anne?
0: Ja, dat wilden we nou net niet horen. Ja, ik vind het leuk om je stem te horen, Anne, maar we hadden wat anders gehoopt te horen van je.
2: Pardon?
0: Ja. Bingo had je moeten zeggen.
2: Oh.
0: Oh, jammer. Ik wens je een fijne avond en een fijne wedstrijd vanavond.
2: Ja, hetzelfde.
0: Hoi. Dan gaan we iemand anders even bellen. Ja. Ja, of dan moeten we stoppen maar weer zelf opeten. Ja. Ja.

0: Ja, met Evert.
1: Ja, Evert, ook jammer. Ik had graag je verder gesproken, Evert. Maar als je bingo had gezegd, dan hadden we zaken kunnen doen.
0: Ja, shit. Ik heb echt niet meer aan gedacht.
1: Ja, nou, hey, fijne wedstrijd vanavond, hè?
0: Hetzelfde.
1: Hoi. Doen we er nog eentje? En dan anders, ja. Anders vreten we hem zelf op.
2: Bingo!
1: Ja! Gelukkig! Woehoe! Met wie heb ik het genoegen?
2: Met Etienne.
1: Hey Etienne. Hey, schaal met bitterballen gaat jouw kant uitkomen voor vanavond in ieder geval. Wat gaat het worden vanavond, denk je?
2: Ik denk
1: 3-1. 3-1! Oh, jij zit er al lekker positief. Zit je al helemaal in het oranje klaar?
2: Nee, dat nog niet.
1: Nee, oké. Nog wel even omkleden, toch?
2: Ja, precies. Gaan we doen.
1: En ga je thuis kijken?
2: Ik denk dat we even naar de kroeg gaan straks.
1: Oh, gezellig. Nou ja, dan neem je die schaal bitterballen gewoon lekker mee naar de kroeg, toch?
2: Ja, dat zullen ze leuk vinden, want ze verkopen de bitterballen. Dus helemaal.

0: Gautier en Kimbra en dat verhaal van Somebody That I Used To Know. De komende uren ziet het er nog lekker uit in het land. Overal droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht wordt het een graad of 10. Morgen ook af en toe zon en dan temperaturen tussen de 16 en 21 graden. En Robert Vriesen die praat ons bij vanuit de ANWB over de files. Robert,
1: ja, laat ik het positief brengen. Bijna overal is het goed doorrijden.
0: Maar
1: her en der heb je 10 minuten vertraging. Dat is op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Culemborg. 6 kilometer file door werkzaamheden daar. A7 Groningen-Duitse grens. Controles aan de grens. Langzaam rijden vanaf Ouderschans. Ook met 10 minuten vertraging. En 10 minuten extra nog op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer.
0: Oké, dankjewel.
2: Chansondag. Chansondag.
0: Ja, zondag, chansondag in Hallo met Daniel. En het is weer tijd voor een prachtig chanson. Het ligt helemaal aan jou. Wat gaan we zo meteen doen van Franse bodem, of in ieder geval Franstalig? Daar zijn we naar op zoek qua muziek. Dus laat jezelf maar eens eventjes helemaal gaan. Alles is welkom via die NPO luister hebt, als het maar Franstalig is. NPO Radio 2, Jasper de Vries. Ja, met toch wel een house classic van je welste, moet ik zeggen. Begin jaren 90 kwam hij op. Gaan we zo meteen doen van Franse bodem, of in ieder geval Franstalig. Daar zijn we naar op zoek qua muziek. Dus laat jezelf maar eens eventjes helemaal gaan. Alles is welkom via die NPO luister.

0: Fleetwood Mac, Little Lies.
1: Chansondag. Chansondag.
2: Hey Hein, hoe is het?
3: Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Ja, ik ga bewust niet in Frans beginnen, want Daniel die zit hier normaal gesproken. Die is daar veel en veel beter in. Ik heb het ooit op Blauwe Maandag gesproken, maar ik ga me er niet aan wagen. Maar hoe zit het met jou, Frans?
3: Nou, laat ik zeggen, redelijk. Ik kan me helpen als ik dat doe.
2: Oh, dat is toch fijn, hè?
3: Dat is soms wel met wat handgebaren.
2: Dat vind ik altijd de klassieke scène van een gemiddelde Nederlander in een bakkerij in Frankrijk. Die deux baguette, twee. En dan gaan wij ze.
3: Ik durf te beweren dat ik er een beetje boven het gemiddelde uitsteek. Oh, gelukkig. Maar vloeiend is het zeker niet. Nee.
2: Maar goed, je komt wel met een. Als we dan toch al in de chansonhoek zitten met een meneer aan die het bijna heeft uitgevonden, hè, chansons.
3: Ja, dat klopt.
2: Wat wil je horen?
3: Ik wil Eminem Noir van Charles Aznavour horen.
2: En pourquoi pas?
3: Ja, voor mij een klassieker in de zin van. Ik heb hem al zeer vaak beluisterd, maar ik heb het idee dat hij onder het brede publiek niet zo bekend is. Maar het is een heel mooi gevoelig nummer. Het is zomers in mijn ogen. Het gaat over reizen. Charles Aznavour bezingt daar het leven van een haven. Of ja, ik kruipt eigenlijk in de huid van. Een havenarbeider die ervan droomt om de ellende van de havenarbeid, zal ik maar zeggen, in te ruilen voor een droomleven in de tropen elders, waar het allemaal veel fijner is naar zijn idee.
2: Hey, als er ooit nog een programma over chansons komt, dan gaan we jou bellen.
3: Dat mag.
2: Ja. Vergeet Matthijs van Nieuwkerk, we gaan jou bellen. Nogmaals, wat gaan we nu horen?
3: Amenez-moi, neem me mee van Charles Aznavour.

0: wat een geweldig jaar is het nu al. 25 september komt namelijk hun nieuwe album uit van Nothing But Thieves. Stray Dogs. En ze gaan dan ook nog eventjes nog begin volgend jaar naar ons toe komen. 15 en 16 januari te bewonderen in de Ziggo Dome in Amsterdam. En het is eigenlijk de enige zaal waar ze twee keer staan. De rest doen ze maar één keer. Maar ze gunnen ons twee optredens. Ach, nobele gasten zijn dat toch ook. Hey, Dolly Parton, de dame met een eigen pretpark. Dollywood. Moet er toch misschien nog een keer naartoe. Daar zijn ook achtbanen. Al is ze daar zelf niet al te groot fan van.
1: Are you going on this rollercoaster?
2: No.
1: Why?
2: Because I'll lose my hair. I'll lose my mind. I don't know. I think
0: she's
2: got too much to lose.
0: Oh, ja. Ze heeft zelf om in de gaten te houden wat er allemaal uit kan vloepen bij haar natuurlijk. Maar in ieder geval de haar moet ze in de gaten houden. Mm-hmm. Nou, Dolly, take it away.

0: Klaas, ben jij wel eens een keer in Dollywood geweest? Jij bent de halve wereld over gegaan natuurlijk.
1: Nou, ik zou je zeggen, Dollywood heb ik nog niet aangedaan.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nog nooit ben een tv-programma een keer in Dollywood geweest?
1: Nee. Nou. Nee. Zou eigenlijk wel moeten. We zijn Nashville vaak geweest, maar nee.
0: Nou, zet het eens op je verlanglijstje, zou ik zeggen.
1: Bij deze genoteerd. Hallo trouwens.
0: Hallo, goedemiddag. Hallo,
1: goedemiddag.
0: Even de agenda zometeen vullen. Wat is het belangrijkste ding qua agendapunt voor jou?
1: Oeh, nou, we hebben de Klaas-agenda even in de bak gelegd, maar ik heb een paar hele goede filmtips.
0: Oeh.
1: Echt eentje waarvan je hem niet verwacht.
0: Oké, ik ga toch luisteren dan zo meteen.

0: En dit is het geluid van de dag.
1: Frankie Memphis Virgil Campione.
2: BNN.
0: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen er bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moeten niet automatisch nieuwe verkiezingen komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van de Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden een nieuwe coalitie te vormen, zoals in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker een soortgelijk voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Pro-leider Klaver ziet voordelen van een Kamer die 4 jaar blijft zitten, maar benadrukt dat er nog uitgebreid over moet worden gediscussieerd. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Die riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jennifer Okkeloen, dankjewel. We gaan voor verkeersinformatie even schakelen met de ANWB in Den Haag. Robert Vriezen zit daar. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Klaas.
3: Hallo.
4: Op de A2 rijdt het langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij Culemborg door de werkzaamheden daar. Er zijn 2 rijstroken dicht. 10 minuten extra heb je nodig op de A9. Vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt het langzaam tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En 10 minuten vertraging in het oosten van het land op de A73. Vanuit Maasbracht naar Nijmegen is het file rijden tussen Wijchen en knooppunt Ewijk.
3: Dank u.
4: Alsjeblieft.
3: Zometeen is het tijd voor Klaas. En ik heb 2 dingen waarvan ik denk, oh, die zou je eigenlijk van de week echt moeten gaan checken. We blikken een beetje vooruit. En natuurlijk heel veel fijne muziek zometeen onder andere de Red Hot Chili Peppers en Lionel Richie. Dancing on the Ceiling.
5: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
11: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
14: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

Het ging erover in de musicalfilm La La Land. Maar ook Anthony Kiedis van de Red Hot Chili Peppers... die keek in Hollywood dagelijks naar jonge mensen... die naar Californië trokken om beroemd te worden. Je weet wel, L.A. had hij toch wat vragen over in dit nummer. Tell Me Baby, want slechts 1-2% van de acteurs... die naar Hollywood verhuist, slaagt erin om van die carrière te kunnen leven. Het lijkt mij een terechte vraag, inderdaad, Anthony. En daarvoor draait Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Ik ben blij dat je erbij bent. Goedemiddag allemaal.

gaan zo meteen even wat doornemen voor de komende week. Waar kan je nou eens naar gaan kijken? Wat kan je opzoeken? En, jawel, ik heb één dingetje dat ik denk van... daar moet ik het toch even over hebben met je. Het is een cliffhanger, ik begrijp hem. Eerst even de ironie van een grote hit. Terwijl deze doorbreekt zit de man die het schreef in het vliegtuig. Eagle Eye.

0: Opa Light. En deze week gaat hij een nieuwe film in première, waar zij ook muziek voor heeft geschreven, toch?
1: Toy Story 5.
0: Ja, het gaat gebeuren. Ik vind het heel erg spannend, want het is een sequel. En de meeste sequels die worden steeds slechter naarmate de versies voortduren. Mm-hmm. In dit geval denk ik toch dat we iets bijzonders kunnen verwachten. Dat schat ik wel in.
1: Ik ben zo bang dat het een jankfilm gaat worden.
0: Dat is niet erg, toch?
1: Nou ja, ik wil ook vermaakt worden met speelgoed.
0: Ja, dat is waar. Hey, het is een hele actieve... trouwens, het heet Opa Light, hè, van Taylor Swift. Ja. Het is een sportieve middag. We zien tennis op de televisie. Ik zie dat Jo, die stuurt even via de app... Nederland tegen Duitsland is aan het darten. Het wereldkampioenschap is gaande. Vanavond natuurlijk de eerste wedstrijd... tijdens het wereldkampioenschap. Voetbal, Nederland, Japan. Heb jij al een poeltje ingevuld? Wat denk je dat het wordt?
1: Hè, voetbal?
0: Oké, okay. Ik heb 2-1 gezegd.
1: Oké. Oh, maar dat is het cliché-antwoord.
0: Ja, maar ik probeer natuurlijk zo hoog mogelijk in mijn poeltje te komen. Dus.
1: Maar hoe groot is de kans dat het daadwerkelijk 2-1 gaat worden?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, het is een beetje koffiedik kijken. En ik denk dat de Japanners best wel fanatiek zijn. Dus, en het is ook denk ik ook de enige wedstrijd van het Nederlands elftal die ik ga zien. Want vanavond om 10 uur is dat nog wel te doen. Maar
1: ja, de rest is allemaal midden in de nacht,
0: ja,
1: toch?
0: Wordt echt heel erg laat. Ja, is best ingewikkeld. Nou ja, dus, dat zit er allemaal aan te komen deze week. Ik wil nog even 2 tips geven. Eentje doe ik zo meteen. Maar de eerste, dat is er eentje. Ik ben een beetje late to the party. Maar het is een documentaire die ik heb gezien. En ik ben daar echt van onder de indruk. Het gaat namelijk over een oorlogsfotograaf. Luister even naar een stukje van de trailer en dan leg ik even wat meer uit.
2: Daddy, where's my phone?
3: Mommy is working, Alfred.
4: God.
2: Is she downstairs?
3: She's in another country. But she's gonna come back soon.
4: This is Lindsay Addario. We're being shelled.
3: Cheers.
2: Cheers.
5: I'm a conflict photographer. Very few people understand why we do what we do.
6: She'd go where most people wouldn't go in a million years.
5: Oh, jeez.
6: And captures the human drama.
0: Wat een vrouw is dit. Lindsay Addario is haar naam. Ze heeft meerdere prijzen gewonnen. Pulitzer Prize voor fotografie. Voor de New York Times fotografeert zij. Ze doet dat op allerlei plekken op de wereld. Heeft dat gedaan vanaf 2001 in Afghanistan, Irak, Libië, Libanon, Darfur. En in deze documentaire zie je vooral fragmenten van haar werk in Oekraïne. En dat is waarom het mij ook raakte. Omdat ik in één keer zag van zo, zij zoekt echt die plekken op. Waardoor ik iets beter kan begrijpen wat daar aan de hand is. En daar ook iets meer deelgenoot van wordt. Want zo ver weg is het niet. Maar het is ook een verhaal over een moeder van een gezin. Die je dus ook hoorde in deze trailer. En daarom vind ik het echt een aanrader. Je ziet de spanning en ook hopelijk geeft dat bij jou het diepe respect dat je zou moeten krijgen wat mij betreft voor fotojournalistiek. Want wat zij doen is zo belangrijk. Hij heette Love, War en hij is te vinden op Disney+. Kleine tip. En dan zometeen mijn tease-discussie dingetje. Is er buitenaards leven of niet? Jij dacht, waar gaat het heen? Maar daar gaat het dus heen zometeen.

0: musicalische nummer aller tijden. In Excess en Never Tear Us Apart. En dan eventjes waar ik het over wil hebben. Want deze week voor het eerst de hele week in de bioscoop. Alleen in de bioscoop te zien. De nieuwe film van Steven Spielberg. Disclosure Day. Een paar jaar geleden heeft hij zichzelf voor een paar maanden opgesloten. Is hij gaan schrijven. Heeft hij echt op zijn iPadje, heeft hij dat in de notities heeft hij het gezet. En vervolgens uitgewerkt samen met iemand waar hij al heel lang mee werkte. En daar is dus deze film uitgekomen. En die is helemaal gedreven vanuit zijn fascinatie voor het buitenaardse.
1: What did you steal?
2: Secrets. The data they paid me to protect.
0: Ja, dit is een verhaal, hé. Allemachtig, want hij heeft dus eigenlijk het concept gepakt van bewijs, wat er best wel is. Hè. Je kan erover discussiëren of het dan echt is of niet. Ja, jij begint gelijk al om te lachen, maar Steven Spielberg neemt dit dus serieus, hè?
3: Ja, nee, maar jij ook, dus daarom weet ik nog niet zo goed welk kamp ik zit. Maar
0: nee,
3: ga door.
0: Ik weet ook nog niet of het echt is, maar wat ik wel fascinerend vind is dat Steven Spielberg er heilig van is overtuigd en hij heeft eigenlijk zijn filmskills ingezet om die case te maken. Wat nou als alle bewijs van de afgelopen decennia in één klap vrijkomt voor het publiek over de hele wereld? Want we weten dat de dingen onder de pet worden gehouden. Mm-hmm. Dat is zeker. Alleen, ja, wat zegt dat dan?
3: We weten ook niet wat.
0: Nee, het is een goede film. Het is echt een gaaf film. Het is ook wel een heel fantastisch concept. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, wat denk jij? Is er buitenaards leven? Jij zegt, jij twijfelt.
3: Ik twijfel, maar ik weet niet of een Hollywoodfilm ervan maken een goed punt is.
0: Nou ja, als je een case bouwt. André Kuipers heb ik gesproken.
3: Wat zei hij?
0: Die zegt, er is waarschijnlijk wel buitenaards leven, maar of dat hier ooit komt, dat is maar zeer de vraag.
3: Oh.
0: Het universum is groot, hè? Ik ben wel benieuwd wat jouw mening is hierover.

0: En daarvoor de mega fijne Michael Kiwanuka. En Rowling vindt ook Rens. Oh, ik hoor hem. Noted. Nou, inderdaad, dat was Michael Kiwanuka. NPO Radio 2. Wel wat leuke reacties die binnenkomen op ons buitenaards leven vraagje. Lea zegt, ik hoop vooral dat ze er zijn, want op deze aarde is er geen leuke partner meer. Leonie zegt, ja, ook een leuke buitenaards levenfilm is The Hail Mary Project met Ryan Gosling. Heb ik ook gezien. Toffe film. Gebeuren ook wel dingen dat ik denk, really? Maar goed, even de magische wereld in. Het is wel een leuk film.
1: Ik blijf me vooral elke keer bij elke film verbazen hoe de aliens eruit zien. Dus moet ik nog steeds aan zo'n gifgroen poppetje denken? Nee, of meer Men in Black poppetjes?
0: Dit is een soort rotsachtige figuur.
1: Okay.
0: En Bette zegt, wel een beetje vreemd dat als ze er zouden zijn, we ze nooit echt zien. Het is altijd een heel slecht beeld. Ja, daar heeft hij wel een punt. Maar goed. Oh ja, en Ilko zegt, ik geloof in Dalek, Cyberman en een dokter in een blauwe telefooncel. A.k.a. Doctor Who. Dit is Morgan Wallen op NPO Radio 2. Love Somebody.
2: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: En ik denk dat je rustig kan zeggen dat hij ook wel een beetje onderuit is gegaan door het zijn van The King of Pop. Ik heb een paar weken geleden nog die documentaire of die rechtszaak zitten kijken. Dat je echt denkt van wow, wat een leven eigenlijk. Even los van uitslag en ja, wat is nou precies waar. En dit is eigenlijk ook zo'n liedje wat daarover gaat. Hè, dat hij eigenlijk zoiets had van ik moet die pers gewoon van me afzien te houden. Leave me alone. Het was nooit bedoeld als single. Is het uiteindelijk wel geworden. En daarvoor Morgan Wallen, Love Somebody, die wel een beetje liefde kan gebruiken. Want hij gaat niet helemaal lekker, hè, deze man.
1: Nee, hij is een beetje boos op alles en iedereen.
0: Telefoon afgepakt van een beveiliger, in het publiek gegooid, concerten afgezegd.
1: Ja.
0: Oké, ik wens jou rust en liefde.

Nou, voor sommige artiesten wordt de muziek en de inhoud geschreven. Ze maken het zich vervolgens eigen. Maar je hebt ook artiesten die, als je goed luistert, net klinken alsof ze midden in een verhaal zitten en dat gewoon gelijk opschrijven. En Jackie Evans is zo iemand. Ze komt uit New York, ze is vergroeid met de piano en die schrijft als iemand die, bij wijze van spreken, de rommel op tafel laat liggen om daar vervolgens een liedje over te schrijven. Ze is al een poosje bezig trouwens. Ze heeft echt al van alles geprobeerd om aan de bak te komen. Ze speelde op cruiseschepen in pretparken en restaurants. Maar ze heeft nu al een tijdje eigen materiaal en ik moet zeggen, het is echt fijn. Hier even een voorbeeld.

je echt heel erg goed op. Jackie Evans is haar naam. En zij heeft dus nu wat nieuws uitgebracht. Waardoor ik dacht, oh, hier kan ik eigenlijk nog wel even aandacht aan besteden. Ze vertelde zelf dat het al lange tijd op de plank lag voordat ze durfde los te laten op de wereld. Juist omdat het zo dichtbij is en zo vanuit haar komt. Maar ze is langzaam maar zeker echt aan het vliegen. Op muzikaal gebied en ook qua aandacht. Ik ga hem gewoon voor je draaien. Het is een prachtige plaat. Het gaat over die pijnlijke plek tussen blijven en vertrekken. Over weten dat iets misschien voorbij is, terwijl je hart er eigenlijk nog niet klaar voor is. Het is nieuwe muziek op NPO Radio 2. Jackie Evans. Dit is Leave You.

0: Geen genade voor ons. Raccoon en No Mercy. En daarvoor nieuwe muziek bij NPO Radio 2 was dat Jackie Evans en Leave You. Ik denk dat we nog veel van haar gaan horen. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Eigenlijk, ja. Hey, luister, zometeen gaan we een spelletje spelen in het komende uur. En daarvoor zoek ik kandidaten. Te weten, twee kandidaten. Het is een schattenspel en er valt echt een leuke schat te winnen. En we gooien de spicy flicy mok er ook maar bij deze keer.
1: Gooi je die er ook bij?
0: Ja, die gooi ik bij. Ze is echt een schat.
1: Maar dan moet het echt schatten van elkaar zijn. Hè,
0: dat zou het mooiste zijn. Ja. Dat zou het mooiste zijn. Als jij zin hebt in een spelletje, het is een heel simpel inschattingsspel. App dan even schat naar de NPO Luister-app. Zo simpel is het. En dit is Kula Shaker. In de tijd dat Oasis en Blur aan het vechten waren om aandacht, speelden zij lekker door. Dit is Hush.

0: is NPO Radio 2.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Lay's chips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 5:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. En bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht nu dat alle huishoudens om 6:00 vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. Alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord en de veerdienst heeft nu alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. Autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel Jennifer. En we gaan even naar de verkeersinformatie luisteren van Robert Vriese. Die heeft het allemaal op een rijtje.
4: Allemaal op een rijtje, Klaas. Heel kort rijtje, dat wel. A2 Den Bosch-Utrecht, werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. Vanaf afrit Geldermalsen 11 kilometer file. Welgeteld een kwartier vertraging door die werkzaamheden. En er wordt aan de grens gecontroleerd op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daardoor kom je in de file vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en nog geen 10 minuten oponthoud.
3: Dat is overzichtelijk. Dankjewel, Robert.
4: Precies.
3: Hoi.
4: Hoi.
3: Heb jij zin om mee te doen aan een spelletje met leuke prijzen? Dan moet je nu even het woordje schat appen naar de NPO-luisterapp voor Radio 2. Wie weet heb ik je zometeen aan de telefoon.
5: Ster.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Nu bij New York Pizza. De Dagbondo-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
10: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
11: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
12: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Jij bent mijn kampioen.
11: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
14: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

Wat een heerlijke contrastliedjes, de eerste twee van dit tweede uur van Tijd voor Klaas. Oh. Deze was van Alex Warren, Fever Dream. En die andere kwam van Pearl Jam, Just Breathe. Wel grappig, hè? Dat was natuurlijk een akkoord uit zijn eigen filmmuziek van Into the Wild. Best wel een verdrietige film eigenlijk, ook wel een mooie film. Maar ja, toen dacht Eddie, ik ga er eigenlijk iets anders mee doen. Dus hij heeft dat gepakt en daar heeft hij dus Just Breathe uit laten komen. En Fever Dream, gewoon een heerlijk droompje, hè? Ja, ik bedoel, soms, nee, ja, koortsdromen kunnen echt heel erg raar zijn, omdat je lichaam gek gaat doen en zo. En je kan alles aan elkaar gaan koppelen. Maar in dit geval heeft hij een beetje toegeschreven. Nou, hoe kan het ook anders? De liefde. Ah. Hey, tijd voor Klaas op NPO Radio 2. Daar luister je naar. Zometeen spelen wij het schattenspeel. Als je nou denkt, oh, ik wil wel een leuke prijs in de wacht slepen, dan moet je even appen. Schat naar de NPO Luisterapp. En wie weet heb ik je zometeen aan de telefoon. Dit is denk ik wel het ultieme coming-out liedje. Vrij letterlijk. Ah.

0: Afgelopen vrijdag stonden ze nog in Groningen. Volgende week op Pinkpop White Lies. Dit was To Lose My Life. En daarvoor Diana Ross en I'm Coming Out.
1: Het schattenspel.
0: Dag Annemieke.
2: Hallo.
0: Ik moet zeggen Annemiek, denk ik, hè?
2: Nee, met een E
0: dacht. Oh, met een E, dus ik zei het goed. Nou, fijn. Ja. Al jouw schatten haakten af.
2: Ja.
0: Maar we hebben een schat voor je gevonden en dat is Do. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hallo, je gaat het dus opnemen tegen Do in dit inschattingsspelletje, Annemieke. Wat was je aan het doen?
2: Ik was mijn keukenkastjes aan het inpakken. Morgen krijg ik een andere keuken.
0: Ah, en dat is leuk. En is het in één dag opgelost of wordt het een lang proces?
2: Nou, ik heb het broodkevertje in mijn keuken. En dan gaan ze de woningbouw morgenochtend mijn keuken eruit slopen. Daarna komt er een pesticidenman. Die gaat een beetje gif spuiten. Nou, en daarna mag je in een uur je huis niet in. En daarna gaat de woningbouw een nieuwe keuken plaatsen.
0: Oh, nou, dat klinkt nog wel eens een aardig klusje, Annemieke. Sterkte daarmee.
2: Ik hoef alleen maar koffie te schenken.
0: Ja, en als je een beetje mazzel hebt, kan je ook nog een chocoladeschat op je schoot erbij hebben. Maar dan moet je natuurlijk wel van Do winnen. Do, jij bent de jongste. Was computerspelletjes aan het spelen?
3: Ja, klopt.
0: Heerlijk, op de zondagmiddag.
3: Precies.
0: En omdat jij de jongste bent, mag jij kop of munt zeggen. Dan gaan we bepalen wie zometeen de eerste vraag mag beantwoorden.
3: Oké, ik ga voor munt.
0: Jij gaat voor munt. Het is een Engelse pond die ik in handen heb. En ik ga hem nu eventjes gooien. En het is geworden... Nou, het is geworden munt, Do.
3: Zo.
0: Kijk, die heb je alvast binnen. Annemieke, ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Do, jij ook?
3: Ja.
0: Daar gaan we.
1: Schattenspel.
0: Ja, de eerste vraag dus voor jou, Do. De Europese steur is een soort rivierdino. Vroeger zat hij ook in onze rivieren, maar het is nu een bedreigde diersoort geworden. Deze enorme vissen kunnen wel 4 meter worden en zien er eigenlijk nog precies hetzelfde uit als een paar miljoen jaar geleden. Mijn vraag is, hoe lang geleden zwommen deze steuren al in Europa, Do?
3: Ik zeg 100 miljoen jaar geleden.
0: 100 miljoen jaar geleden. Annemieke, denk je dat de steur ouder of jonger dan die periode al rondzwom?
2: Ik denk iets jonger.
0: Iets jonger, oké. 100 miljoen vind je wel heel veel.
2: Ik begin te twijfelen, maar ik denk jonger, ja.
0: Oké, ik wil zeggen niet doen, want je hebt helemaal gelijk. Het zit er wel in de buurt, hoor, Do. Het is natuurlijk een inschatting, hè, als het zo ver teruggaat. Ze kunnen berekeningen doen, maar ze hebben gezegd 90 miljoen jaar. Ja. En ze kunnen wel tot 80 jaar oud worden, die beesten. Het is echt een heel bijzonder dier, dat je denkt van zo, die gaat al even lang mee. He, daar kan de mens nog een puntje aan zuigen. Met die, wat is het, 250.000 jaar of zo? Dat houdt het wel op, ja.
4: Geen idee, dat is volgende week een vraag.
0: Annemieke, volgende vraag is voor jou.
2: Ja.
0: Dat is een Guinness World Records vraagje. Die bevat de meest vreemde wereldrecords. Zo ook die van grootste collectie verschillende papieren bekertjes. Uit hoeveel bekertjes bestaat deze collectie, denk je?
2: 90.000.
0: 90.000. Oké. Do, denk je dat het er meer of minder dan 90.000 zijn?
3: Ik denk minder.
0: Jij denkt minder? Ja, ik vind... Annemieke, heb je ooit wel eens 90.000 bekertjes bij elkaar gezien?
2: Nee.
0: Dat zijn er wel heel erg veel. Nee, het record is 858. Het zijn dus verschillende bekertjes. En het staat op naam van een Indiase meneer, Sunil Yosef. En geen idee waarom hij dit wil, maar ik heb een foto gezien. Je staat er echt van te kijken.
4: Ja, ik heb het dus opgezocht waarom hij dit wil. Hij had eerst andere collecties, maar daarin was hij al ingehaald. En toen bleek dat hij ook heel veel bekertjes had.
0: Oké. Nou,
3: een lekkage krijgen.
0: Ja, inderdaad. Dan kan hij wel uit de voeten. In principe alle bekertjes omdraaien in de benen. Het is een gelijkstand. Dat is leuk, want dan kan ik weer naar Do toe. En Do, jij mag dan proberen om de laatste vraag te beantwoorden. En die heeft te maken met dit liedje. Ja, is Nelly en Bruglia. Mijn vraag is... uit welk jaar komt dit nummer eigenlijk?
3: Oh, even denken. Ik gok 1996.
0: Annemieke, denk je dat hij jonger of ouder is dan 1996... die Nelly en Bruglia en Thorn?
2: In 1996.
0: Jij denkt dat hij iets jonger is.
2: Ja.
0: Nou, het is wel echt bizar, want Do, jij zei 1996 en je zit er maar een jaar naast. Maar precies de verkeerde kant op, want Annemieke, je hebt helemaal gelijk. Ja, het was een close call hoor, 1997. Dus je zou het nog kunnen aanvechten bij de jury.
4: Nee.
0: Oké, het antwoord is nee. Dat betekent, Annemieke, dat ik je blij mag maken met een fantastische chocoladeschat. Do, dank voor het zijn van surrogaatschat. Wil je nog wat zeggen tegen Annemieke?
3: Ja, gefeliciteerd, schat.
0: Fijne middag.
3: Fijne middag.
0: Annemieke, fijne middag.
2: Ja, bedankt.
0: Dag.
2: Dag.

Logisch ook, hè, dat Clementine Douglas zich even helemaal verloren voelde. Maar ze vond haar weg terug en had met dit verhaal ook nog een hit te maken. En ze kan echt goed zingen. Op Instagram-pagina's heeft ze ook een akoestische versie van dit nummer staan. Moet je maar eens luisteren.

Dat is ook weer zo iemand waar je naar kan blijven luisteren eigenlijk, hè? En daarvoor gedraaid Natalie in Brooklyn en Torn uit 1997 dus. En dit is King and Love and Pride.

0: plaat is dit, zeg. Roxanne Hazes. Tranen in de gift shop. Het is haar van harte gegund. En daarvoor King, Love and Pride.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Oh, dat is wel leuk. Antoinette en ik hebben even zitten brainstormen net, want we kwamen op een themaatje en dat ging best wel goed eigenlijk.
2: Ja.
0: De gedachte is als volgt. Jij mag natuurlijk gewoon een plaat aanvragen. Daar is het nu alle tijd voor. Maar we hebben een themaatje bedacht als je denkt, ik heb een beetje hulp nodig, een beetje inspiratie. Wat is het vandaag?
2: Wereldbloeddonordag.
0: Ontzettend belangrijk dat er bloed gedoneerd wordt. Want soms kunnen mensen in levensbedreigende omstandigheden geholpen worden als er bloed gedoneerd wordt. Maar daar hoort dan misschien wel een liedje bij. Nou, ik begon zo een beetje te filosoferen vanuit. Nou ja, bloed, hè, dat is natuurlijk je levenslijn. Dat is warmte, dus liefde. Dus in principe zou elke plaat daar wel in kunnen passen. Mm-hmm. Maar toen kwamen we ook op de Bloodhound Gang.
2: Ja.
0: Wat hadden we nog meer? Oh ja, Family Affair. Want het is.
2: Bloed van verwanten.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Bloed, zweet en tranen.
2: Ja. Maar dan ook. You're so vain.
0: Call and Mr. Vain kan ook nog culture beat, ja. Nou ja. Het maakt mij echt niet uit, joh. Laat weten wat jij horen. Maar het zou leuk zijn als jij iets kan verzinnen wat te maken heeft met Wereldbloeddonordag. Gebruik daarvoor de NPO Luisterapp. En wie weet hebben we zo aan de lijn. Dan mogen we jouw plaat draaien hier op NPO Radio 2.

0: Wat lekker dit. I Can't Sleep Without You. Golden Earring.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: En daarvoor Katy Perry en Snoop Dogg en California Girls. California Girls.
2: Yeah.
0: En mag even een klein applausje voor alle luisteraars die ze hebben ingestuurd.
2: Dit was echt een topthema.
0: Ja, het is ongelooflijk waar jullie allemaal mee kwamen, joh. Het was Blood, Sweat and Tears met Spinning Wheel, stuurde Henry door. Vampire Weekend, vond ik ook wel leuk gevonden. Welke zeg ik nou? Die van Justin Timberlake.
2: Ja, Sabrina. Ik denk meteen aan Justin Timberlake met What Goes Around Comes Around. Bloed pompt rond en wie goed doet, goed ontmoet.
0: Ja, echt zoveel goede suggesties, maar er kwam er één echt zo vaak binnen. Die konden we gewoon niet negeren en die gaan we bij monden van Hans even horen. Goedemiddag, Hans.
3: Hey, goedemiddag.
0: Ja, hij zat gelijk in jouw hoofd en je dacht, dit is 1 plus 1 is 2.
3: Ja, klopt. Ja, ik hoor het oproepje en ik heb meteen gebeld en ja.
0: En de rest is geschiedenis.
3: Ja.
0: En leg even uit hoe je bij dit nummer bent gekomen.
3: Nou ja, vanwege de titel natuurlijk. Ja. Sunday Bloody Sunday. Het was toen ook op het zondag. En toen het afschuwelijke voorval destijds gebeurd is, hadden ze ook, ook heel veel bloeddonoren kunnen gebruiken.
0: Ja, dat is helemaal waar.
3: Het is een fantastische plaat.
0: Zo is het. Ik ga hem voor je draaien. Dankjewel, hè.
3: Geweldig. Dankjewel ook.
0: Sunday Bloody Sunday. You too.

0: U2 en Sunday, Bloody Sunday is inderdaad een hele mooie en beladen plaat. Het was ook de ene laatste van deze Tijd voor Klaas van vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen is het tijd voor de enige echte Leo Blokhuis. En hij heeft straks ook weer na de verrukkelijke 15 live muziek van Romy Liz Rose. Hartstikke leuk. Nou, ik denk dat ik maar eens ga luisteren.
1: Oh, het is echt heel leuk.
0: Ja, maar I just might. Huh? Yeah.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Ik heb heel veel pijn.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: 6:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Het staartdeel kwam terecht op een gebouw. Zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog onduidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. De politie was extra alert omdat er in maart al explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Maitsak. Hij won de finale tegen Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Maitzak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond blijft het dan droog bij een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
18: 1-1, Memphis Depay schiet.
17: Vanavond, Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
19: Op NPO Radio 1.
17: Wie luistert, weet meer.
20: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
21: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Vanavond, Nederland-Japan.
19: Op NPO Radio 1.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost. Autotaalglas.
22: Nu bij New York Pizza. De Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Kijk het programma op zomerconcerten.nl.
24: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
25: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
26: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
27: De verrukkelijke 15.

0: stoel los is, dan kunnen we echt gaan beginnen bij het vijfde hitlijstje van de Nederlandse radio. Het ligt een kakelverse editie van de Verrukkelijke 15 voor je klaar. We hebben drie nieuwe binnenkomers. We nemen afscheid van drie platen en we beginnen op nummertje 15 met een nieuwe uit België. Hier is Haunted Youth.
1: Verse in de Verrukkelijke 15.

0: Overdoses 80's Rock uit België. The Haunted Youth, Forget Me. De eerste van drie nieuwe binnenkomers deze week in de Vruchtelijke 15. Leuk dat je erbij bent. We hebben drie nieuwe binnenkomers zo verspreid over dit uur. En dat betekent dat we ook afscheid nemen van drie platen. U2, Song for Hell, staat niet meer in de lijst. Je hoorde net U2 nog, dus de U2-behoefte is absoluut bevredigd hier. Michael Stipe met Andrew What I Played the Fool is ook uit de lijst verdwenen. En Higpie met het prachtige Nothing is ook uit de lijst. Ik zie hier mensen toch een beetje verontrust kijken.
1: Ja, ze stonden op Best Kept Secret. Dan heb ik goede filmpjes van mij horen en zien komen.
0: Ja, ja, en die mensen stonden daar, zijn vergeten te stemmen. En dan kan het maar zo helemaal misgaan. We gaan zometeen in het volgende uur dat tippakket van de Vruchtelijke 15 weer helemaal voor je aanvullen. En als jij zegt die Vruchtelijke 15, hoe werkt dat eigenlijk, Annelie?
1: Ja, dan ga je heel makkelijk naar radio2.nl/V15. Krijg je een hele lijst van 30 liedjes. 15 staan er in de lijst. 15 nog niet. En dan kun je opstemmen. En klik je 3 tracks aan en maak je zomaar kans op de Bluetooth box. Een houten met een V15 logo. Ja,
0: heel mooi dingetje. Gaan we zo dit uur later weggeven. Ja. Dus als je nu nog snel stemt, dan zou het nu nog kunnen. En anders dan bepaal jij in ieder geval gewoon mee hoe dit uur er volgende week uitziet. Deze week ziet hij er als volgt uit. Op 15 dus nieuw binnen Haunted Youth. En op 14 een plaat die vorige week nieuw binnengekomen was op nummertje 15. Het was die week ook de topsong hier op Radio 2. Ilse de Lange heeft de oude country vibes weer helemaal terug. Zoals ze ooit begon, zo speelt ze nu. Something Good is 2 weken genoteerd in de Vruchtelijke 15 en stijgt van 15 naar 14.

Something Good van Niels het Lange. Afgelopen week bijna niet, tenminste op de verschillende media. Hier ook op Radio 2 live opgetreden. En ze stijgt één plekje van 15 naar 14. Op 13 een plaat die vorige week nog op 6 stond. 4 weken voor Isabel van Gelder. I Don't Wanna Fall In Love Again.

Isabel van Gelder lijkt toch wel een beetje op weg naar de uitgang van 6 naar 13 in de vierde week. De Foo Fighters die doen het heel rustig aan. 3 weken in de lijst, vorige week op 13 en deze week staan ze op nummertje 12. Here is Window.

voor de nieuwsbrief via nporadio2.nl/515.

Sam Fender samen met Olivia Dean. En Olivia Dean die is officieel in Amerika, dacht ik dat ik las, nu succesvoller dan Adele. Met 30 weken of zoiets in de top 10 daar aaneengesloten. Super succesvol. En Rain Me In is nog steeds een grote hit. Ook in de verrukkelijke 15. Blijft in de 15e week staan op nummertje 11. En dan Iris Dean. Ik vind het een heerlijk nummer. Gaat net even niet zo goed, maar ik wil hem toch heel graag draaien. Vorige week stond Iris Dean op nummer 8. In de 5e week. Zakt zij 2 plaatsen en staat deze week op nummer 10. Hier is het schitterende End of the World.

Goeie track hoor. End of the World van Iris Jean zakt van 8 naar 10. 5 weken verrukkelijke 15 voor haar. Ik krijg een appje van Mark en die zegt... klopt het dat we nog maar 1 nieuwe binnenkomer hebben gehad? Ja, Mark, dat klopt. Ik zei het al, ze staan verspreid over dit uur de 3 nieuwe binnenkomers... en we zijn toe aan de 2e nieuwe binnenkomer. Het lukte ze eerder niet met Don't Be Silly Today... zoals Barry Hamay, maar dat mocht niet helpen. Maar ik ben heel blij dat het met deze wel lukt. Ik vind dit ook trouwens de beste track die de band tot nu toe heeft uitgebracht. Ik heb het over de bassist en de drummer van Son Mieux... samen met 2 vrienden vormen zij de Wodan Boys. Zij komen nieuw binnen op nummer 9 met Blindsighted. Verse in the

kun je ze ook nog zien op de Zwarte Cross, Waterpop, Nirvana, Tuinfeest, Appelpop en, dat is ook mooi, 12 juli hier in dit programma. Wat ik zelf ontzettend jammer vind, is dat ik dan net op vakantie ben. Wat was ik daar graag bij geweest. Maar goed, fijn dat ze binnen zijn op nummertje 9. De Wodan Boys met Blindsided. En dan komen we bij nummer 8. Stijgt van 12 in de tweede week. 10 met Oscar and the Wolf, Safe and Sound.

0: Down From Here van Lola Young. Vorige week nieuw binnen op nummer 14. En knalt in één keer door naar nummer 7. In de tweede week verrukkelijke 15. En dan, ja, dan wordt het tijd om eens even te bellen. We hebben een Bluetooth speaker, Annelie.
1: Ja, en we hebben een hotline met Bernadette.
0: Ah, Bernadette. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, heb jij gestemd?
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Jij hebt recent gestemd volgens mij. Want ik zie voor mijn neus waar jij op gestemd hebt.
2: Ja, klopt. Nothing But Thieves, Evolution, Bruno Mars, Something Serious en Stromae met Defleur en Stromae.
0: Nou, Nothing But Thieves kan ik je vandaag nog gaan helpen.
2: Ja.
0: Maar die andere twee, ja, ik bedoel, die Stromae, die ga ik straks wel eens bekendmaken dat hij in de nieuwe tip staat. Maar die eer gun ik je, die is voor jou. En dan de derde was Bruno Mars. Dat wil niet zo lukken met zo'n, ik vind het zo'n lekker zomerse plaat.
2: Ja, zeker weten. Daarom heb ik er ook op gestemd.
0: Ja, heel goed. Dat zouden meer mensen moeten doen. Want ik heb wel zin om dat liedje eens een keer hier te draaien. Zo zondag tussen 6 en 7.
1: En ik kom ook al bijna naar de arena. Dus,
0: Nou ja, hier moet je naar.
1: Dan ga je toch heen, Leo?
0: Win-win. Ik ben dan op vakantie.
1: Oh, dat is waar.
0: Denk ik. Hey Bernadette. Fijn dat jij even jouw smaakvolle keuze hebt willen doorgeven. Daar verdien je dus dat speakertje mee.
2: Hartstikke leuk.
0: Ik zou zeggen, eet smakelijk en heb een fijne avond.
2: Dankjewel en de groetjes en nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel, dag Bernadette.
2: Okay, hoi.
0: Wij zijn inmiddels aanbeland bij nummertje 6. En

0: Changes Coming Around the Bend van Jet Rebels is een oude nummer 1. Staat 6 weken in de lijst. Vorige week stond hij op 3, maar hij zakt deze week naar nummer 6. En dat brengt ons bij nummer 5. En wel de hoogste nieuwe binnenkomer. Wat ze?
1: Verse in de verrukkelijke 15.
0: En wie is dat dan wel? Ja, dit.

0: samengesteld door jou. Kies jouw drie favorieten uit de tiplijst via nporadio2.nl/v15.
1: Nummer 4.

En Oud Beatle en de Stones gebroedelijk na elkaar. Nu op nummertje 5, Paul McCartney met Ripples in a Pond. En daarna op nummer 4, net als vorige week, de vijfde week voor de Rolling Stones, In the Stars. Paul McCartney doet trouwens ook mee op het nieuwe album van de Rolling Stones. Scherpe kantjes van toen zijn er natuurlijk al lang af. Trouwens, ze waren vooral in de pers scherp. We gaan naar nummertje 3, een plaat die vorige week op nummer 5 stond. 6 weken voor Editors. Hier zijn ze met Call It In.

Voltage met Sky of Innocence. Het overzicht van deze week. Op 15 nieuw binnen Haunted Youth met Forget Me. Op 14 van 15 Ilse de Lange. En op 13 terug van 6 Isabel van Gelder. De Foo Fighters pakken er één plaatsje bij. Staan op 12 deze week. En op 11 blijven staan Sam Fender samen met Olivia Dean. Iris Jean zakt van 8 naar 10. En nieuw binnen op nummer 9. De Wodan Boys met Blindsided. Op nummertje 8 Steen en Oscar en de Wolf. Op nummertje 7, Lola Young. Zij komt van 14, een reuzensprong van 6 terug, op 6 terug van 3, Jet Rebel. Nieuw binnen op nummertje 5, Paul McCartney, Ripples in the Pond. The Rolling Stones blijven staan op nummer 4. Editors van 5 naar 3 en Voltage hoorde je zojuist op nummertje 2. En dat betekent dat we dezelfde nummer 1 hebben als vorige week. En dat zijn... De mannen van Nothing But Thieves. Hier is Evolution, tweede week, nummer 1.

0: voor die donderdag staat Nothing But Thieves live bij de ochtendshow. Wow.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Doelpunt! Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
3: 1 tegen 1, Memphis Depay schiet.
2: Vanavond Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
4: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is Beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Vanavond, Nederland-Japan
4: op NPO Radio 1.
6: Ontdek ook de beste Beauty Deals op socialdeal.nl.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
10: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
9: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Oh, wat een goal! Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
17: We love you, president.
16: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
18: Omdat je mijn favoriete papa bent.
19: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
1: Dit is NPO Radio 2.
15: 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. En Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten dat er naartoe trekt. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered en naar 1 iemand wordt nog gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. De wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en ook zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt dan naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, maar 's middags steeds meer zon. En het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ster.
16: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
20: We love you, president.
16: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
21: Hey, jij daar.
22: Heb je ook zo zin in vakantie?
21: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
22: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
21: Prijsvrij vakanties.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
24: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
25: Samen delen we Oranje.
26: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
27: De hete zomer, Crayon rolluiken.
28: Geluidsoverlast?
27: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
21: Doelpunt!
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
3: 1 tegen 1, Memphis Depay schiet.
2: Vanavond, Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
4: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
21: Ja, ja, ja.

0: bij New York Pizza. Do-do-do-do-do.
1: Vanavond, Nederland-Japan op NPO Radio 1.

0: met Blue Jeans.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Ja, Blue Jean van David Bowie haalde de nummer 2 in de verrukkelijke 15 in 1984. Het komt van dat album Tonight, dat ongelooflijk succesvolle. En sommige mensen zeggen ook wel ontzettend commerciële album van David Bowie. Maar laat die maar commercieel zijn hoor, het levert heerlijke platen op. En we zijn begonnen met 2 uur Blokhuis. We zijn tot 9 uur bij je en we hebben fijne dingen. Ik kijk door de dubbele ruit en ik zie daar Annelie weer een volle band. We hebben de laatste tijd veel mensen in de studio.
2: Ze komen met veel man. Ja, dit zijn er ook weer 6.
0: En 1 vrouw, Romy Liz Rose is in de studio. Zij bracht in het voorjaar haar debuutalbum uit, nadat er al een paar EP's van haar waren uitgekomen. En die is wonderschoon. En hoe mooi, dat ga je in het volgende uur horen. We hebben een wereldhit. Waar gaan we nou weer naartoe, Annelie?
2: Naar Thailand.
0: Dat wordt lachen met de request.
2: Ja, vorige week was ook al een pittige met Slovenië. Maar kom op, we kunnen wel wat.
0: Thailand, kom op. Ja, wordt leuk. Ik ga zo meteen het tippakket van de verrukkelijke 15 even aanvullen. En Annelie, jij hebt nog wel een theorie straks, hè?
2: Ja, zeker. Met een ding dat kostte ooit 70 pond en nu 400 euro.
0: Heel cryptisch, heel cryptisch. Blijf luisteren. En om 9 uur ben jij helemaal bijgepraat. Dan heb ik een paar fijne oude en nieuwe platen aan je laten horen. Zoals altijd. En ik begin met natuurlijk de tweede plaat dit uur met een nieuwe. Gisteren, en dat was zaterdag, stonden ze nog op het Best Cap Secret Festival. Het is een post-punkband uit Melbourne, Australia. Nog maar een paar EP's uit. En dit is dan de nieuwe single. Maar ik ken ze eerlijk gezegd niet. Maar toen ik deze hoorde, dacht ik, ja, die gaan we lekker draaien. Radio Free Alice is de naam van de band. En dit is Lunch Money.

0: Boy Genius, Not Strong Enough uit 2023. En Boy Genius, dat weet je misschien. Julian Baker, Lucy Dacon en Dacon. En Phoebe Bridgers. En Phoebe Bridgers, die laatste, die heeft vrijdag in Ziggo een show in de verkoop gedaan voor in december. In een uur uitverkocht. En dat betekent ook dat er snel nieuw werk van Phoebe Bridgers aan gaat komen. En daar heb ik nu al zin in.
1: Dat is ook mooi.
0: Dat is ook mooi, maar ik bedoelde deze.
1: Dat is ook goed.
0: Oh, dat was Changes Coming Around the Bend. Verrukkelijke tips. Ja. De verrukkelijke tips, daar gaan we het over hebben. De verrukkelijke 15 heb je net in het vorige uur gehoord. Je hebt gehoord dat daar 3 nieuwe binnenkomers waren. En dat betekent dat we minimaal 3 nieuwe tips toevoegen. We hebben er 4 van gemaakt. En ik stel ze graag aan je voor. Als eerste de topsong van deze week. Dat is Roxanne Hazes, Tranen in de Giftshop. Ik sta te

Roxanne Hazes. Ze stond al een keer eerder in de verrukkelijke 15. En je kunt ze haar weer instemmen met deze tranen in de giftje op de tweede. Die draaide ik vorige week. Ik vond het een hartstikke leuk nummer. Nectar Wood is een Britse soulzangeres. En die dacht, ik ga gewoon eens Elton John bellen of hij mee wil doen met een liedje. En dat deed hij gewoon. Wine into Water. So

hebben altijd van liedjes, Annelie. We zetten ze erbij. Het zal vast niet lukken. En dat heb ik bij deze ook. Maar ik zou het zo leuk vinden als het wel zou lukken. Elton John achter de piano. Nectar Wood zingt het. En het is een prachtig liedje. Wine into Water. Ook daar kun je op stemmen als het gaat om de verrukkelijke 15. En de derde is een liedje die ik ook al eerder draaide. Narina Pallett is de naam. Een Britse zangeres. Is al best een tijd bezig hoor. In 2007 werd ze al genomineerd voor een Brit Award. Maar ze is toch nog steeds niet heel erg bekend. Hier is haar Come Bring the Sun.

hartstikke lekker liedje als je het aan mij vraagt. Ook daar kun je op stemmen. En de laatste, dat is er eentje, die ga ik helemaal draaien. Een Zweedse zangeres, Tove Lo is de naam. Ze brak door met Stay High en ze heeft een nieuwe track uit. En daarop werkt ze samen met niemand minder dan Stromae. In september komt er een nieuw Tove Lo album. Helaas niet een nieuw Stromae album. Maar goed, hier horen we hem wel. Dit is Come Bring the Sun.

0: Ja, kom maar op met die brullende motoren. I'm in love with my car van Queen. Het was ooit de B-kant van Bohemian Rhapsody. Ja, dit soort grappen, dat doet Queen dan. Het was ooit de B-kant van Bohemian Rhapsody. En dat was de eerste echt hele grote hit van de band. Deze is geschreven door Roger Taylor. En Roger Taylor, die, als je de B-kant van een hele grote hit hebt, dan krijg je evenveel geld als de A-kant. Dus Freddie Mercury was man in bonus. En Roger Taylor, de drummer, die kocht toen meteen een Rolls Royce. Maar de band was toen nog best wel arm, zeg maar. Die hadden niet superveel geld. Dus dat heeft de verhoudingen binnen Queen niet heel erg goed gedaan. Ze hebben pas veel later besloten dat alle liedjes, alle vier kregen ze daar de credits voor. Dat werd niet meer uitgesplitst. Maar Roger Taylor, die had hier nog even mazzel. Hij komt in september met een nieuw album. Violence Insane in a Beautiful World. Ik ben nu al benieuwd naar.
1: Wat is dat met al die oude mannen?
0: Ja, 76 is die. Ja, ik heb er geen probleem mee.
1: Nee,
0: ik bedoel, als je als muziekmaker je vak is, zolang mensen je plaatjes kopen, dan zit je gewoon goed en dan moet je dat gewoon blijven doen, vind ik.
2: De kluis van Blokhuis.
0: Goed, we gaan even naar de kluis, de plek waar de mooie plaatjes vallen, die buiten alle formats van radio vallen, maar waarvan ik vind dat je ze toch echt wel gewoon een keer gehoord moet hebben. En ik heb nu een wat onbekendere. Het is een band uit Oregon. Portland is de stad daar. Een regenachtige stad aan de westkust van Amerika, wat noordelijker, net onder Seattle. En daar zit een band en die heet DeLorean. En DeLorean die brengt zo eens in een paar jaar een album uit en daar staat altijd één of twee zulke wonderschone liedjes op. Ik heb er verder geen verhaal bij. Behalve dat als ik dit hoor bij mij thuis, als die in de mix voorbij komt, gaat altijd eventjes de radio harder. Fool's Gold Ring, dit is DeLorean.

0: Wat een plaat. Time is running out van Muse. En ik zit nog na te hijgen, want wat heb ik deze veel gedraaid. 2003 kwam het album Absolution uit. En de nieuwe Muse vind ik een klein beetje deze kant op gaan. En dat vind ik helemaal tof. The Wow Signal, zo gaat het nieuwe album heten. En The Wow Signal Tour, die komt in Ziggo Dome 29 en 30 november. Dan kan je daar naartoe gaan. En de voorverkoop start aanstaande vrijdag. Dan kwam er afgelopen vrijdag een nieuw album uit van Olivia Rodrigo. En die heet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dat is natuurlijk al meteen een fantastische titel.
1: Ja, heel toch?
0: Dat is goed gedaan. Het is een plaat die ook werkelijk alle kanten van de liefde belicht. De euforie, maar ook zeker de verdrietige kant en de teleurgestelde kant daarvan. Ik vind het echt een hele goede plaat. Er staat heel grappig een liedje op dat heet The Cure. En een stukje verderop doet Olivia Rodrigo een duet met Robert Smith. Nou, dat is toch mooi. Hier is Robert Smith samen met Olivia. What's Wrong With Me?
2: I'm just staring at the ceiling. Can't describe this feeling I've got.
0: Dat heet The Cure. En een stukje verderop doet Olivia Rodrigo een duet met Robert Smith. Nou, dat is toch mooi. Hier is Robert Smith samen met Olivia. What's Wrong With Me?

0: Metallica, Won't Back Down, Tom Petty uit 1989. Je hoort duidelijk dat ILO-soundje eroverheen. Jeff Lynne die produceerde het. Full Moon Fever, zo heet het album waar het op staat. En George Harrison die speelde gitaar. Over George Harrison straks meer, maar nu eerst tijd voor iets anders. Want we gaan op reis, Annelie.
1: Nou, jij gaat zeker op reis.
0: We gaan ver.
1: Of mag ik dat niet zeggen?
2: Blokhuis. Wereldhit.
0: Nou, Thailand is ver. Maar daar was ik al geweest, een keer.
1: Oh.
0: Ja, nee, daar ga ik niet in. We gaan naar Thailand. Muzikaal gaan we naar Thailand. Ben je er wel eens geweest?
1: Zeker.
0: Ja, daar zijn we allebei geweest. En ja, daar ga je niet naartoe voor de muziek.
1: Nee, absoluut niet. Je kunt daar vogelspinnen eten in Bangkok. Ja, ik heb een drag show gezien. Dat heb ik allemaal niet gezien.
0: Jij hebt een avontuurlijker Thailand ontmoet dan ik. Wij zijn in Thailand en op het eiland Phuket woont Ruby Deborah. Na jarenlang meer dan 40 uur per week in haar eigen bedrijf in Nederland te hebben gewerkt, koos zij voor meer vrijheid en tijd voor de kids. En daarom runt ze sinds 3 jaar haar bedrijf vanuit Thailand. En daarnaast deelt ze op Insta reistips, hacks van het hacks en het hacks voor het leven, neem ik aan. En werken op Phuket. Zij hoort daar meer dan wij in ieder geval. En zij weet wat er op de radio gedraaid wordt. Daar is Ruby even ingedoken. En ik zou zeggen, Ruby, waar ben je gebleven? Ruby, brand jij eens eventjes los. Nou, is Ruby eventjes verdwenen. Wacht even hoor. Hier is Ruby. Ruby.
3: Hey Leo.
0: Hey Ruby.
3: Hey Ruby.
0: Je was kwijt.
3: Deborah vanuit het zonnige Thailand. Waar muziek hier echt anders klinkt dan wat wij zijn gewend in Nederland. Thailand heeft een levendige Indische scene. En een van de meest opvallende namen is Happy Tree French. Een viertal uit Bangkok dat blue, soul, funk, jazz en pop op een heel eigen manier mixt. Ze begonnen in 2018. Scoorde direct een hit op de Thaise Cat Radio en groeide zelf wereldwijd uit toen een nummer How Can I werd toegevoegd aan de playlist van BTS-lid Jungkook. En nu wil DJ Leo jullie kennis laten maken met hun nummer Easier. Een smooth, soulful track die precies dat gevoel geeft van de late avond in Bangkok. Warm, relaxed en een beetje verliefd. Easier van Happy Tree French. Nu te horen op NPO Radio 2.

0: Als je nu de radio aanzet en je hoort dat dit uit Thailand komt, dan sta je misschien toch een beetje raar te knipperen. Want je hoort het verder nergens aan. Het is Engels gezongen. H3F, Happy Three Fellows is het volgens mij. Het komt uit Thailand, dus het was een tip van Ruby Deborah. En zij laat ons deze muziek horen vanuit Thailand. En ja, Annelie, dan moeten wij op zoek naar... Ja, als wij een request uit Thailand gaan vragen, dan wordt het heel erg lastig voor de mensen.
1: Laten we het gewoon breder trekken tot Zuidoost-Azië dan.
0: Heel Zuidoost-Azië, jongens. Ja. En dan mogen jullie zelf bepalen waar Zuidoost-Azië stopt. Maar een beetje die hoek. Dan vinden we het al lang mooi. Volgende uur is dat dus de request. We zoeken een Aziatische hit. Niet heel obscuur. Je hoeft niet echt te gaan googlen erop of zo. Gewoon een liedje dat je kent. Of een liedje waarvan je zegt, oh ja, dat zou heel erg mooi zijn. Dan heb ik ondertussen hier een fijne uit 1990 voor je. Epsom Mad Funkers, ofwel EMF. Hier zijn ze met hun hit uit 1990. Unbelievable.

0: Unbelievable, IMF is dat het. Unbelievable uit 1990. Het is het ene laatste nummer dit uur. En Annelie, het is zoeken op de Radio 2 app of de NPO Luister app.
1: Ja, NPO Luister app. Voor een request uit Zuidoost-Azië. Marijn van Meegen komt via NPO Luister binnen met Mirage van Creepy Nuts. Een heerlijk Japans nummer. Mm-hmm. Gerbert komt met Hong Kong Garden. See You and the Banshees. Zeg je dat iets?
0: Sushi and the Banshees, ja. Ja, dat is een Britse band op zich. Maar het nummer moet ik eventjes... Hong Kong Garden... Oh ja, ik weet het, ja. Nee, ja. Dat zou kunnen. In titels kan je zeker zoeken
1: Harry Styles,
0: naar,
1: Sushi for a restaurant. Music for a sushi restaurant.
0: Ik wou zeggen, ja. Dan zit je ineens in Japan. Hoe dichter je bij Thailand komt...
1: Des te grotere kans dat we hem draaien.
0: Thailand, Phuket, Bangkok, daar ergens in de buurt. Daar moet toch iets te vinden zijn, jongens.
1: Ja,
0: het hoeft er niet vandaan te komen. Het mag er ook over gaan. Laat je fantasie de vrije loop. En dan heb ik nog een prachtig liedje voor je. Een liedje dat getipt is deze week voor de Verrukkelijke 15. Je kunt erop stemmen als je gaat naar nporadio2.nl/v15. Kies je 3 liedjes aan. En dan zou dit er eentje kunnen zijn. Ik vertelde het net al. Het is een liedje van een Britse zangeres, Nectar Wood. En deze piano, die herken je. Dit is gewoon Elton John.
1: Wat is het toch een sletje ook, hè, die Elton? Overal te horen. Hij mag het.
0: Als hij het zo doet, doe het lekker. Wine into water is dit.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayon kozijnen.
6: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Hey jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
8: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
10: Nu bij Dirk, alles van de vegetarische slager. €2,49. Ja, echt alles.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: 8 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden ook al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal het straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een lange stoet, ook wel bekend als de Oranje Mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2. En daardoor staat Nederland nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland een 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht nog verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds vaker zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
12: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
15: Doelpunt!
14: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
16: 1 tegen 1, Memphis Depay schiet.
14: Vanavond, Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
17: Op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
18: Ja, ja!
1: ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Vanavond, Nederland-Japan
2: op NPO Radio 1.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: From Nothing. Het haalde de eerste plaats in de Verenigde Staten. Billy Preston.
1: Dit is Blokhuis. NPO Radio 2.
0: Ja, Nothing From Nothing komt uit 1974. En het is gek, want dat liedje deed helemaal niks bij ons. Daarna kwam er nog zo heen, Will It Go Round in Circles. Ook nummer 1 in Amerika en ook helemaal niks in Nederland. Hij schreef ook op datzelfde album als waar Nothing From Nothing op staat, You Are So Beautiful To Me, waar Joe Cocker later een grote hit mee had. Dat is ook van hem. Je begrijpt, ik wou even iets vertellen over Billy Preston. Absolute held. Werkte met de Beatles, werkte met de Stones. Werd aanvankelijk geproduceerd door George Harrison. Voor die tijd maakte hij al muziek met de grote Sam Cooke, met Ray Charles. Als kind, moet je je voorstellen, Annelie, tussen zijn 5e en zijn 10e begeleidde die op het orgel Mahalia Jackson in de kerk. Ja, het is echt een wonderkind. En die man, die heeft ook zo'n te gekke uitstraling. Ik heb een podcast over hem gemaakt en die kun je horen op NPO Luister of op alle streaming platforms waar je een podcast kunt vinden. Hij heet Blokhuis de Podcast en de laatste gaat dus over de grote Billy Preston. Oké, we zijn begonnen voor het laatste uur. Zometeen hebben we live muziek. Romy Liz Rose, die komt hier spelen. Wat zeg ik, ze staan hier in de studio naast eventjes naar de soundcheck te luisteren. Volgens mij komt dat helemaal goed. Annelie, we hebben een theorie
2: over de gizmo.
0: De gizmo. Nou, ja, dat moet je zo maar eens even goed uitleggen. En we zoeken nog een request uit Thailand. Iets met Bangkok, iets met Thailand, iets met
2: omliggende landen.
0: Omliggende landen mag ook. Het mag textueel zijn. Het mag er vandaan komen. Het mag er overgaan. Of het komt er vandaan. Laat maar weten via de gratis NPO Luister-app. En dan heb ik ondertussen nog een fijn liedje voor je. Het is een indie folkband uit Gouda. Ja, dit is echt een mooie vondst van Menno. Die kwam hiermee. Het is een band rond een zangeres Syl Weber. Of Silke Weber. Het is een liedje voor haar toekomstige dochter. En ze hoopt dat dat meisje vrij mag opgroeien zonder de mening van anderen. Haar helden zijn Lara Marling en Adrienne Lenker, maar ook traditionele folk uit de 60s en 70s. En als je dat weet, dan hoor je dat ook wel een beetje. Mail for Syl, zo heet het gezelschap. En dit liedje heet Jackie. En het is wonderschoon.
3: I hope my daughter doesn't grow up thinking the worst things in life are being ugly or ship sinking. Let her worst fear be not getting her hands filthy.

0: 2009. En dat is een plaat die brengt ons bij de live muziek van vandaag. En in de studio een volle band. En daarvoor staat trots en fier Romy Liz Rose, dames en heren.
1: Hey.
0: Romy, leuk dat je er bent.
1: Ik vind het heel leuk dat ik er ben.
0: Hoe is het met je?
1: Goed. Ja. Heel goed. Goed. Ja, goed.
0: Ja. Hey, je hebt een prachtige plaat gemaakt, maar dat is al een tijdje geleden. Tenminste, ja, een maand of twee.
1: Maart.
0: Maart, ja.
1: Ja.
0: Hoe voelt die nu? Ik vind dat is namelijk, je leeft zo toe naar zo'n presentatie van een album, stel ik me voor. En dan is die er. En dan, wat is er? Een gat? Of kijk je met plezier terug op de plaat?
1: Er is sowieso niet een gat. Ik ben eigenlijk juist even heel erg aan het genieten van de eerste, zeg maar, de eerste golf is geweest. En dan nu kan je daar heel even dan op varen. En dan komt straks wel weer een tweede golf met nog meer spelen.
0: Ja.
1: Maar nu is het juni, dus het voelt nu weer alsof het album opnieuw weer met mij resoneert. Zeg maar, in maart kwam het uit en het heet I Am June. En nu zijn we in juni.
0: In June.
1: In June. dus daar ben ik heel erg van aan het genieten.
0: Bedoel jij met June ook de maand?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Omdat juni staat voor mij heel erg in het teken van transformatie en verandering. En ik vind het begin van juni heel anders aanvoelen dan het einde van juni. In het begin van juni staan de bloemen nog een beetje zo in bloei. Heb je af en toe nog van die koude dagen. Eind juni begint het echt al zomer te worden. En zijn de bloemen echt uitgebloeid en is het af en toe bloedheet.
0: Ja.
1: En die loop daar naartoe. Ja. Dat voel ik in het album heel erg.
0: Ja. In jouw album, daar zit ook een verwerking van een gestrande relatie in, zeg maar. Ik heb gehoord dat de liedjes op chronologische volgorde op de plaat staan.
1: Dat klopt.
0: Ja. dat is een grappige aanpak.
1: Was niet per se de insteek, maar dat voelde uiteindelijk wel het meest logisch, eigenlijk.
0: Want waarom dan? Is dat ook omdat het album dan aan zwaarte wint? Of juist dat je dat los kunt laten? Hoe werkt dat voor jou?
1: Oeh.
0: Of is dat een te ingewikkelde
1: vraag? Dat vind ik een ingewikkelde vraag.
0: Een te doorgeredeneerde vraag.
1: Dat vind ik een ingewikkelde vraag. Maar misschien als het album is eigenlijk mijn afgelopen 2 jaar in 11 liedjes. En met het maken van het album en kijken welk liedje waar het beste past, kwam het gewoon voor mij, voelde het meest logisch om bij het begin te beginnen en bij het einde te eindigen, ja, eigenlijk.
0: Maar, want waarom ik het ook vraag is, dat had ik misschien net ook al kunnen zeggen, is hij voelt in het begin best wel licht en poppy en hij voelt zwaarder worden naar het eind. Of tenminste,
1: klopt,
0: muzikaal.
1: Ja.
0: En ja. Terwijl je denkt van, ja, als je een plaat, als je iets verwerkt of zo, dan zou je hopen dat er licht komt.
1: Ja, maar misschien, zeg maar, de break-up die zeker in de plaat verwerkt zit, zat ook niet aan het begin, zeg maar, van was het nog niet.
0: Okay.
1: Dit was het voor en tijdens en na.
0: Oh, wacht even,
1: de hele break-up, zeg maar.
0: Oké. Okay. Life is what happens while you're making a record.
1: Precies.
0: Ja. Ja, nou, het is een prachtige plaat. I Am June. En we beginnen bij het begin. Jij gaat de eerste 2 nummers van die plaat spelen, volgens mij, of niet?
1: Dat klopt.
0: Ja, nou,
1: klopt.
0: Ik heb daar ongelooflijk veel zin in. Ik zeg even, ik vertel even de mensen die je bij je hebt. Want ik zei net al, je hebt de hele band. Dirk Schonk achter de drums. Bas Vosselman achter de bas. Jesse Koch achter de toetsen. Tuur Onrust speelt gitaar. En dan hebben we nog Stefan Wolfs op de pedal steel. Want altijd in jouw muziek, Romy, een licht country-achtig gevoel.
1: Klopt.
0: En daar helpt zo'n pedal steel natuurlijk fantastisch
1: mee. Dat klopt, zeker.
0: Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Het eerste nummer dat je live gaat spelen is The Remedy. Hier is Romy Liz Rose live op Radio 2.

lekkere pedal steel van Stefan hoorde je. En Jesse die heeft ook hele mooie geluidjes onder de knoppen zitten. Een mellotron-achtige sound kwam daaruit. Ik praat er even tussen, want er moet omgestemd worden. En er moet iets anders gepakt worden. En dat geeft mij mooi de gelegenheid om even te vertellen dat je deze prachtige muziek live ook kunt horen en zien. Romy Liz Rose die komt op het Eendracht Festival in Rotterdam op 16 juli. En daarvoor, 1 tot met 4 juli, doet zij de support van Jonathan Jeremiah, een man die trouwens in augustus hier ook nog eens een keer langs wandelt om wat liedjes te spelen. 9 augustus, Walk On, festival van Tim Knol. Op Lowlands gaat ze staan. Een van de 3 dagen, 21, 22 of 23 augustus, 5 september, het Red Roots Festival. 12 december, de Tolhuistuin samen met Levi Boon. En 18 december, Noble met Kaya. Dat is de concertagenda op dit moment van Romy. Volgens mij, ik kijk eruit, volgens mij gaat het weer goed. En gaan we nu genieten van het tweede nummer. Dat heet Shells.

0: Devil's in the Details. Shells was dat en daarvoor hoorde je The Remedy. Dat was Romy Liz Rose. Ga haar zien op een van de data die ik noemde. En check in ieder geval dat album I Am June. Dankjewel dat je hier wilde zijn met al je mannen.
1: Dankjewel.

0: Joa is dit. De Matcha Queen, zo heet het nummer. Joa is een Zwitsers-Franse zangeres. Haar roots liggen in Cameroen. En ja, ze heeft een deluxe versie van haar debuutalbum uitgebracht. La Favorite heet die plaat. En dit is een van de nummers van dat album. En ik heb daar veel naar geluisterd dit weekend. Het is zo heerlijk zomers Frans. Ja, er zijn bepaalde jaargetijden waarop Frans het gewoon hartstikke goed doet. Annelie. Nou, wacht even hoor. Dat gaan we straks pas doen. Ik wou deze eigenlijk eerst even doen. Ja.
1: Theorie met Annelie.
2: Al 5 jaar bijna, hè? Theorie met Annelie.
0: Is dat zo?
2: Ja, 5 jaar muziekles op de radio.
0: Hoeveel heb je er gemaakt dan?
2: Nou, 5 keer, ik denk 40 uitzendingen.
0: Komt er een jubileum?
2: Vind ik wel
0: heb
2: goed
0: je er 200 gemaakt binnenkort?
2: Ja, misschien moet ik een podcast starten.
0: Ja, dat zou ik doen.
2: Theorie met Annelie podcast.
0: Nou, ik zou het zeker doen.
2: Nou, dat dus doen we nu met...
0: Je hebt er een stuk of 200 gemaakt dan.
2: Ja, ja.
0: We prikken gewoon een dag dat dat zo is.
2: Ja, goed idee. Want we gaan het vandaag hebben over de gizmo. Dat is toch een fascinerend apparaat op de elektrische gitaar. En dat kun je erop zetten. En dan lijkt het zo alsof gewoon een snaar met een strijkstok wordt bespeeld. En dan kan een gitaar ineens klinken als een viool, cello of een compleet strijkorkest. En ja, dan komt er niet eens een synthesizer aan te pas. Het is gewoon echte gitaar. En dat klinkt dus zo. Je kunt het mooi vinden, of niet?
0: Het ligt er helemaal aan hoe je het gebruikt.
2: Ja, zeker.
0: Hè?
2: Maar de gizmo werd dus in de jaren 70 bedacht door 2 leden van 10cc, Kevin Godley en Lol Cream. En het was heel simpel. Ze hadden gewoon geen geld om strijkers op hun platen te doen. Dus gingen ze gewoon samen aan het knutselen. En daar haalden ze dan een natuurkundige John McConnell haalden ze erbij om het apparaat ook daadwerkelijk te ontwikkelen. En ja, ik heb een grappig stukje gevonden uit het journaal van 1977, waar dus een item zat over die gizmo. En dan hoor je dus even, ja, wordt dit verteld, luister.
3: A device called a gizmo can be fitted on a guitar in minutes. It will sell at about £70 when it goes on the market at Christmas. And it promises to revolutionize the world of...
2: ...apparaat ook daadwerkelijk te ontwikkelen. En ja, ik heb een grappig stukje gevonden uit het journaal van 1977... ...waar dus een item zat over die gizmo. En dan hoor je dus even, ja, wordt dit verteld, luister.
3: A device called a gizmo can be fitted on a guitar in minutes. It will sell at about £70 when it goes on the market at Christmas. And it promises to revolutionize the world of music. Pop groups, for a start, will

0: De kwaliteit van dat product, dat kon ze gewoon niet goed maken. Waardoor de ene gizmo die je kocht was geweldig. En de andere gizmo deed het niet zo goed. Dus ze konden de kwaliteit niet waarborgen. Dus na een paar jaar was het ook weer van de markt. Maar hoe werkt het? Normaal sla je een snaar aan op de gitaar. Maar dit is eigenlijk een klein draaiend wieltje wat op die snaar zit. Met een kleine toets. Een soort pianotoetje. En als je die dus indrukt, gaat dat snaartje dus gaat het draaien. En het wieltje strijkt als het ware dus over die snaar heen. En dan klinkt het eindeloos door, zolang je die toets indrukt. En de eerste gizmo-track van 10cc was dus Gizmo My Way. Dat belandde op een B-kantje van The Wall Street Shuffle. En het was een soort strandmuziekje. Luister.
1: Ja, ik ga er met boter en suiker in, hoor.
0: Heerlijk,
1: ik vind het heerlijk, ja.
0: Ja. Hij kwam dus in 1979 op de markt voor 70 pond. Een paar jaar dus. Maar hij is sinds 2015 weer terug. De Gizmotron 2.0. Hij kost, ik heb even opgezocht, $400 nu als je hem wil aanschaffen. Okay. 10cc maakte meerdere albums met de Gizmo. Maar een bijzonder album is Consequences van Godly & Cream. En samen heeft daar, die hebben samen gemaakt. Waar die Gizmo dus echt een hele mooie grote rol heeft. Op dat hele album.
1: Ja. Consequences. Het is een triple album. Het was uiteindelijk ook de reden dat ze 10cc verlieten. Godly & Cream. Want 10cc kwam met The Things We Do For Love. Hadden hartstikke lekker liedjes. En zij dachten, ja, maar wij zijn op dit moment zitten op een veel experimenteler spoor. En zij kwamen toen met dat ingenieuze Consequences album. Het is best een lastige plaat om te beluisteren. Ik weet niet of het wel gedaan heb voor dit misschien. Maar dit is dan wel de single van dat album. En ik vond dit toen zo fantastisch. En eigenlijk vind ik het dat nog steeds. Ah.
0: En,
1: fijn dat je deze gekozen hebt.
0: NPO Luister, dan kun je nog meer horen over deze Gizmo en 10cc.
1: Oké. Dit is 5 o'clock in the morning. Oh ja, in de 10cc podcast kun je meer horen. Zeker. Dit is Godly & Cream van Consequences. 5 o'clock in the morning.

0: De band heet Keo, K-E-O. Het is een jonge Londense band met grunge-invloeden. En ze hebben een enorme live-reputatie. Ze staan dit jaar op Werchter. En ook in augustus op Lowlands. En in september komt hun debuutalbum uit.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, de tekst als Thailand, Annelie.
2: Ja, zeker. Maar er kwam best wel wat binnen. Mm-hmm. Onder andere Stefan, Joop, Bas en Sylvie vroegen aan. En ook Ronald, en die hebben aan de lijn.
0: Ronald, goedenavond.
3: Hi Leo.
0: Hey. Waar moest jij... Ja, dus luistert mee hoor, kijk uit. Waar moest jij aan denken bij Thailand?
3: Daar moest ik denken aan One Night in Bangkok van Murray Head uit de musical Chess.
0: Ja, ja. En ik zag dat jij de musical gezien hebt.
3: Klopt, ik ben twee keer naar Londen geweest speciaal om dat te zien.
0: Jee, dat, in de tijd was dat? Toen dat
3: was in de tijd, ja, begin jaren 80. Ja. Ik kwam niet, 83.
0: Nou, ABBA was net uit elkaar en dat was het best next thing of zoiets, toch?
3: Ja, ja. Ja, want je hoort namelijk bijvoorbeeld ook die zangeressen, hoor je ook heel mooi eerst ruimtelijk zingen en dan wordt in één keer de galm weggedraaid. Dat is echt een typische ABBA-truc.
0: Ja. Grappig, ja. Hey, hij draait al lang niet meer, hè? Dat zou misschien wel weer eens terug kunnen komen, die Chess. Daar zit prachtige muziek in. Ja. I Know Him So Well komt daar natuurlijk ook uit.
2: Absoluut.
3: Zeker weten.
0: Ja, ja. Ja.
3: En er is ook een nummer dat heet Pity the Child. Het is eigenlijk één groot liefdesdrama.
0: Ja. Verpakt in een schaakspel.
3: Ja, precies. Sorry, ja. Nou, het gaat inderdaad over een... Even heel kort gezegd over een Amerikaan die tegen een Rus gaat schaken. En zijn secondante is over een vrouw die komt uit Hongarije. En dan komt ook de... Die is, haar vader is verdwenen in 1956. Bij de inval van de Russen. En daar komt dan vervolgens een hele... toestand uitvoert.
0: Ik begrijp het. Uiteindelijk komt het goed, toch? Of niet?
3: Nee,
0: het komt niet goed. Nou ja, nee. dan gaan we maar naar Bangkok. Het wordt anders te lang. We zijn geen musicalprogramma.
3: Echt? Nee.
2: We zijn gewoon avondros.
0: Nee, maar ik vind het hartstikke leuk om deze te draaien. Leuk dat je me aanvraagt.
3: Oké, geweldig.
0: En fijne avond verder.
3: Oké, groetjes.
0: Hier is voor jou en voor heel veel andere One Night in Bangkok. Dit is Murray Head. Goedenavond.
3: Hoi.

0: hartstikke goed. Come Bring the Sun, Narina Pallet is de naam. En collega Stenders is hier ook behoorlijk dol van. En ik ook, daar vinden we elkaar heel makkelijk. En we hebben hem deze week gezet op de keuzelijst voor de Verrukkelijke 15. Dus als jij dit ook zo tof vindt, dan zou je hem kunnen stemmen in de Verrukkelijke 15. Ik zie bij de buren de mannen al klaar zitten voor de albumlijst, de albumshow. Ik zie bovenop het stapeltje een Guns N' Roses liggen. Dus blijf lekker luisteren. Dat wordt hartstikke mooi hier vanavond tot 12 uur. Annelie, wij zijn er volgende week weer.
1: Zeker weten.
0: We dachten nog even, misschien zijn we dan wel op Pinkpop. Dat
1: nee,
0: is niet.
1: Maar
0: is
1: we doen
0: niet.
1: Wel Pinkpop hier.
0: We doen wel Pinkpop hier. We mogen kijken in de bestanden van Pinkpop. En wat we leuk vinden mogen we uitzenden. We hopen heel erg dat we iets van The Cure mogen uitzenden. En het zou ook maar zo kunnen dat we iets van deze mannen kunnen uitzenden. Wie weet. Volgende week weet je meer. Dankjewel.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Ik heb heel veel pijn.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: De hete zomer, Crayon rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon rolluiken.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, autotaalglas.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht, maar later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette daarop traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en debutant Summerville beginnen in de spits. Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
21: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
20: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
0: De Album Show.

Guns N' Roses. En dat was destijds een opzienbarende plaat met nummers die expliciet gaan over het ruige leven van de bandleden en hun vrienden. Het is één groot seks, drugs en rock'n'roll feest op dit album. Komende donderdag en zaterdag staat de groep in de Ziggo Dome in Amsterdam. Straks het album van de week in handen van Blackbird. In het laatste uur een XL Classic. En natuurlijk nog een tweestrijd in uur nummer 2 van de albumshow. Gewoon de hele avond hele fijne albums. Songs About Jane, dat is het debuutalbum van de Amerikaanse groep Maroon 5. En de Jane in de titel verwijst naar Jane Herman, de ex-vriendin van zanger Adam Levine. Het album kwam uit in 2002, maar wist pas 2 jaar later de hitlijsten te bereiken. En wereldwijd is het meer dan 10 miljoen keer verkocht. Singles This Love en She Will Be Loved

album van de week is van de Nederlandse singer-songwriter Blackbird, echte naam Merel Koman. Heeft net haar derde album uitgebracht. Dat album heet Do You Read Me? En dat is onze album van de week. Het is een soort van dagboek van 2 jaar van haar leven, waarin ze zingt over onderwerpen als daten, teleurstelling en verbinding. Luister naar het eerste album dat we vanavond, het eerste liedje dat we vanavond draaien van het album. De titeltrack Do You Read Me? Dit is Blackbird. Album.

0: Blackbird, dit was het titelnummer Do You Read Me. De Triple Classic is Avalon van Roxy Music. En dat is het 8e en laatste studioalbum van Roxy Music. Nog steeds hun meest succesvolle. Brian Ferry schreef de liedjes voor het album voornamelijk in een huisje aan de westkust van Ierland. Wat volgens hem de reden is dat de plaat zo melancholisch klinkt. Als hij uit het raam keek van het huisje, dan zag hij een gigantisch meer liggen. En datzelfde meer is te zien op de hoes van het album Avalon.
1: Triple Classic.

Avalon. Broer en zus Oosterhuis, oftewel Tjeerd en Treintje. Ze brengen in 1996 als Total Touch hun debuutalbum uit. En het is nog steeds het best verkochte debuutalbum van een Nederlandse band ooit. Met meer dan 500.000...

Touch Me There. Het vijfde studioalbum van deze band uit Nashville. Ik heb het over Kings of Leon. Bestaande uit drie broers en een neef. Zo'n beetje als bij de Beach Boys het geval was. Kings of Leon toert deze en volgende maand door Europa. Maar ze skippen ons land. Hoe kan dat nou? Het album heet Come Around Sundown. Zometeen hoor je Radioactive na deze Pyro.

vijfde studioalbum hoorde je Radioactive en Pyro. Straks het tweede uur van de albumshow met de tweestrijd. Dat gaan we doen met twee albums van The Style Council. Inderdaad, Paul Weller en zijn vrienden. En later nog een XL Classic van David Gilmour. Ja, welke gaat dat worden? Dat hoor je als je hier blijft bij NPO Radio 2 en de albumshow.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
6: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
8: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
9: We love you, president.
8: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: 10:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Aksel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11.
9: Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
12: De hete zomer, Crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast.
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
16: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
22: De Alben Show.
23: Apropos. Er is maar één.
22: 90s Classic.

HBO luister. Saskia zegt heerlijk, geen voetbal voor mij. Daarom luister ik Radio 2. Dankjewel Corné. En Jo uit Heerlen, ja Corné, zeker een voetballiefhebber. Maar ook een muziekfreak. Dus hij doet allebei. Groetjes van Jo. Nou ja goed, laat het weten mocht je wel luisteren. En misschien willen stemmen voor de tweestrijd. Blijf in de buurt van de app NPO Luister. Ik begon het tweede uur met het best verkochte elektronica album aller tijden. Wereldwijd werden er 12 miljoen stuks van verkocht. En Moby moest veel moeite doen om het album te slijten bij een platenmaatschappij. En toen het in eerste instantie slecht verkocht, besloot diezelfde maatschappij om nummers van het album te licenseren aan films, tv-series en commercials. En dat bleek de sleutel naar succes. 10 maanden na de release stond Play wereldwijd op 1 en werd Moby een wereldster. De tweestrijd, daar gaan we. 2 albums van 1 artiest. En jij mag kiezen van welk album ik zometeen 2 liedjes ga draaien. En de artiest van vanavond is Style Council. Ik heb 2 albums uitgekozen. Café Bleu en Our Favorite Shop. En ga je voor die eerste, dan hoor je deze 2.

0: Foreigner en de laatste in de klassieke line-up van de jaren 80. De oprichter van de groep is Mick Jones. En hij is de stiefvader van topproducer Mark Ronson. Yes, it's a small world, it's a small world. Nog één liedje de tijd om te stemmen op de twee albums van Style Council. Laat het weten, ga je voor de tweestrijd voor album nummer 1... of ga je voor album nummer 2 van The Style Council. En dat kan via de app NPO Luister. Do You Read Me heet het derde album van de Nederlandse singer-songwriter Blackbird. En dat is ons album van de week. En daarop laat Blackbird de Americana en country sound even achter zich. En kiest ze voor synthesizers, wat de plaat een jaren 80 tintje geeft. Luister naar Left Right on Time. Dit is Blackbird.
1: Album van de week.

0: extra.
1: Ik zeg heerlijk, muziek van het album van de week van Blackbird. Album heet Do You Read Me? En inderdaad, redelijk jaren 80-achtig. Dat was Left Right On Time. En straks in het volgende uur van de albumshow nog een liedje van Blackbird. Dan de tweestrijd. Style Council, Café Bleu of die andere. Album nummer 2, dat is Our Favorite Shop. We gaan even naar de appjes. Dennis die zegt het eerste album. Dan Lucy gaat ook voor album nummer 1. Mark voor het tweede album. Jari album nummer 2. Bert gaat ook voor album nummer 2. En Kees heeft een appje gestuurd. Die zegt, hoi, album nummer 2 voor de tweestrijd. En dat is...

Parton heb ik voor je. En dat is vernoemd naar een van haar grootste hits, namelijk Jolene. Er staat nog een knijter van een hit op, namelijk I Will Always Love You. Die mega werd door de cover van Whitney Houston. En uiteraard in de film The Bodyguard zat. Maar die gaan we niet draaien vandaag. Wel het titelnummer. Dolly Parton is hier met Jolene.

Dolly Parton, When Someone, hoorde je op NPO Radio 2 van het album Jolene. When Someone Wants to Leave. En het titelnummer zat daarvoor Jolene uit de 70s. Heerlijk, toch lekker. 1974 voor Dolly Parton. Dit is de albumshow. Heb je zelf suggesties? En misschien niks met voetbal, zit je in de auto, whatever. Als bijrijder, hè? Niet als bestuurder. Dan even appen met NPO Luister. Welk album wil je graag horen? En welke parel?

0: De Foo Fighters hoorde je in de albumshow met My Hero. En daarvoor nog Everlong.
1: De albumshow.
2: Corné Klein.
0: Volgende week staan ze op Pinkpop 2026. En Foo Fighters is de band van Dave Grohl, mocht je dat ooit gemist hebben. Na het uiteenvallen van Nirvana. Hij verwisselde destijds het drumstel voor de gitaar. En timmert met deze groep al 30 jaar met veel succes aan de weg. Hitalbum van Supertramp heb ik voor je, Breakfast in America. Met maar liefst 4 grote hits op dat album. En 3 van die 4 hits worden gezongen door Roger Hodgson. Dat zijn de Logical Song, Take the Long Way Home en de titeltrack Breakfast in America. Rick Davies zingt de andere hit Goodbye Stranger. En dit album, Breakfast in America, stond in 1979 6 weken lang op 1 in de albumlijst.
1: 70s Classic.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte toen en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover bekend niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een optocht. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Bij het ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelsen Luke Littler en Luke Humphries, de nummers 1 en 2 van de wereld. De Engelsen wonnen met 10-5 in legs. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won het voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon. En het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
17: Omdat je mijn favoriete papa bent.
18: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
16: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
25: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
26: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
28: De Alden Show.

Pinkpop-debuut. Keert The Cure komend weekend terug naar Landgraaf. Ze zijn dus op Pinkpop te vinden. Love Song hoorde je en Lullaby. Zometeen de XL Classic in handen van David Gilmour. We gaan live muziek draaien van David Gilmour. 9 minuten genieten zometeen. Maar nu eerst de totstandkoming van het 12e studioalbum van Aerosmith. Dat had nogal wat voeten in aarde. Zo kreeg drummer Joey Kramer vlak voor de opnames een depressie, waardoor de groep een tijdelijke vervanger inhuurde om te drummen op het album. Maar de platenmaatschappij vond het album niet goed genoeg, waardoor het hele project flinke vertraging opliep. Inmiddels was Joey Kramer over zijn depressie heen, kon weer meedoen, maar in plaats van alleen de drums opnieuw op te nemen en ja, gewoon de bestaande opname verder te gebruiken, besloot de groep alle instrumenten opnieuw op te nemen. En dat resulteerde in dit album Nine Lives van Aerosmith, met zometeen Falling in Love.

0: Albumshow, NPO Radio 2.
1: Corné Klein.
2: Aerosmith hoorde je met het album Nine Lives. Dit was Falling in Love is Hard on the Knees. En daarvoor hoorde je Pink. Zometeen de XL Classic. 9 minuten genieten van.

XL Classic in de albumshow. David Gilmour, Comfortably Numb, live in Pompeii. Trolls, die original motion picture soundtrack met heel veel muziek van Justin Timberlake, inclusief zijn wereldhit Can't Stop the Feeling. Het is een animatiefilm van DreamWorks uit 2016 en gaat over, ja, hoe kan het ook anders, trollen. De stem van hoofdpersonage Poppy is in de Engelstalige versie gedaan door Anna Kendrick en de andere hoofdrolspeler Branch wordt gedaan door Justin Timberlake zelf. Zometeen hoor je Justin Timberlake, Anna Kendrick en Earth, Wind & Fire met September, maar eerst, je voelt hem al, Can't Stop the Feeling.

van de Zeros. En gisteravond speelden de leden van No Doubt hun laatste concert van in totaal 18 reunieoptredens in de Sphere in Las Vegas. No Doubt van het album Tragic Kingdom. Dit is Don't Speak.

Tragic Kingdom. Tot zover de albumshow. Ik heb nog één liedje voor je. Een prachtig liedje. Je hoort hem eigenlijk bijna nooit meer. En komt van het album So Red the Rose van Arcadia. En dat was het hobbyproject van Duran Duran-leden Simon Le Bon, Nick Rhodes en Roger Taylor. De groep maakte maar één album waarop gastbijdragen stonden van David Gilmour, je hoorde net nog Herbie Hancock, Grace Jones en Sting. Geniet van Election Day, dit is Arcadia.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Middernacht, het begin van maandag 15 juni. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen 2 helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Zaterdag speelt Oranje tegen Zweden. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. De dagen daarna veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die ondertekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. Die top begint vandaag. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werden onder meer een auto in brand gestoken. Ook werd een agent bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En win de allerlaatste kaarten voor Concertatie. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: fire, the ring of fire.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Twee uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran en de Verenigde Staten zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van